Goedenacht. Actiegroep Dolomina heeft vannacht in meerdere steden door het hele land aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Dat deden ze door met verlichte fietsen al bellend en roepend door de straten te gaan. Aanleiding voor de actie is de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. Zij werd vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. De politie in Beverwijk staat voor een raadsel na de dood van meerdere dieren. De afgelopen maand werden bij een vijver een gans, twee eenden en meerdere vogels gevonden. Vermoedelijk gingen ze dood door rattengif. De vraag is of iemand dat expres bij het water heeft rondgestrooid. Mensen in de buurt wordt gevraagd op te letten. In een dorp niet ver van de Spaanse stad Valencia zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een bosbrand. Die is waarschijnlijk ontstaan na een storm waarbij de bliksem insloeg. Het is ook erg droog in de regio, waardoor het gebied erg brandbaar is. Voor zover bekend is er niemand gewond. En Femke Broeders Bol heeft een 34 jaar oud Nederlands record verbroken. De atlete kwam in Zwitserland op de 800 meter met 1:55.41 over de eindstreep. En dat is net iets sneller dan de oude recordtijd van Ellen van Lange. Tegen de NOS zegt Van Lange dat ze heel blij is met Broeders Bol als haar opvolger. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust en in Limburg kans op regen met soms onweer. In de rest van het land is het grotendeels droog. De ochtend is onregenachtig, maar in de middag klaart het op en dan wordt het 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Honderden mensen zijn afgelopen avond op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina ging dat niet overal probleemloos. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie en wilden automobilisten niet stoppen. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend en in Den Bosch werden deelnemers nageroepen. Een Duitse voetbalderby is in Mannheim uitgelopen op een veldslag tussen hooligans en de politie. Zeker 35 agenten raakten gewond. Een opstootje op het veld zorgde ervoor dat fans met vuurwerk gingen gooien en het veld bestormden. De spelers werden onder politiebegeleiding naar binnen gebracht en de ME trad op met honden en paarden. De Nederlandse filmproducent Rodney Leesner is mogelijk vermoord. Hij is al bijna een week vermist in Suriname en de politie heeft nu een uitgebrande auto gevonden bij een moeras. Die is mogelijk van hem, zegt de NOS. Zijn lichaam is nog niet gevonden. 3 mensen zijn opgepakt en de hoofdverdachte is nog spoorloos. En de Amerikaanse marine wil een vliegdekschip vernoemen naar de president Trump. Dat is opvallend, want het schip zou eigenlijk de naam krijgen van een heldhaftige zwarte matroos die een belangrijke rol had tijdens de aanval op Pearl Harbor. Trump vernoemt wel vaker dingen naar zichzelf, zoals gebouwen en een vliegveld. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn rond de kust buien, in Zeeland mogelijk ook onweer. Het is minimaal 12 graden en in de ochtend krijgen we regen. Maar het wordt in de loop van de dag steeds droger met 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In verschillende steden zijn vannacht honderden mensen op de fiets gestapt om weer aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En het werk is nog lang niet af, volgens de actiegroep Dolomina, want er waren meerdere incidenten. Zo deden in Apeldoorn fatbikers vervelend en werden actievoerders in Den Bosch nageroepen. Er wordt in Duitsland met afschuw gereageerd op de rellen van gisteravond bij een voetbalderby in Mannheim. Er ontstond een soort veldslag tussen hooligans en politie. Er vielen 85 gewonden. De hooligans waren het veld opgerend en gooiden met vuurwerk. Dit waren geen voetbalfans, maar criminelen, zeggen lokale politici. De dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot zorgt nog voor veel vragen. De politie is een groot onderzoek gestart, maar kan nog geen details delen. Alleen dat het overlijden verdacht is. Zo is het nog niet bekend of de dode een man of vrouw is en wanneer hij of zij werd gevonden. En de premier van Brussel gaat een intensieve cursus Nederlands volgen. Hij is Frans en spreekt eigenlijk geen Nederlands en daar kreeg hij veel kritiek op. Brussel is namelijk tweetalig. Hij ziet nu zelf ook in dat het wel goed is om Nederlands te praten en zegt vooral moeite te hebben met lange Nederlandse woorden. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust nu enkele buien met soms onweer. De dag begint regenachtig, maar rond het middaguur steeds droger en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Nederland zit te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Toch wordt het VMBO steeds minder populair. De afgelopen 10 jaar begonnen er veel minder nieuwe kinderen met de beroepsgerichte VMBO. Volgens het AD is het zelfs 20% minder. In plaats daarvan kiezen scholieren steeds vaker bijvoorbeeld HAVO. Honderden actievoerders stapten gisteren op de fiets om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Volgens actiegroep Dolomina verliep het niet overal zonder problemen. In Leeuwarden zochten scooterrijders de confrontatie. In Apeldoorn deden fatbikers vervelend. En in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Bij een Duitse voetbalderby in Mannheim is gisteravond een veldslag ontstaan. Supporters gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld. Ze gingen de strijd aan met de politie, die met veel mensen aanwezig was. 35 agenten raakten gewond. Duitse politici vinden het niet normaal. Dit zijn geen fans, maar criminelen, zeggen ze. En in een woonzorgcentrum in het Brabantse Oorschot is iemand overleden, maar de politie vertrouwt het niet. Dat was geen natuurlijke dood, zeggen ze. En daarom zijn ze gisteravond een grootschalig onderzoek begonnen en houden ze met alle mogelijke scenario's rekening. En dan het weer van Weer Online. Nu nog enkele buien en onweer aan de kust en die regen trekt het land in. In de loop van de middag wordt het droger en het wordt dan 18 tot 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.

0: merken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: eboekhouden.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
6: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
5: Wat dan?
6: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Oh, mag ik mee?
6: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
13: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
20: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu.

soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
6: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
8: Nu
7: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
10: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2...

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Goedemorgen. En nieuws van 7 uur, dat krijg je van Roland Remmelswaan.
2: Goedemorgen. Het wil mij niet lukken om kinderen naar het VMBO te krijgen, terwijl we zitten te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Volgens de AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretisch VMBO en de HAVO. De VMBO-koepel vindt dat heel erg. Vannacht zijn in verschillende steden weer honderden mensen op de fiets gestapt om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. En ook nu waren er incidenten. In Apeldoorn zorgden fatbikers voor overlast en in Den Bosch werden de actievoerders nageroepen. Het werk is nog lang niet af, zegt actiegroep Dolomina. Chaos bij een Duitse voetbalderby in Mannheim gisteravond. Eerst kregen de spelers ruzie en daarna ging het mis onder de supporters. Ze gooiden met vuurwerk en bekers en bestormden het veld en gingen de strijd aan met de politie. Er raakten 35 agenten gewond. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is niet bekend. En iets na zessen kwam de eerste trein met Formule 1-fans alweer aan in Zandvoort. Vandaag is dag 2 van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Om 12 uur is de sprintrace en vandaag is ook de kwalificatie. Morgen is de race. De NS adviseerde racefans die de sprintrace vandaag willen bijwonen gisteren al om extra vroeg op pad te gaan. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel flitsers gezien. Best veel zelfs voor een zaterdagochtend. Hou je vast. De A10, de Koentunnel richting de Nieuwe Meer. Daar staan ze bij 21,7. Dan de A15, Del richting Gorkum bij 103,5. Er wordt gecontroleerd op de A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6,8. Op de A27, Hilversum richting Almere bij 114,8. En de laatste controle is gezien op de A30, Ede richting Barneveld, 16,1.

word je radio-dj heel blij mee, hoor. Ik kreeg 3 minuten geleden een appje van Monika in de app van Q. Die zegt: goedemorgen Jorien, ik heb het ochtendmuziekje gemist tijdens mijn vakantie. Ik verheug me erop. Dit muziekje bedoelt ze. Ze stuurt nu, as we speak, meteen lekker hard op mijn oortjes. Nou, geniet ervan Monika. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend 22 augustus, 12 minuten over 7. Schoon aan de haak en jij bent erbij. Misschien doe je net je ogen open. Misschien ben je al heel lang wakker. Onderweg van je vakantieadres naar Nederland. Of misschien heb je nog je bed helemaal niet gezien. Omdat je aan het werk bent geweest deze nacht. Nou, alles komt een beetje samen op dit tijdstip in het weekend. Dus goedemorgen of goeienacht. Waar de radio ook aan staat. Ik vind het leuk als je ook even appt. Net als Monika. Dat mag van alles zijn. Wat je met Wakker Nederland wilt delen. De Q-app staat zoals altijd weer wagenwijd voor je open. Leuk om te horen waar je uithangt. Hoe je zaterdag eruit ziet. En dan maken we er samen een mooie dag van. Ik ben een ochtendmens. En ik hoop die positiviteit een beetje op jou af te stralen. Zometeen hoor je Duncan Lawrence hier op Q. En dit is Ruben Hille.

best wel goede muziek volgens mij voor wat heel veel mensen volgens de Q-app aan het doen zijn. Namelijk hardlopen of wandelen. Bianca, die is lekker bezig, die heeft al 7 kilometer in de beentjes, appt ze. Rens is onderweg naar zijn maatje Edwin voor een mooie wandeling. Nima, die is alles aan het klaarzetten voor een verjaardagsfeestje. Stuurt een foto van een hele grote witte partytent in de tuin. Veel plezier alvast. Maar er wordt ook gewoon gewerkt hoor. Rijn, die is de koeien aan het melken. En Esther maakt zich klaar om een ochtend te werken in de wijkverpleging. Dus als je die dan voorbij hoort komen in een autootje, met dit heel hard naar de subwoofers, dan weet je dat Esther eruit komt. En ook een heel leuk berichtje komt er binnen van Miranda. Die zegt, ik ben met mijn vader op roadtrip richting Stockholm. Ik ben net 18 geworden en heb nu al 400 kilometer gereden. Nou, dat is fantastisch. Dat is natuurlijk de beste manier om echt te leren autorijden. Om het gewoon te gaan doen. 400 kilometer richting Stockholm. En ook nog eens samen met je vader. Nou, prachtige herinneringen worden dat, Miranda. Dat weet ik zeker. Gefeliciteerd nog trouwens, ook met je rijbewijs. Goed aan je vader en geniet ervan daar in Stockholm. En laat de radio lekker op Q, want we zijn over de hele wereld te beluisteren, hè, via de app.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Het is All City op de zaterdagochtend van Kia Music. De ochtendshow van het weekend is dit. Fireflies, hoorde je.
2: De soundtrack van je weekend.
1: Vaste prik in de ochtendshow van het weekend is de soundtrack van misschien wel in dit geval jouw weekend. Dat is een liedje dat ik speciaal op de radio draai. Dat volgens mij perfect past bij wat jij aan het doen bent. Ik kies hem dus voor je uit. En het enige wat jij moet doen is mij via de Q-app laten weten hoe jouw zaterdagochtend eruit ziet. Dus misschien heb je een heel rustig weekend. Doe je het rustig aan nu. Misschien ga je iets heel bijzonders doen. Of ja, misschien ben je gewoon aan het werken. Maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk hoe bijzonder of hoe niet bijzonder het is. Kom gewoon even door met je plannen. En dan ga ik kijken of ik daar iets bij kan verzinnen. Ik zal je even een concreet voorbeeld geven van hoe het dan zou kunnen gaan. Vorige week had ik Stella aan de telefoon. En Stella die was net terug van een lange reis in Peru. Ze was met haar gezin op vakantie geweest. Een maand lang hadden ze daar rondgereisd. Ja, dat was heel vet. Maar ja, ook wel 24/7 op elkaars lip. Dus zij zei, ik ga vandaag even helemaal, trek ik me terug. Ik wil geen mensen zien of spreken. Ik was echt de laatste die ze sprak die dag. En ik wil gewoon met mijn paarden zijn. En toen draaide ik dit liedje voor haar.

0: se omdat het toen heel zonnig was, maar omdat dit liedje gewoon gaat over ja, je energie halen uit de kleine dingen. De kleine dingen in het leven, zoals de natuur of dus de paarden. Nou, heb je nu een idee van hoe het werkt? Stuur me vooral via de Q-app een berichtje van hoe jouw weekend eruit ziet. Zoek ik misschien wel iets voor jou uit zo. Get ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl. Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
10: E-boekhouden.nl.
11: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu, Woelite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
14: nu
13: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
14: Nu haal hè, dus niet straks.
15: Hands van voordeel.
13: Aldi.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Oh, mag ik mee?
17: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar €1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar €1,95.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Begon jouw dag met ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
22: Oei.
23: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
22: Lekker hoor.
23: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
22: Zoé.
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Yes. Hamster.
24: Deze dag begint wisselvallig, met op meerdere plekken kans op buien. Later vanmiddag klaart het op, met daarbij ook ruimte voor de zon. En het wordt van 18 tot 21 graden vandaag. Q-Music. Verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld. Wel flitsers gezien. Op de A10 bijvoorbeeld van de Koentunnel naar de Nieuwe Meer. Bij 21.7. Er wordt gecontroleerd op de A15. Deel richting Gorkum bij 103.5. Op de A17. Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. Een controle op de A27. Hilversum richting Almere bij hectometerpaal 114.8. En er wordt gecontroleerd op de A30. Ede richting Barneveld bij 16.1. Jorien Renkema.

0: Hey, Matthias.
1: Ja,
0: het is een beetje jammer dat ik niet zo goed jambers kan nadoen. Maar als ik jambers kon nadoen, dan zou ik in de jamberstammen zeggen... Door de week werkt hij als kredietbeoordelaar bij de Rabobank. En in het weekend zet hij het op de vrachtwagen.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Dat is een beetje hoe jouw leven eruit ziet, hè?
1: Dat klopt helemaal. Ik mis alleen het Belgisch accent nog een beetje.
0: Ja, precies. Maar goed, ik dacht, dat kan ik niet, dus daar waag ik me niet aan.
1: Nee, oké.
0: Hey, maar Matthias, vertel even. Jij werkt door de week bij een bank als kredietbeoordelaar. Dus dat betekent dan dat jij bepaalt of mensen een lening krijgen of niet?
1: In de kern komt het daar op neer, ja. En dat gaat dan vooral voor aanvragen in de akkerbouwsector.
0: Oké. En dan zit jij in pak, neem ik aan, achter een bureau?
1: Dat was vroeger in pak, inderdaad. En achter een bureau op een kantoor. Maar tegenwoordig is het allemaal wat meer casual. En ik werk ook heel veel vanuit huis.
0: Oké. Maar dan in het weekend, dan gaan de lakschoentjes uit. En dan gaan de klompjes aan. Want dan zit je op de vrachtwagen.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Dit moet je even uitleggen. Hoe is dat zo ontstaan? Werkte je eerst bij de bank en toen op de vrachtwagen? Of was het vrachtwagen iets wat je altijd al deed en is die bank te later bijgekomen? Of hoe combineer je deze twee banen?
1: Ik werd geïnspireerd door een collega. Van hem hoorde ik dat hij zijn vrachtwagenrijbewijs had gehaald. En lang vooral kort, dat ben ik ook gaan doen. En mijn vrachtwageninstructeur die zegt, joh, ik weet wel een bedrijf die part-time chauffeur zoekt. En dat is Harmeling Trucking uit Vriezenveen. En daar heb ik een belletje aan gewaagd. En dat was ongeveer 6 jaar geleden. En sinds die tijd rij ik daar.
0: Leuk!
1: Ja.
0: En is dat dan ieder weekend of gewoon af en toe als je zelf een keer zin hebt?
1: Nee, in principe is het elk weekend. Ik werk maandag tot met donderdag werk ik bij de Rabobank. En dan vrijdag, zaterdag zit ik eigenlijk meestal wel op de vrachtwagen.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: En dan ook gewoon echt internationaal, want je appte net dat jij nu ergens in Frankrijk rijdt.
1: Dat klopt, ja. Een paar keer per jaar neem ik dan een week vrij. En dan overleg ik natuurlijk met de planning dat ik graag een wat langere rit wil.
0: Ja.
1: En voor deze week zat Valencia in de planning in Spanje. Dus ik ben nu op de terugweg vanuit Valencia en rij inderdaad in Frankrijk.
0: Wat een gek. En neem je dan natuurlijk ook nog even de zwembroek mee, of niet? Zodat je nog even wat leuks kan doen in Valencia.
1: Als het zo uitkomt, dan zit er soms nog wel een duikje in, inderdaad.
0: Maar wat ik me wel afvraag, Matthias, heb jij überhaupt nog een huis? Want volgens mij, door de week ben je bij de Rabobank en in het weekend op de vrachtwagen. Dus heb jij überhaupt een huis waar je ooit nog een keer bent?
1: Ik heb een huis waar ik regelmatig ben in Wierden. En ik ben getrouwd met Lotte en ik heb 2 kinderen.
0: Oh, kijk.
1: 2 zoons.
0: Ook nog.
1: Ook nog. En het is echt niet zo dat ik alleen maar aan het werk ben. Dit is natuurlijk, dat vrachtwagenrijden is een uit de hand gelopen hobby. Ik zeg altijd betaalde hobby. Maar gelukkig ook nog genoeg tijd voor mijn vrouw en kinderen.
0: Nou, gelukkig zeg. Ik vind het een heel leuk verhaal. En ik vind het prachtig dat je gewoon lekker doet waar je zin in hebt. Heerlijk.
1: Yes, ja.
0: Matthias, ik zat te denken, wat zou ik nou kunnen draaien voor jou? Ik dacht met de vlammende pijp van, dat vind ik te voor de hand liggend. Maar ik ben uitgekomen op een liedje dat helemaal gaat over gewoon heel veel zin hebben in het weekend. Heel veel zin hebben om weer lekker op die vrachtwagen te rijden.

0: taxichauffeur Matthias. Glimmende kant boven. En ik zie nu net dat het album van Nickelback, waar deze How You Remind Me op staat, dat die Silver Side Up heet. Bijna hetzelfde album uit 2001. How You Remind Me hoorde je op Q. 35 jaar oud, dus ongelooflijk. Nou, van 2001 terug naar 2026. Want er is nieuw muziek uit van Roxy Dekker. En dat vieren we hier bij Q Music groot. Want mijn collega Stefan Bouwman heeft haar heel uitgebreid geïnterviewd. Dat kun je allemaal checken op onze website qmusic.nl. Maar ik ga je nu een nieuwe laten horen van Roxy Dekker. Die tevens...
1: Q Music alarmschijf.
2: Roxy Dekker.
3: Niet!
4: Q Music alarmschijf.

0: 5 is de nieuwe van Roxy Dekker, Bare Minimum. Zometeen na achter hoor je deze op Q.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zo hé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
18: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
19: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
21: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Sam.

0: Goedemorgen. Er is vannacht tegen Fietsdom aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. Honderden mensen deden in verschillende steden mee, een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa in Amsterdam. En ook vannacht waren er incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie. In Den Bosch werden de actievoerende fietsers nagefloten. We zitten te springen om mensen die met hun handen werken. Toch kiezen steeds minder scholieren voor een praktijkgerichte opleiding. De afgelopen 10 jaar is het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% gedaald, meldt het AD. Ze kiezen wel de theoretische VMBO en de HAVO. En dat vindt de VMBO-koepel jammer. In Oorschot wordt onderzoek gedaan naar de dood van een bewoner van een verpleeghuis, meldt Omroep Brabant. Het slachtoffer is op een niet-natuurlijke manier gestorven en de politie houdt rekening met verschillende scenario's. Die geeft weinig informatie, ook niet of het om een man of een vrouw gaat. En net als gisteren zijn de Formule 1-fans er al vroeg bij in Zandvoort. De eerste trein met raceliefhebbers kwam al om iets na 6 aan. Om 12 uur is de sprintrace en later vanmiddag de kwalificatie. NS bracht gisteren 50.000 mensen naar de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Een stuk meer dan vorig jaar op de eerste dag. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
1: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld, wel flitsers gezien op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 62.3. Op de A10 Koentunnel richting de Nieuwe Meer bij hectometerpaal 21.7. Er wordt gecontroleerd op de A15 van Del naar Gorkum bij 103.5. Op de A27 Hilversum richting Almere 114.8. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort, een controle bij 59.7. En op de A30 Ede richting Barneveld bij 16.1.
2: Music.
3: Jorien Renkema.
1: Queen hoor je zo meteen hier.

uitgekomen 40 jaar geleden dit jaar, 1986. Was niet het laatste album van Queen, maar het was wel het laatste album waarvoor ze gingen toeren. The Magic Tour. Ja, daarna kon Freddie Mercury vanwege zijn ziekte gewoon niet meer toeren. Dus ja, dit was dan toch een laatste. En daarmee dus ook deze maand, 40 jaar geleden, de laatste show van Queen met Freddie Mercury als leadzanger. Dat was in Engeland, Knebworth Park, om heel precies te zijn. Laatste optreden van de Magic Tour, augustus 1986. Wat een legende, hè, Freddie Mercury. Zou ook nog eens 80 jaar zijn geworden over een paar weken, 5 september.

aan het melken. En dat na een mooie bruiloft gisteren. Daardoor wel iets brakjes de ochtend begonnen. Ja, ik vind dat echt... Ik heb daar zoveel respect voor, Deborah. Ik woon tegenover een melkveebedrijf. En daar wordt gewoon altijd gewerkt. Echt, 's avonds laat, 's ochtends vroeg. Weekend of door de week. Nou, respect, succes. Steffi, die is er ook bij. Goedemorgen, ik ben aan het klaarmaken om straks met man en zoon een dagje naar vrienden in Duitsland te gaan. En Sandy gaat naar de Beekse Bergen vanuit Emmen. Nou, rij voorzichtig en veel plezier daar. Ondertussen op de radio.

Nou, als ik deze afgelopen woensdagochtend om 8:30 ochtends had gehoord, dan was ik waarschijnlijk ter aarde gestort. De afgelopen woensdag 19 augustus 2026 ging de geschiedenis in als de eerste schooldag van mijn dochter Josje. Ja, de vrijdag ervoor hadden we haar al van de opvang gehaald voor de allerlaatste keer. Daar getrakteerd, feestje gehad. Nou, dat ging verrassend genoeg. Helemaal prima. Zonder al te veel heftige emoties bij mij. Dus ik dacht, nou, dat eerste schooldagje woensdag, dat gaat goed komen. Nou, dat liep een beetje anders. Want dinsdagavond bij het klaarmaken van de broodtrommel begon ik al te huilen. En ik ben woensdagochtend thuis begonnen met huilen. Ik ben huilend naar school toegegaan. Ik heb de hele tijd op en rondom school gehuild. En ik ben huilend weer thuisgekomen. En helemaal niet zozeer om mijn

0: elke week weer een ander artiest mag ontvangen om live muziek mee te maken. En gisteravond waren er zelfs twee gasten, namelijk The Opposites. Dat was echt heel erg vet. Ze hebben hun nieuwste nummer gezongen, Feestje op mijn graf. En ze hebben een klassieker gedaan. En welke dat is en hoe het klonk, hoor je zo.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
4: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
5: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
6: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
5: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
6: Ja, klinkt logisch.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Business. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: De hete zomer. Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
5: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Goedemorgen. Deze dag begint wisselvallig. Op meerdere plekken kans op buien. Later vanmiddag klaart het op. Komt ruimte voor de zon en het wordt 18 tot 21 graden. Verkeersinformatie door Flitsmeister dan. Geen files gemeld, wel flitsers gezien op de A6 bijvoorbeeld, van Lelystad naar Muidenberg bij 62.3. Er wordt gecontroleerd op de A15, Deil richting Gorkum bij hectometerpaal 103.5. Dan de A27, Hilversum richting Almere, opletten bij 114.8. De A28, Zwolle richting Amersfoort 59.7. En een controle op de A30, Ede richting Barneveld bij 16.1.
5: Jorien Renkema.

0: Opposites langs. Zij hebben samen met Stefan hun nieuwe track gespeeld. Feestje op mijn graf is de eerste nieuwe muziek van de Opposites in 13 jaar tijd. Nou, hoe dat klonk, dat vind je allemaal terug op de socials en op qmusic.nl. Maar wat ik even aan je wil laten horen is hun akoestische versie van een ouder liedje van ze. Je kan wel zeggen een klassieker van de Opposites. Slapeloze nachten uit 2012. En ze hadden het met Stefan over dat liedje. En ook over hoe je het misschien in eerste instantie niet zou zeggen. Maar dat dat eigenlijk gewoon het uitgelezen liedje is. Om dus live en akoestisch te doen in Stefans pianobar.
1: Dit is misschien wel het liedje dat zich het meest leent voor piano. Er zit rap doorheen, maar het is een soort ballad, vind ik.
2: Oh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Nee. Wij denken dat we een vette discoplaat...
1: Ja, dat is het ook.
3: Synthesizers.
2: Ik probeerde eigenlijk een EDM-plaat te maken. Hij stond eerst op 28 bpm, wat toen in 2011 of 2010, 11 was, dat was EDM helemaal in opkomst.
1: De ghetto-snelheid.
2: Ja, precies. En toen zei Willem, zet hem eens op 113. Ja, oké. En toen in één keer kwam hij met het refrein.
0: Ja, goed verhaal, toch? Nou, de Opposites waren dus gisteravond live in Stefans pianobar... met mijn collega Stefan Bouwman, dus achter de piano. Slapeloze nacht.

Lost Frequencies. Crazy hoorde je. Nou, zijn leven is ook best wel crazy verlopen. Want Felix de Laat, dat is de echte naam van Lost Frequencies, die studeerde ooit economie. Hij wilde eigenlijk die kant dus op. Maar het liep allemaal anders en hij werd DJ. En wat wel grappig is dan, dat hij nog wel ooit de Forbes heeft gehaald. Dat is dat economische magazine, wereldwijd bekend. Forbes magazine. Want hij was namelijk de eerste Belg die 1 miljard streams had op Spotify. Dus heeft hij toch nog de Forbes gehaald. Met de studie economie. Nou, de zanger die je nu op Q gaat horen, die werkte ooit in een bakkerij. Dat deed hij best wel heel goed, want hij was naar verluid de meest beleefde medewerker die ze ooit hadden gehad in die bakkerij. Hij begon daar toen hij 14 jaar oud was en toen verdiende hij 6 pond per uur. Dat was bij de bakkerij W. Mandeville in Holmes Chapel. Nou, en de fans die weten al waar ik het over heb, want het schijnt dat daar gewoon iedere dag nog een rij staat van fans van Harry Styles. Je hoort er nu op Q met American Girls.

0: slaapt Harry Styles waarschijnlijk uit en ligt hij op zaterdagochtend om 8:50 nog in bed. Maar als hij toch bakker was gebleven, want ik vertelde net dat hij in een bakkerij werkte, dan was hij misschien zometeen wel gebeld door Bas van Nimwegen.
1: Ja, wie weet, hè?
0: Is de bakker wakker?
1: Harry Styles, voor £6, zei hij?
0: Ja, £6 per uur.
1: Jongen, jongen, ja, dat is een goede bakker aan hem verloren.
0: Ja.
2: Met je foute been uit bed.
0: Maar niet alleen is de bakker wakker zometeen. We gaan ook weer met het foute been uit bed zometeen na 9:00.
1: Ja, dat is wel leuk. Wij misschien even een kijkje achter de schermen. Wij waren gisterenmiddag met de 12-koppige redactie van Met je foute been uit bed aan het brainstormen. Wat gaan we nou doen?
0: Ja.
1: Maarten van der Weijden zou natuurlijk aankomen vanmiddag bij het Prinses Maxima Centrum met zijn zwemtocht van 270 kilometer. Dus wij dachten, we gaan liedjes doen, foute liedjes over zwemmen.
0: Ja, leuk.
1: Er kwam vervolgens, 's avonds kwam het pushbericht. Maarten van der Weijden staakt zwemtocht.
0: Ja.
1: Ja, toen zaten wij natuurlijk met de handen in het haar. Dus gauw een spoedvergadering ingelast.
0: Vanochtend nog.
1: Ja, precies. Maar we gaan het toch doen.
0: Ach,
1: we gaan, ja, symbolisch zwemmen we gewoon door.
0: Dus eigenlijk had je dit verhaal ook niet kunnen vertellen. Maar...
1: Ja, maar ik wil toch even een kijkje geven hoe dat dan gaat bij onze redactie natuurlijk.
0: Ja, dat is mooi, die openheid.
1: Dus we zijn op zoek naar foute liedjes over zwemmen. Maar dat mag natuurlijk ook So Sick van Nio zijn.
0: Hoezo?
1: Nou, omdat Maarten van der Weijden ziek is natuurlijk.
0: Oké.
1: Of Zonder jou van Simone Kleinsma, Paul de Leeuw.
0: Ook omdat hij niet meer zwemt.
1: Precies.
0: Ja, precies. Nou, god, jullie hadden wel een lolbroek aan met de redactie. Hè?
1: Nee, begrijp we zijn niet. Hier gewoon heel serieus mee bezig geweest, Jurien.
0: Nou ja, ik denk meteen bij zwemmen. Ik ga zwemmen.
1: Hij is wel makkelijk, hoor.
0: Ja, maar ja, dat mag,
1: maar mag wel.
0: Ja, ja, en dat is lekker fout natuurlijk. Nou goed, jij aan de andere kant van de radio hebt vast fantastische ideeën. We zoeken foute liedjes die een link hebben met zwemmen. Stuur ze vooral door via de Q-app.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend!
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar €0,75. En vruchten. Jam verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
22: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
21: Wat dan?
22: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
21: Oh, mag ik mee?
22: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Wie was je aan de beurt?
26: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
25: Hit it!
27: Voor die 2

0: Plus. En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Het is 9 uur. Het Key Music News krijgen we Ronald Remmelsvaan. Goedemorgen. Mensen proberen via AI verzekeraars steeds vaker op te lichten. Bij het indienen van een claim sturen ze dan vervalste facturen of schadefoto's mee, heeft nu.nl uitgezocht. Onderzoekers proberen valse claims te onderscheppen, maar als dat niet lukt, gaat uiteindelijk voor iedereen de verzekeringspremie omhoog. In verschillende steden heeft actiegroep Dolle Mina's fietsend aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen bellend en roepend de straten door en droegen borden met de tekst Veilig uit, veilig thuis. Er waren een paar incidenten. In Leeuwarden zochten scooterrijders ruzie en in Den Bosch werden de fietsers nageroepen. Het is alweer vroeg druk in Zandvoort met Formule 1-fans. Op webcambeelden is te zien dat op het station grote groepen treinreizigers uitstappen. Gisteren al kwamen zo'n 100.000 mensen naar het circuit. Straks om 12 uur begint de sprintrace en om 4 uur is de kwalificatie voor de allerlaatste Grand Prix van Nederland morgen. En Larry the Cat, die bij de Britse premier op Downing Street 10 woont, leeft nog. Hij werd gisteren doodverklaard door een Britse nieuwssite, maar hun bron bleek gehackt, zeggen ze. Op Larry's X-account staat: de berichten over mijn dood zijn sterk overdreven. Larry is 19 en bij persconferenties vaak op tv te zien. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws. Yes, dankjewel. Dank je verkeer van Flitsmeister. Met geen files gemeld, wel twee controles. Staan op de A6 Lelystad-Muidenberg bij 62,3. En ook op de A28 opletten Zwolle-Amersfoort. Daar bij 59,7. Zo, goedemorgen. We zijn op zoek naar foute liedjes die je kan linken aan de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Hij heeft hem helaas moeten staken. Maar welk fout liedje kan je daar aan linken? Kom maar op.
6: Music. Bas van Nimwegen.
5: Sturen deze kant op via de Key Music app. Ga ik hem zo meteen draaien. Maak je kans op de foute.

0: Skrillex aan Faithless en New Religion bij Q.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het net over de zwemtocht van Maarten van der Weijden. Die heeft moeten staken, helaas, vanwege dat hij gewoon te ziek is. Maar jullie zijn stug door aan het zwemmen, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Dat is natuurlijk super jammer voor Maarten dat hij door ziekte zijn tocht heeft moeten staken. Maar ja, wij hebben zojuist een uur geleden 50 zwemmers in Stavoren in het water gegooid. Of eigenlijk gestart, zeg maar, met hun begeleidingsteams. Ja, zij zwemmen vandaag het IJsselmeer over, van Stavoren naar Medemblik.
0: Zo.
2: 22 kilometer voor de hersenstichting, om allemaal geld op te halen voor de hersenstichting.
0: Wat goed.
2: Met Swim for Brains. Ja.
0: Wat goed, hé. Hé, maar 22 kilometer zwemmen, daar moet je ook maar zin in hebben op zaterdagochtend.
2: Ja,
0: dat is ook niet even stukje.
2: Ja, er zijn andere dingen die je zou kunnen doen op zaterdagochtend. Nee, het is echt een enorm end. Deze mensen zijn al minstens een half jaar daarvoor aan het trainen. En dat is ook echt nodig, want het is echt een serieuze inspanning. Ze liggen naar verwachting 8-9 uur in het water vandaag voordat ze aankomen in Medemblik.
0: Mietje.
2: Het waait behoorlijk, dus het is echt geen makkelijke editie.
0: Jij praat er allemaal makkelijk over. Ik hoor dat jij niet in het water ligt. Hoe kan dat nou?
2: Ja, dat klopt, ja. Nou, ik weet een beetje wat ze ondergaan, want ik heb het de eerste twee edities zelf ondernomen. Dus wat ik dacht, ja, ik heb het bedacht, dit evenement, vanuit een persoonlijke ervaring. Maar ik dacht, nou ja, als je dat dan bedenkt, dan moet je het ook maar zelf doen. Dus ik heb twee keer de oversteek gedaan. De eerste keer moesten we staken door het slechte weer. En vorig jaar het hele stuk, maar toen was het ook een pittige tocht. Dus ik weet wat ze ondergaan. Ja.
0: Hey, en een mooi doel, de Hersenstichting. En we waren op zoek naar liedjes over zwemmen. En daar kwam bij jou ook wel iets naar boven drijven dan.
2: Ja, we gaan natuurlijk zwemmen van Mart Hoogkamer.
0: Ja, leuk. Ik ga de Met je foute been uit bed sokken naar je opsturen, Sander.
2: Ja, te gek. En iedereen kan natuurlijk blijven doneren op www.swimforbrains.nl.
0: Kijk, heel goed. Mooi. En succes daar, hè.

lopen voor een plek waar je achter het podium zit. Of precies achter een pilaar. Dus 3 uur lang zie je gewoon helemaal niks. Je hoort alleen maar de muziek. Het kan bij het concert van Bruno Mars. Hè? Hij is natuurlijk drukker dan het toeren. Ik las van de week dat ze in Engeland nu no view audio-only tickets aanbieden voor het concert van Bruno. Ja, dus dat zijn plekken waar je helemaal niks ziet. Maar alleen het geluid krijg je daarmee. Op die plekken hangen zelfs geen schermen waar je het concert kan volgen. Dus alleen geluid. Het scheelt natuurlijk wel in prijs. Een kaartje kost je dan €67. Terwijl gewone tickets die beginnen vanaf €83. Nou ja, voor dat geld kan je in ieder geval zeggen dat je erbij was. Dat wel, maar ja, dat is dan ook alles. Ik bedoel, het is toch zonde? Je gaat toch naar zo'n concert voor de hele beleving? Je wilt Bruno dan toch zien? Ik bedoel, voor hetzelfde geld stond zijn broer op het podium of een stand-in. Ja, dat heb jij niet eens gezien. Maar goed, het kan nu, ja. Beetje alsof je naar een sterrenrestaurant gaat terwijl je geen smaak hebt. Toch? Dat je corona hebt, dat je gewoon niks van proeft. Ja, doe je ook niet, toch? Kan je eigenlijk net zo goed gewoon een parkeerkaart alleen kopen. Dan krijg je misschien ook nog net wat mee van de muziek van Bruno Mars. Maar goed.

0: Martin Garrix en Jackson Told You So bij Key Music. Zometeen weer een nieuwe editie van Is de Bakker Wakker? Ja, ik heb gebeld met een bakkerij in Doesburg. En aan de slaap heeft het in ieder geval niet gelegen. Hey, ben je ook een beetje wakker, Zene?
1: Eigenlijk wel. Ik heb gisteravond heel goed geslapen. Omdat ik mijn nieuwe bed heb en die had een nieuwe matras. Dus
0: echt waar?
1: Is wel een toevallig beetje, maar ja.
0: Ja, we hadden het in één keer over het bed van de medewerkster in de bakkerij. Je gaat het zo meteen helemaal horen. En ook de pauze komt eraan met Magnetic.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
3: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
7: Yes!
6: Esso, omdat elke rit telt.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Hallo.
10: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen.

0: Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
0: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
0: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar €1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
8: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
7: Wat dan?
8: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
7: Oh, mag ik mee?
8: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
13: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
12: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
19: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
20: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
21: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
23: Het is 9:30. Goedemorgen. Kim is ik weer. Op veel plekken regent het. Vanmiddag wordt het wel droger. Het is 18 tot 21 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file gemeld. Op de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grenzen kom je 2 kilometer. Vertraging is 11 minuten. Controles op de A6, Lelystad bij de Berg met 62,3. De A12 Maarn Utrecht bij 75,0. De A15 Del Gorkum daar bij 103,5. En de A27 Hilversum Almere bij 114,8.
0: Bas van Nimwegen.
23: Ja, pak je paraplu alvast. Umbrella hoor je zo na Magnetic nu.

plekken vanochtend nog wel. Later wordt het wel droger, gelukkig. Umbrella, hoorde je Rihanna en Jay-Z bij Q. Ik zag een appje van Jolijn de Roo. Die stuurt, willen jullie een keer bakkerij van de Most in Dedemsvaart bellen? Ben benieuwd of mijn bakker een beetje wakker is.

0: de lijst zetten, Jolijn. Ja, je mag altijd een suggestie doen natuurlijk via de Q-Music app. Wie weet bellen we binnenkort de bakker bij jou in de buurt. Ja, iedere zaterdagochtend iets aan 9:30 natuurlijk checken we of de bakker weer een beetje wakker is. Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Ik heb ze een strikvraag gesteld. Aan jou de vraag, denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of trappen ze er echt vol in? Ik heb gebeld met bakkerij Bertram en Brood uit Doesburg.
1: Wij zijn mijn brood met Zeynep.
0: Ja, goedemorgen, je spreekt met Bas van Q-Music.
1: Hi, hoe kan ik je helpen?
0: Ja, hoe is het daar, Zeynep?
1: Hier gaat het prima.
0: Ja, wat is er in de aanbieding vandaag?
1: Er is denk ik niks in de aanbieding vandaag.
0: Niks, Zeynep. Ja, we lachen erom.
1: Ja, dat is wel belachelijk. Hoe kan dat nou?
0: Laten we het zo vragen. Wat is het lekkerst bij jullie?
1: Het lekkerste bij ons is momenteel aardbeistofjes.
0: Oh ja, altijd goed hè?
1: Ja, zeker.
0: Heerlijk. Hey, ben je ook een beetje wakker, Zeynep?
1: Eigenlijk wel. Ik heb gisteravond heel goed geslapen.
0: Ja?
1: Omdat ik mijn nieuwe bed heb en had een nieuwe matras. Dus
0: echt waar?
1: Is wel een toevallig beetje, maar ja.
0: Is dat een fijn matras?
1: Het is wel een fijn matras, ja. Ik heb geen rugpijn meer en
0: Ach, wat fijn.
1: Pijn in mijn enkel, dus ja, perfect.
0: En koud schuim of traag schuim?
1: Ik weet niet wat ze allemaal betekenen. Ik vind het een beetje een grappig gesprek.
0: Nou, ik vind het hartstikke gezellig, Zeynep. We hebben het in één keer over jouw bed. Ja. Nee, ja, wij zitten midden in Is de Bakker Wakker?
1: Ja.
0: Ik heb namelijk een vraag voor je.
1: Oké.
0: Ja, dit weekend wordt er natuurlijk geraced in Zandvoort, inclusief onze Max Verstappen.
1: Ja.
0: Die deze week nog nieuws had, want naar welk Formule 1 team stapt Max over?
1: Oeh.
0: Ja, is de bakker een beetje wakker? Geeft Zeynep uiteindelijk het goede antwoord? Stuur jouw voorspelling deze kant op via de Q-Music app. Spreek ik je misschien zo en maak je kans op het Q-prijspakket. Ella Langley, Houston, Texas, hoor je zometeen. Na deze fijne van summer.

uurtje. En dan dit op de radio. Ella Langley, you're the Tucson, Texas. Bij Q-Music. Het is 9:15 geweest. Zaterdagochtend, dan kan je de klok erop gelijk zetten. Dat de bakkers van Nederland weer angstvallig naar...

0: Heb je al blaren, Lotte, of niet?
1: Nee, dat duurt nog wel eventjes, hoor.
0: Je bent...
1: We zitten nog in de auto.
0: Oh, ja, daar krijg je geen blaren van.
1: Nog niet, gelukkig.
0: Nou, als je maar lang genoeg blijft zitten, dan wel. Maar je gaat een pietenpad lopen.
1: Ja, dat klopt, ja. Zo. Dit hele weekend.
0: Je moet er maar zin in hebben ook, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel kilometer loop je dan?
1: Nou ja, wij lopen ongeveer 30 kilometer in een weekend. Dus we hebben het pietenpad allemaal opgedeeld in kleine stukjes.
0: Oh.
1: En dan, nou ja, om de zoveel tijd lopen we een heel weekend. Dus zaterdag en zondag met één overnachting.
0: Ja, wat goed. Wat leuk.
1: Ja, ja, zeker.
0: Hé, hey, en ondertussen in de auto horen jullie, is de bakker wakker?
1: Ja.
0: Ja, ik heb vanmorgen vroeg gebeld met een bakker in Nederland. Het was Bertram en Brood uit Doesburg. Zeynep nam op, gezellig was ze. En ik heb haar een vraag gesteld over de Formule 1. Die klonk zo. Naar welk Formule 1 team stapt Max over?
2: Oeh.
0: Ze klonk sowieso een beetje als...
2: Oh, op dit potje ken ik de hele nacht weer dansen.
0: Ja, dat is rijden uit de dansplaat natuurlijk. Dat was een afslag. Lotte, wat denk jij? Denk je dat ze het goede antwoord gaat geven?
1: Ja, ik denk dat ze wel wakker zijn.
0: Ja?
1: Ja, ja, ik gok het toch wel. Ja, het kan twee kanten op gaan, omdat ze zelf inderdaad, wat je zegt, wel twijfelachtig was.
0: Ja.
1: Maar ja, het is zo vaak in het nieuws geweest. En nou ja, onze ervaring is ook wel dat ze wel met collega's dat toch even gaat vragen of iets in die trant. Dus we gaan erop gokken dat ze ook hulp van collega's in gaat schakelen.
0: We gaan luisteren, Lotte. Komt ie aan.
2: Oeh. Meneer zegt dat de Max Verstappen een ander team overstapt.
3: Nee.
2: Dat denk ik ook niet.
3: Nee. Nee, blijf bij je eigen team.
2: Ja, ik denk het ook.
3: Ja.
2: Ja.
3: Anders was hij gestopt.
2: Ja, mijn collega zegt dat hij niet over zou stappen.
0: Hij blijft gewoon bij Red Bull.
2: Ja. En ik heb helemaal geen interesse voor Formule 1.
0: Nee,
2: anders dan mijn vriend aan de bakker. Dus ik zou wel zeggen, ja, misschien een ander team.
0: Nee, maar ik zou lekker naar je collega luisteren. Dat is hartstikke goed, Zene. Ja, de bakker is wakker.
2: Bakker is wakker en Zeynep is niet wakker.
0: Nee, Zeynep net niet helemaal, maar we rekenen het goed hoor.
2: Ik vind het wel een leuke gesprek, meneer.
0: Nou, ik vind het ook hartstikke gezellig. We gaan de wakkere bakkerplakker opsturen. Sticker voor op de deur.
2: Ja, dankjewel.
0: Nou, hartstikke goed, Lotte.
1: Ja, leuk.
0: Goed voorspeld. We gaan het Kimi's prijspakket die kant opsturen.
1: Nou, hartstikke leuk. Maakt ons weekend helemaal

0: I Lie to You bij Q Music. Ik weet niet of de zon al schijnt bij je, maar zometeen sowieso. Enrique Iglesias en Sean Paul komen eraan. Bailando hoor je zo op Q.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle cabine lang lekker liter pakken, tweede gratis.
1: Oei!
2: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: En alle Ariel, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Yes! Hamster!
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
11: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48+ kaasplakken of stukken 1+1 gratis. En alle Robijn 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
8: Het is nu 10 uur. Het Q Music News krijgen we Ronald Remmelswaan.
9: Goedemorgen. Lucky, de man in Amsterdams verzorgingshuis van wie niet bekend is wie hij is, is niet de vermiste Canadees Kenny, dat zegt de politie. Kenny verdween ruim 30 jaar geleden en lijkt veel op Lucky. Die kreeg 3 jaar terug op straat een herseninfarct en kan niet meer praten. Deze week riep de politie de hulp in van het publiek. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker te maken met AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen, heeft nu.nl uitgezocht. De verzekeraars zeggen dat als dat zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Een voetbalwedstrijd in de Duitse stad Mannheim is gisteravond helemaal uit de hand gelopen. Supporters bestormden het veld en raakten slaags met de politie. Zeker 80 mensen raakten gewond, onder wie 35 agenten. Er werden al ongeregeldheden verwacht, want bij de bekerwedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En met de trein komen duizenden Formule 1-fans in Zandvoort aan voor de tweede dag van de allerlaatste Dutch Grand Prix. Elke 5 minuten komt vanuit Amsterdam de Max Express aan. Tussen 7 en 9 uur bracht de NS al 17.000 racefans naar Zandvoort. Straks om 12 uur is de sprintrace en om 4 uur de kwalificatie voor de race van morgen. En dan het weer van Weer Online. Eerst buien, maar die nemen vanuit het westen af en dan komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot over het ANP-nieuws.
8: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file. Langer dan 10 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld kom je 9 kilometer. Vertraging is daar 15 minuten. Controle is op de A12 Maarn-Utrecht. Staan ze bij 75,0. De A15 Delft-Gorkum bij 103,5. En de A27 nog Hilversum-Almere. Daar opletten we 114,8.
10: Bas van
8: Nimwegen. Yes, met zometeen de ex-alarmschijf van Sienna Spyro. Mooi liedje, Great Expectation, hoor je zo. Eerst Teddy Swims nu. Yeah.

Classic. Net nog Teddy Swims. Ja, hij stond er trouwens 2 jaar terug nog, hè? Op Lowlands is As We Speak aan de gang, hè? In Biddinghuizen. Ach, je zal nu wakker worden in je tentje. Die toch niet, net niet helemaal waterdicht bleek te zijn. Alles vochtig natuurlijk. Krijg je daar koude leien in je slaapzak. En dan dadelijk heerlijk in de rij voor een lauwe, net geen lauwe douche. Afdrogen met een natte handdoek. Heerlijk. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik heb geen FOMO voor iedereen die er wel bij is op Lowlands. Ja, over 3 nachten lig ik trouwens wel op de camping, maar dan in een staakcaravan onder de Italiaanse zon in Toscane. Daar heb ik wel zin in. Wij gaan komende week op vakantie. Ik zag net ook nog een appje binnenkomen van Pascal van Kasteren. Die stuurt, Bas, heb je die gamecontroller al in die kliko gegooid? Ja, ik vertelde van de week op de radio dat mijn vriendin voor onze zoon van 7 maanden een soort mini-gamecontroller is het eigenlijk heeft gekocht. En ja, om hem een beetje bezig te houden tijdens de rit ook. Met allemaal gekleurde knopjes en het klinkt als volgt. Ja, zie je het al voor je? 13 uur naar Italië. Heerlijk. En dan dit vanaf de achterbank. Maar ik moet hem inderdaad nog even professioneel laten verdwijnen. Of even misschien in een emmer met water leggen. Dus kom ik helemaal overspannen aan, denk ik, in Italië. Het is Key Music, zometeen Calvin Harris en hier Sienna Spyro nu.

0: nu toe de enige die het is gelukt. Michel, hij speelde vorige week mee met Bas betaalt je carwash. Maak je kans op 4 wasbeurten. En dat doe je door zo snel mogelijk een liedje te herkennen. Dat je hoort, hoe sneller je dat lukt, hoe meer wasbeurten je krijgt. Nou ja, Michel die pakte echt het maximale eruit. Luister maar, dat ging zo.
1: 4 wasbeurten.
2: Ja, dit is volgens mij Bruno Mars. Lockdown no era of heaven.
0: Nee.
2: Lockdown no era of heaven.
0: Niet normaal! Michel, dat is hartstikke goed, ja. Jongen!
2: Ja!
0: Niet normaal! Hoe doe je dit? Hoe doe je dit?
2: Ja, zoals ik net al tegen je collega zei, je moet het gelijk bij het begin horen.
0: Nou, dat is eigenlijk het advies dat Michel je meegeeft. Je moet het eigenlijk meteen bij het begin horen. Zometeen spelen we een nieuwe editie. Ik ga je dadelijk vertellen hoe je mee kan spelen. En dus ook kans maakt op 4 wasbeurten.

0: de Max Verstappen Express richting Zandvoort vandaag. Die rijdt vandaag richting de Dutch Grand Prix. Jorden, Stella, Lefty bij Q. En Boston. En je kan vanmiddag nog 4 keer door de wasstraat als je zin hebt. Misschien dat ze je op een gegeven moment een beetje gek aan gaan kijken. Maar je maakt zo weer kans op 4 wasbeurten in Bas betaalt je car wash. Daarin is het aan jou om zo snel mogelijk het liedje te herkennen dat je hoort. Denk je nou ja, ik ben goed met muziek. Dit gaat mij sowieso lukken. Pak dan nu de Q-Miss Gap erbij. Stuur daar het woord, heel simpel, car wash. Dus het woord car wash, deze kant op je een berichtje met de Q-app. Spreek ik je misschien zometeen. Christos Amsterdam. My oh my, komt eraan.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig.

0: Eenvoudig kan het zijn.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Riool reinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
3: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top. Met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis.
12: Mediamarkt. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
15: Nu
16: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
16: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
17: Hands van voordeel.
16: Aldi.
18: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Is ik weer van Weerplaza. Op veel plekken regent het. Af en toe de zon. Vanmiddag wordt het sowieso droger. 18 tot 21 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Met files langer dan 10 minuten zijn er 2. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld kom je in 11 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. 2 kilometer 14 minuten. 1 controle op de A12 Maarn-Utrecht. Opletten bij 75,0.

0: Baby, baby.
1: Samen met Willy Willy aan My Oh My bij Q. Het is 10:30 geweest.
2: Bas betaalt je car wash.
1: Ja, tijd voor een nieuwe editie van Bas betaalt je car wash met Zoe en Melvin. Goedemorgen.
3: Hey. Goedemorgen.
1: Wat zijn de weekendplannen, Melvin?
3: Voor mij, ik mag vanmiddag een potje voetballen. En dan vanavond gaan we lekker uit in Abbekerk.
1: Uit in Abbekerk, zo. Dat klinkt als een wilde zaterdagavond.
3: Ja, ja, zeker.
1: Ja, wat staat er te gebeuren dan?
3: In Abbekerk komt Jan Smit even langs.
1: Oh, ja, nou, dus zomaar wat.
3: We gaan hem even supporten.
1: Even supporten. Nou, jij gaat gewoon helemaal uit je bol, Melvin. Toch?
3: Ja, ja,
1: ja, ja, stiekem wel.
3: Voor Jan Smit wel, ja.
1: Ja, precies. Hey, goed vooruit zegt, ja, midden in Bas betaalt je car wash. Jullie zijn een team samen, begrijp ik, Melvin?
3: Zo? Ja, zeker. Ja.
1: Hebben jullie nog tactiek samen? Van de een is goed in oudere muziek en de andere in nieuwere muziek? Of?
3: Ik denk dat Zoe alle nummers van boven de 2000 wel kent. En ik alles wat eronder zit.
1: Zo. Nou, dit zijn nogal uitspraken.
3: Ja, dus ja. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Nou, we gaan het zien.
3: Door de band is.
1: Ja, we spelen Bas betaalt je car wash. Jullie moeten zo snel mogelijk een liedje zien te herkennen. Nou, je begint bijvoorbeeld alleen met één instrument. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Hoe sneller jullie de titel en artiest weten te raden, hoe meer wasbeurt je van me krijgt. En ja, heb je aan het einde helemaal niks. Ben je te laat, dus sta je met lege handen.
3: Ja, ben benieuwd.
1: Klaar voor?
3: Yes.
1: Gaan jullie? Het is trouwens geen Jan Smit. Verklap ik alvast.
2: Vier wasbeurten.
1: Elk liedje is dit.
3: Where is the love from Black Eyed Peas?
1: Nou. Wat hebben we nou weer voor opgave gemaakt, Florian?
4: Ja. Was die zo makkelijk?
1: Was wel heel...
3: 2000.
1: Ja, nee, je hebt niks gelogen, Melvin, inderdaad. Dit was Zoe die ik op de achtergrond hoorde roepen, of niet?
3: Ja, Zoe had hem.
1: Heel goed, we gaan 4 wasbeurten aan jullie openmaken.
3: Super. Thanks.

0: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Here is your captain speaking, Cameron Whitcomb. Estimated arrival time is 12 o'clock local time. Sit back and relax and enjoy your flight.
1: Alleen al om dat te doen, zou ik hem mijn vliegbuffet al willen halen. Ja, dat is vet toch? Vlieglessen nemen om dan uiteindelijk piloot te kunnen worden. Cameron Whitcomb, die zojuist hoorde, is druk met vliegluis momenteel. Zodat hij uiteindelijk straks zelf naar de plekken kan vliegen waar hij moet optreden. Cool toch? Niet met de auto, maar gewoon met het vliegtuig. Zie je ook al voor me dat hij dan iedere vlucht in zijn privéjet door die microfoon zit te praten. Alsof er 200 man in het vliegtuig zitten. Als een echte piloot. Als er iemand is die al aardig wat airmiles gespaard heeft, dan is het de man die je nu gaat horen wel. Chesto, ja, in 2017 werd er over hem geschreven dat hij de artiest zou zijn die de meeste kilometers gevlogen zou hebben. Teller zou toen al op 2,5 miljoen kilometer staan hebben. Nou ja, dat is zeg maar zo'n 62 keer de wereld rond. En 3 keer op en neer naar de maan. Inmiddels zijn we iets verder. Ik bedoel, dat was 2017. 10 jaar later. Er is weinig veranderd, denk ik, in het leven van Chesto. Hij vliegt nog steeds iedere week de hele wereld over.

0: wakker. Helemaal zin in deze dag.
1: Dat kan ik radio maken, hè? Tom van der Weert. Het is een gouden keeltje. Ja, het is favorietje van hem. Mooi. Hij is onderweg naar Q, zoals je hoort. Je hoort hem straks natuurlijk vanaf 12 uur weer hier met Bram. Gezellig in het weekend. Het is bijna 11 uur. Het laatste nieuws komt eraan met Fieke. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het VMBO raakt verder in het verdomhoekje.
1: En zometeen in de Top 40 Classic een jarige. Ja, de vraag is, wie is dit? No one. Het is niet Tom van der Weert. Het is ook niet Alicia Keys. Wie is het wel? Je hoort het zo meteen.
3: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Nu nog voordeliger bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op.

0: Want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel. Yeah!
3: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: 11 uur geweest. Goedemorgen, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke Hamers.
13: Goedemorgen. Nederland staat te springen om mensen die met hun handen kunnen werken. Maar het wil maar niet lukken om meer kinderen naar het VMBO te krijgen. Volgens het AD nam de afgelopen 10 jaar het aantal eerstejaars VMBO'ers met 20% af. Scholieren kiezen vaker voor het theoretische VMBO en de HAVO. Het komt volgens de VMBO-koepel vooral door ouders die willen dat hun kind minimaal naar de HAVO gaat. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker last van AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan met AI-vervalste facturen of schadefoto's mee om meer geld uitgekeerd te krijgen. De verzekeraars zeggen dat als het zo doorgaat, iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. Er is een eind gekomen aan de rechtszaak tussen TikTok en de Amerikaanse overheid. Het sociale medium heeft een schikking getroffen van $400 miljoen... om verdere vervolging te voorkomen, meldt NOS. TikTok was aangeklaagd in Amerika omdat het de privacy van kinderen onvoldoende zou beschermen. TikTok was toen nog geheel in Chinese handen. Nu is de app in Amerika grotendeels van Amerikaanse investeerders. En elke 5 minuten een trein richting Zandvoort. En toch is het station rammend vol. Er zijn vanochtend meer dan 2 keer zoveel reizigers vervoerd als vorig jaar op de zaterdagochtend van de Grand Prix van Zandvoort. De NS riep mensen op om vroeg te gaan. Dan kregen ze korting. Alleen al tussen 7 en 9 zijn ruim 17.000 mensen met de trein vervoerd. De sprintrace start over een uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het noordwesten trekken wat buien over. Maar tussendoor ook ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 19.
12: Dankjewel, Fieke. Dank je. Verkeer van Flitsmeister. Met 1 file langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Ouddijk en de Duitse grens kom je in 2 kilometer, 12 minuten. Controles op de A12 Maarne-Utrecht bij 75,0. En ook op de A27 Hilversum-Almere daar bij 114,8.
14: Bas van
12: Nimwegen. Yes, goedemorgen. Je zaterdagochtend met een lekker liedje.
15: Oh, ik vind dat gewoon een lekker liedje waar je op...

24 augustus vandaag. Ja, het is de verjaardag van Dua Lipa. Hé, hey, ze mag vandaag 31 kaarsjes uitblazen. 31 pas. Ja, en zo begon het ooit. Zo mooi als een 12-jarige meisje deed ze mee aan een zangwedstrijd op school. En ze kreeg toen al applaus, zoals je hoort. Deed ze No One van Alicia Keys. Ja, ze moest zweten toen. Inmiddels zijn we 19 jaar verder. Ja, het is gewoon een van de sterren van dit moment natuurlijk. Haar vermogen wordt geschat op, hou je vast, 147 miljoen euro. Het is niet normaal. Scoort nog steeds de ene na de andere top 40 hit. Daarom vandaag terug naar 10 jaar geleden, 2016. Dat was het jaar dat ze doorbrak en haar eerste hit scoorde. Ik heb de top 40 van 22 augustus van dat jaar erbij gepakt. En jou de vraag, welke van deze drie wil je zo meteen horen? Ja, ze staat erin hoor. Dua Lipa stond op 10. Harder than hell, keuze 1 vandaag. Of ga je voor de nummer 17? David Guetta en Sarah Larsson. And this one's for you, keuze 2 vandaag. Of wordt het Ariana Grande? Stond op 40. Met Into You. Nou, welke wil je horen? Laat het weten in de Q-app. Leuk als je even een audio-appje inspreekt. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen na Douwe en Mo.

0: Bij Q Music, you're my body isn't ready. Terug naar 2016 vandaag. Ja, Dua Lipa is vandaag jarig 31 geworden. Daarom 10 jaar terug in de tijd, het jaar dat ze haar eerste hit scoorde. Onder andere Hadder Den Hell stond toen op 10 in de top 40, kon je uitkiezen. David Guetta en Sarah Larsson's keuze 2 met This One's For You. En Ariana Grande met Into You. Remy van Sloten die zegt dat moet dan wel Dua Lipa worden op haar verjaardag. Ja, dat zou een mooi cadeautje zijn natuurlijk. Jannica Voorhuis die zegt David Guetta. Heel veel haast. Pien van Asseldonk, ik ga voor het EK-enten van Sarah Larsson. Ja, was het EK voetbal, hè, 2016. Sonja.
1: Ariana Grande natuurlijk. Met Interview. Ik heb net mijn dochter op de trein gezet richting Schiphol. Die gaat naar het concert van Ariana Grande in de O2 in Londen.
2: David Guetta en Sarah Larsson.
3: Of course, harder than hell van Dua Lipa.
4: Hey, goedemorgen Bas. Het lijkt me wel weer eens leuk om Guetta en Larsson samen te horen. Ik vond dat toch wel een goed nummer.
0: Geen verjaardagscadeautje voor Dua Lipa. Nee, het is een beetje treurig. 14% van de stemmen gekregen. Oh, ja, ik vond het echt wel een lekker liedje. Maar 43% voor Ariana Grande.

0: Somja bij Kimisk & Dark Before the Dawn. Ik ga zo meteen de nieuwe Roxy Dekker draaien. Ja, die kreeg gisteren nog bezoek van onze collega Stefan Bouwman. Dit was haar reactie toen Stefan binnenkwam.
1: Niet.
2: Niet.
3: Wat staat er? Wat is er?
2: Let's fucking go!
0: Ja, maar wat gebeurt

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it!
6: Voor die 2.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven. Get ready for the OG. All y'all
9: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Nieuw! De Melanzane Pizza.

0: in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem. Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. AH verse pasta's, noedels en sausen. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Amerk crackers, knekkenbreud en rijstwafels. Ook tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: En Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Yes. Hamster.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
15: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
16: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
15: Wat dan?
16: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
15: Oh, mag ik mee?
16: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
17: 11:30 geweest, goedemorgen. Kim is ik weer. Op veel plekken regent het. Vanmiddag wordt het wel droger. 18 tot 21 graden. Eén file langer dan 10 minuten op de A76. Geleen-Keulen tussen Simpelveld en de Duitse grens. Daar kom je in 15 minuten. En controles check je in de Flitsmeister-app.
18: Bas van Nimwegen.
17: Q-Music. Met Axel.

0: en Nick Rosso. Je hoorde More Than You Know. Hey, druk weekend voor Roxy Dekker. Ik zag dat ze gisteren nog op Pukkelpop stond in België. Laatste festival voor deze zomer. En dat niet alleen, want ja, ze heeft sowieso wat te vieren. Haar nieuwe album kwam uit, Superstar. En dat was reden voor een feestje, dacht ook onze collega Stefan Bouwman. Die ging gisteren langs bij Roxy. En niet met lege handen, nee, had taart meegenomen. En er stond iets op, luister.
1: Alsjeblieft.
2: Niet.
3: Niet.
1: Wat staat er, wat is er?
3: Let's fucking go. Oh my god. Fucking alarmschijf.
1: Oh god,
3: het heeft even geduurd. Maar eindelijk een keer een alarmschijf.

0: Beautiful bij Q Music. Zaterdagochtend, steeds meer plekken komt de zon door. 19 graden, op zich prima dagje. Toch is er één iemand die het heel graag iets anders heeft. Die zit te hopen op een grote blauwe piek op buienradar. Vooral boven Zandvoort. Max Verstappen natuurlijk. Dit weekend de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort voor de laatste keer. Ja, en Dani, jij bent er gewoon bij.
1: Zeker.
0: Wat vet, hé.
1: Heel vet.
0: Hey, en dat niet alleen, want ik begreep dat er ook nog iemand voor je zit.
1: Ja, Mattie Valk.
0: Niet.
1: Jawel.
0: Houdt hij zich een beetje rustig, Dani? Of zit hij heel wet te springen en te juichen?
1: Hij heeft het nu nog een beetje rustig.
0: Hij is nogal enthousiast natuurlijk, hè, over de Formule 1.
1: Ja, natuurlijk heel vet. Dus hij gaat er waarschijnlijk straks wel de lucht in.
0: Ja, dat denk ik ook. Jij ook dus.
1: Jazeker.
0: En heb je Mattie trouwens ook nog even gesproken, of niet?
1: Ja, niet echt gesproken, maar ik vroeg gewoon of ik op de foto met hem mocht.
0: Ben je op de foto geweest met hem?
1: Zeker.
0: Ja, leuk. Wat verwacht je van de race, Dani?
1: Ik verwacht dat het niet heel goed gaat voor Max, maar ik hoop natuurlijk wel dat het goed gaat.
0: Oh, oké. Okay, je bent al een echte analist, hoor ik.
1: Ja.
0: We gaan duimen. Straks om 12 uur de sprintrace, hè?
1: Ja, het begint al een beetje de opwarming.
0: Oké, okay, nou dan gaan we gauw ophangen en kan je lekker gaan kijken.
1: Ja, oké.
0: Okay. Veel plezier daar, Dani.
1: Dank u wel.
0: En doe Mattie de groeten.
1: Zal ik doen.

0: ruik de haring al. Dan weet je dat het zaterdagmiddag is, dat ze langs de visboer zijn geweest. Tom en Bram, zometeen met de weekendmiddagshow. Op je radio, lekker dat weekend door met onder andere Carol G. Si antes te hubiera conocido. Hoor je zometeen, veel plezier. Doe mij maar kibbeling, jongen.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef vestpakketten en maaltijden.
4: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
6: Daar staat Bart de Lader. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
8: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
9: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
10: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
9: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
11: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Slowolkes presenteert Brabantse Vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige artiesten. Zoals Gerard Joling. Emma Hees. Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
15: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
20: Oproep aan alle nieuwe ouders. Stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat Newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor. Gewoon een slimme keuze.
22: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
23: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
22: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: 12 uur.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag.
1: Muzieknieuws van nu.nl. Met Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. Cryptofraude groeit sneller dan de politie kan bijhouden, dat meldt het AD. Bij de cryptofraude worden mensen opgelicht via professioneel ogende nepsites voor cryptomunten. Volgens de Autoriteit Financiële Markten is de schade in ons land opgelopen tot 750 miljoen euro per jaar. Er wordt veel aangifte gedaan, maar er is ook een tekort aan agenten met specialistische kennis. Nu het deze week heeft geregend, worden meer droogtemaatregelen afgeschaald. Zo zegt het Hoogheemraadschap van Rijnland dat de waterpeilen worden teruggebracht naar normale zomerse waarden en dat vispassages weer opengaan. En het water in de IJssel is wat gestegen, waardoor bij Deventer een gemaal weer is aangezet. In de Duitse Mannheim zijn 85 mensen gewond geraakt bij een voetbalwedstrijd. Onder hen 35 politieagenten. Supporters bestormden het veld, gooiden met vuurwerk en gingen met de politie op de vuist. Er werden al rellen verwacht. Bij de wedstrijd tegen Kaiserslautern werden 1400 agenten ingezet. En rond deze tijd start voor het eerst en meteen voor het laatste sprintrace op het circuit van Zandvoort. Niet alle fans zijn er op tijd bij. Al vroeg zijn duizenden mensen met de trein richting Zandvoort gegaan, maar ondanks dat er elke 5 minuten treinen reden, is de wachtrij op Amsterdam Centraal vastgelopen. Er wordt het hele weekend ruim 100.000 toeschouwers verwacht en Max Verstappen start op plek 6. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het noordwesten trekken wat buien over, maar tussendoor ook ruimte voor de zon en het wordt een graad of 19.
1: Flitsmeister dan, langs de files van dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Door een ongeval staat er 8 kilometer en 3 kwartier. A2 Maastricht-Noord naar Eindhoven bij Batendorp. Ook daar door een ongeval 3 kilometer en 25 minuten. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens 2 kilometer, kwartiertje.
3: En flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.2. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. En op de A27 richting Hilversum bij 112.4.

0: was van Nijmegen.
1: Ah, lieve jongens, dat ook lieverd.
2: Ja.
1: Maroon 5 op Q Music, She Will Be Loved. Het is 10 minuutjes over 12, de weekendshow op zaterdagmiddag. Ja, doei Bas, ga dan maar.
0: Dag hoor.
1: Ja. Bram Krikke daar.
0: Ja, en daar Tom van der Weert.
1: We zijn er tot 3 uur vanmiddag. Leuk als je meedoet, dat kan via de Q Music app. Zo zie ik bijvoorbeeld al Roan binnenkomen. Goedemiddag Tom en Bram, leuk dat jullie er weer zijn. Ik heb het tegenwoordig in mijn agenda staan wanneer jullie weer op de radio zijn.
0: Zo.
1: Nou, dat is knap. Dat hebben we zelf niet eens.
0: Nee, het staat niet eens in mijn eigen agenda. Nee, dat klopt inderdaad. Nou, wat ongelooflijk leuk. En ja, sowieso zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe je dag eruit ziet. Ik zou zeggen, kom er lekker bij in de Q Music app. Dat kan met een spraakberichtje, met een getikt berichtje, met een fotootje, videootje. Ja, we lezen en zien alles. Is hartstikke gezellig.
1: Hoe zit je vandaag in de wedstrijd?
0: Hartstikke goed.
1: Ja?
0: Ja? Ja, wel een beetje moe.
1: Ach,
0: ik heb
1: jongen.
0: Een beetje laat gemaakt, maar...
1: Wat heb je gedaan dan?
0: Ja, ik had een fantastische bruiloft. Het was echt geweldig.
1: Oh, leuk.
0: Echt geweldig. Oh, jongens, wat is liefde toch mooi. Wat is liefde toch mooi. Maar ik ben wel ontzettend moe. Dus ik heb lekker een trainingspakje aan. Ik zit hier met een broodje haring. Formule 1 aan op het rechterscherm.
1: Ook jouw weekend, hè?
0: Zometeen nog even Manchester United kijken. Wie maakt er wat?
1: We moeten ook nog een radioprogramma doen, hè?
0: Oh ja, wat hinderlijk.
1: Kom maar goed.
0: Wat klinkt die radio weer lekker? Een hinderlijke onderbreking. Wat klinkt die radio?

0: wil dan.
1: Hoe smaakt die?
2: Heerlijk vet.
1: Ja?
3: Ja, hij is goed vet.
1: Oh.
3: De haring, hè?
1: Ja, ja, ja.
3: Ze zitten niet aan een kapsalon.
1: Ik heb het idee dat de haring dit seizoen beter is dan vorig seizoen.
3: Ja, ja.
1: Ik
3: ja.
1: weet niet wat het is.
3: Ik weet ook niet wat het is. Maar het is, hij is goed vet.
1: Ja, lekker zeg. Geniet ervan.
3: Goed. Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Ik zie hier een bericht van Jan Nieboer. Die zegt, heerlijk op de camping na een week hard werken. Q-music luisteren en lekker ontspannen. Nou, genieten van Jan.
1: Roos is ook aan het genieten. Eindelijk weekend na 5 dagdiensten in de zorg. Nu naar huis en dan helemaal niks.
3: Ik zie ook een berichtje van Kim binnenkomen.
4: Hey Tom en Bram. Vanmorgen lekker hard gelopen. Nu mijn dochter ophalen van bootcamp. En vanavond lekker naar Glamour in Lemmen met een vriendin. Dus dat klinkt als een topweekend. Fijne uitzending.
1: Daar heb ik wat beelden van gezien van Glamour. Bij Lemmer dus, op het strand. Dat is volgens mij ook wel een aardig gek festival wat ze daar hebben, hoor.
3: Oh, dat heb ik helemaal gemist.
1: La Fuente, die komt daar. En,
3: Oh, wat leuk. Nou, dan gaat het wel los. Pauline zegt nog, fijne uitzending. Geniet van de Formule 1. Ben net terug van een mooie wandeling. Wat is iedereen sportief?
1: Roland die stuurt hier een foto. Stenen en dakpannen uit de kruipruimte halen. Lang leven vloerisolatie die we gaan neerleggen.
3: Oh, en dan tref je natuurlijk allemaal van die spinnen en muizen.
1: Ja.
3: Ja, heel veel sterkte. En Bo zegt nog even lekker werken vanmiddag naar een museum met dieren.
1: Hey, en Jona, goedemiddag.
5: Goedemiddag, Tom en Bram.
3: Hallo, Jona.
5: Hi.
3: Nou, Jona, kijk, sommige mensen zitten lekker op de camping. Of, die zijn er lekker op uit. Jij bent vooral aan de klus, hè?
5: Ja, zeker. Wij wonen nu 1,5 maand in ons nieuwe huis. En er moet nog zat gebeuren. We bivakeren een beetje op de eerste verdieping.
1: Ach, nou. Oh ja, woon je daar nu en daar slaap je. En voor de rest beneden is het nog een bouwval.
5: Het bouwval valt wel mee. Er is gestuukt, er is geëgaliseerd. De tegels gaan in de wc, dus daar is ik ook bezig.
3: En hoe lang heb je nog nodig, denk je?
5: Nou, ik denk nog wel. Denk dat we nu op de helft zijn. Nog 1,5 maand verder. Dus.
1: Het is niet dat we Sean Williams jullie kant op moeten sturen, zeg maar.
5: Wat zeg je?
1: Het is niet dat we Sean Williams jullie kant op moeten sturen.
3: Van help, mijn man is klusser.
5: Nee, zo erg is gelukkig niet.
3: Ja, gelukkig. Die dan vervolgens je vrouw over het randje duwt en dat ze dan gaat huilen. En ja, die Jona, die zei dat het allemaal... Ja, het zou allemaal in 1,5 maand gedaan zijn. En kijk nou eens, 3 jaar verder waar we nu zitten. Nee, Jona, maar wat goed zeg. En je doet het allemaal zelf.
5: Nee, zeker niet. Mijn schoonvader die is een onwijs goede hulp. Oh. En hij zegt wel, ik ben de projectmanager, maar hij doet echt het zware werk.
1: Ah, wat een topper.
3: Ja, wat een topper.
5: En ik ben vooral Picobello BV die ernaast staat.
3: Ja, heel goed. En is er nog wel tijd voor wat ontspanning ook, of ben je alleen maar aan de klus?
5: Nee, zeker niet. Straks gaan we lekker, net zoals jullie, een visje eten.
1: Ja, het is toch zaterdag, hè?
3: Heel goed.
5: Ja, zeker. En vanmiddag ga ik lekker met mijn vrienden airsoften. Dus dan ga ik weer helemaal de gets erin schieten, natuurlijk.
3: Airsoften, ja, dat zijn van die kleine balletjes die je dan op elkaar schiet, toch?
5: Ja, zeker. Die kunnen hard aankomen, dus ik ben benieuwd.
3: Dan ga je eens even lekker, dus eerst even lekker klussen en straks even een vriend door de schedel schieten.
5: Ja, precies.
1: Nou, wat superleuk. Leuk je te spreken, Jona. Een prachtig weekend gewenst en succes nog met de hele verbouwing.
5: Ja, dankjewel. Komt helemaal goed.
3: Fijne dag. Hey, dankjewel. Jij ook. Hoi, hoi.
5: Hey.
1: Q-music met nu Alex Warren. Hier is Fever Dream.

0: Bike Music Fever Dream. Zometeen spelen we Team Tom versus Team Bram. Hopelijk met jou als kandidaat. En ook Turn the Lights Off komt eraan.
1: Ah, nee hè.
2: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
1: Ja, weer eens.
2: Nou, tof jij even.
1: Oh ja?
2: Ik heb net koffie gezet.
1: Lekker.
2: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
4: Streekt. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
8: Oei.
9: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Yes. Hamster.

0: 50 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Hallo.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Elsia van Jumbo.
12: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je...

0: je voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Het komt door een ongeval. 8 kilometer en 3 kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. Door een defect voertuig. 3 kilometer, 20 minuten.
10: En flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35,2. Op de A12 richting Utrecht bij 75,0. Dan op de A27 richting Hilversum bij 112,4. En op de A30 richting Ede bij 16,3.
11: Tom en Bram.
10: Punt 3, 16.3.
9: Ja, oké. Okay. Kom hier aan Ed nu.
12: Said you hated the ocean, but you're surfing now.
10: A30.

0: Turn the lights off bij Q-Music.
1: Team Tom versus Team Bram.
2: Ja, spelen wij in teamverband. We hebben alleen nog geen teamgenoot. Nou, voor Team Bram ben ik op zoek vandaag naar iemand die lekker niet naar Lowlands gaat. Lekker gewoon niet.
0: Zijn die er dan?
2: Nee, het is echt verschrikkelijk. Je ziet, ik zie op mijn tijdlijn alleen maar mensen die die kant op gaan. Ja, shampoo nemen ze niet mee. Want douchen doen ze er niet. Ja, ik vind het allemaal een beetje viezig. Ga jij ook lekker niet naar Lowlands, dan hoor je in Team Bram.
3: Oh ja, ik zag vanochtend ook, ik keek even op zoek vrienden waar iedereen was. En ik zag dus een paar vrienden van mij, die zijn ook op Lowlands dit weekend. En ik zag dus waar zij wakker werden. Hun locatie stond midden in een weiland.
2: Ja.
3: Dus die slapen er lekker in een tentje.
2: Ja, nou precies. En dan vooral niet douchen en dan weer als een crouton daar gaan springen.
3: Ja.
2: En dan weer lekker niet douchen en dan weer in dat tentje.
3: Nou, ik moet wel zeggen, volgens mij is vanavond hebben ze somber daar bijvoorbeeld ook.
2: Ja,
3: dat is wel gaaf hoor.
2: Die line-up is wel vet. Ja. En het is wel...
3: En dat kan ook gewoon ongewassen. Daar kun je er ook van genieten.
2: Ja, nee, is leuk, ja. Feesten met ratten is ook leuk.
3: Ja, dat is zo.
2: Laten we doorgaan. Maar goed, ga je dat dus lekker niet doen, dan hoor je in Team Bram. Stuur dan Team Bram via de Q-Music app.
3: Ik zoek voor Team Tom een lotgenoot. Iemand die vanochtend wakker werd in een leeg huis. Ja, het was toch een beetje treurig. Kleine Isa was uit logeren bij de schoonouders. En mijn vriendin die had nachtdienst. Ja, normaal word je wakker en dan is de wekker is Kleine Isa die aan het tetteren is. Het was nu toch een beetje stilletjes. Het was alleen ik en de zenuwachtige labradoedel.
2: Ja.
3: Ja, dat is dan voel je toch een beetje treurig op zo'n zaterdagochtend. Wat het toch een lekker weekend is.
2: Gewoon alleenig.
3: Ja, dus ik zoek een lotgenoot. Iemand die eventjes samen met mij voor de winst wil gaan in 30 seconds.
2: Het kan ook juist heel erg lekker zijn, hè, om alleen wakker te worden. Het hoeft niet per se...
3: Nee, ja, tuurlijk.
2: Het kan ook zijn dat je lekker vrijgezel bent en wakker wordt. En
3: denkt dat je het helemaal goed vindt. Ja, dat mag ook.
2: En dat je dan denkt, wat een heerlijke dag
3: dat
2: vandaag.
3: Dat mag ook, zeker. Meld je aan voor Team Tom en de Q-Music app. Wat voor spel?
2: Ja, het is een beetje druilerig weer. Ja, dan zomerse spellen passen niet. 30 seconds.

0: Future Music, Bruno Mars, Just the Way You Are. Yeah!
1: Team Tom versus Team Bram.
0: Ja, de teams zijn gevuld. Wie zijn onze teamgenoten? Nou, voor Team Tom heb ik gevonden Bas. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Bas, ouwe zeester.
2: Het was niet in de zee vanmorgen, maar wel in het open water.
0: Ja, in je bed toch?
2: Ja, dat klopt. In bed lag ik in mijn eentje, ja, dat klopt.
0: Soms is dat zeester in bed best lekker toch, als vrouw liever niet is.
2: Het bed voor je alleen, daar kun je soms wel aan wennen, ja.
0: Ja, want
2: moet niet te hard zeggen, want ik denk dat ze luistert nu, dus dat kan ik niet hard zeggen.
0: Nee, ja, maar morgen is ze er weer toch?
2: Ja, en vanavond weer, verwacht ik.
0: Maar wel lekker dus, appte jij, dat je even lekker alleen was.
2: Ja, niks te klagen. Ik lag er op tijd in. Vanmorgen weer op tijd eruit, dus
0: lekker,
2: prima.
0: Een goede nacht gemaakt. Tijd om even te winnen met 30 seconds.
2: Kom maar op.
3: Kijk, nou, Team Tom is er helemaal klaar voor, maar Team Bram ook. Want ik zocht iemand die lekker niet naar Lowlands gaat. En die heb ik gevonden in Romy. Hallo, Romy.
4: Hallo.
3: Wat heerlijk dat jij niet naar Lowlands gaat.
4: Ja, heerlijk.
3: Dat is toch al een feest?
4: Ja, absoluut. Zeker weten.
3: Ja, waarom is dat niks voor jou?
4: Ja, ik vind het gewoon vies. Al die mensen dicht op elkaar. En dan zitten ze zo in de lucht met hun armen. En dan kijk je één keer naar rechts en dan kijk je zo'n zweetoksel in. Daar hou ik helemaal niet van.
3: Met heel veel haar.
0: Hoe ziet jouw timeline eruit op je social media?
4: Mijn timeline? Alleen maar memes. Van die rare filmpjes.
0: Ik word er helemaal doodgegooid met mensen die op Lowlands zitten.
4: Ja, gelukkig ik niet. Ik volg de goede mensen, denk ik.
3: Je hebt dat allemaal goed gefilterd.
4: Ja.
3: Nou, wat super, Romy. Ik ben blij dat je in mijn team zit, in Team Bram. Wij gaan spelen 30 seconds, oftewel wij gaan dingen omschrijven in 30 seconden... en aan onze teamgenoten de taak om te raden wat wij toch in hemelsnaam bedoelen. Team Tom, Team Lonely, willen jullie beginnen?
0: Ja, vinden we goed toch, Bas?
2: Ja, kom maar op.
0: Ga ik het kaartje pakken, wij gaan op zoek naar... stad in Denemarken, hoofdstad.
2: Kopenhagen.
0: Heel goed. Dit was altijd een groot tegenstander van Rico Verhoeven.
2: Badrari.
0: Juist, dit is dat grote ding. Dan kun je de wereld bekijken. Zo'n heel dik boek. De grote bos.
2: Atlas, wereldatlas.
0: Ja, de atlas inderdaad. En dan is dit een volgens mij een chocolademerkje van die doosjes waar vijf hoeken aan zitten. Vijf kantjes.
2: Toblerone?
0: Nee. Oké, maakt niet uit. Deze is van het Koningshuis in Groot-Brittannië. Ik zocht Prins William. En we zochten het. Is dat een chocolademerk? Drosten?
3: Zeker.
0: Ja?
3: Zeker, ja.
2: Dat is van die oude blikken.
3: Ja, dat is van die blikken,
0: ja.
3: Maar is dat poeder of is dat echt...
0: Ja, maar je hebt ook, wat ik riep, die doosjes met waar vijf kantjes aan zitten, die hebben ze ook.
3: Toblerone?
0: Nee, drosten.
3: Ach, nou ja. Maar.
0: Nou goed, het maakt niet uit.
3: Nou, het merk zal blij zijn. Ze zijn weer even drie keer genoemd.
0: Ja.
3: Team Bram, oftewel Romy, ben jij er een beetje klaar voor?
4: Nou, dat ik het zo hoor niet, maar...
3: Nee, joh, natuurlijk, we gaan ervoor. Ja. Oké, er gaat onze tijd nu in. Even kijken. Ach, dit is de acteur van de Titanic. Knappe gozer uit Amerika.
4: Ja, Leonardo.
3: Ja, en hoe heet hij van zijn achternaam?
4: DiCaprio.
3: Ja, heel goed. Even kijken, dit is een... dit is de zender van John de Mol.
4: RTL 4?
3: Nee.
4: Oh.
3: Dus zeg maar... Dat,
4: Net 5.
3: Nee, het SBS6. Is meer overkoepelend. Overkoepelend, nou goed.
4: Oh.
3: Dit is een tekenfilm met Cartman en zo.
4: Ja, pas. Dit worden we echt niet, hoor.
3: Romy, ja, de tijd is om.
4: Dit was het niet.
3: South Park, ken je dat?
4: Oh ja, dat ken ik wel.
3: En ik zocht Talpa.
0: Talpa is toch ook geen
4: Talpa.
0: Zender?
4: Oh, met van die lama's en zo.
0: Het mediabedrijf Talpa.
4: Ja.
3: Sorry zeg, ik sta onder druk hier. Ja.
4: Het is je vergeven.
3: Nou, het is jou ook vergeven, Romy. Bas, we hebben gewonnen!
2: Oh, hoppa, lekker.
3: Ja, gefeliciteerd Bas. Jij wint het Q-prijs.
0: Ja, van harte.
3: Maar ik wil wel nog even benoemen, Romy, ik vond jou een ongelooflijk leuke teamgenoot.
4: Oh, nou fijn, dankjewel.
3: En de volgende keer gaan we wel gewoon lekker voor de winst.
4: Ja, 100%, zeker.

0: gezakt in de Nederlandse top 40. Vind ik toch jammer. Another Bike Your Music en Talk To You nu op plekje 4 in de top 40. Het nieuws van 1 uur komt eraan. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Een geslaagde inhaalactie in de Tarzanbocht, maar niet van Max Verstappen.
0: En muziek zometeen van Getta en

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
1: Nu
0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Hands van Voordeel.
0: Aldi.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
12: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
17: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 1 uur, goedemiddag.
8: Een hele goedemiddag.
7: Je music nieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
9: Goedemiddag. Max Verstappen is al zesde geëindigd in de sprintrace bij de laatste Grand Prix op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste de snelheid in zijn Red Bull-wagen om mee te dingen naar de winst. George Russell won de race. Charles Leclerc werd tweede. Leclerc reed als enige op zachte banden. En hij deed een geslaagde inhaalactie in de Tarzanbocht, waarbij die Lando Norris naar de derde plaats dwong. Een voorstel van eurocommissaris Wopke Hoekstra om Europese belastingregels te hervormen kan Nederland tot wel 8 miljard euro per jaar kosten. Dat meldt RTLZ. Zo dreigt bijvoorbeeld de dividendbelasting door het voorstel te sneuvelen. Hoekstra wil met het plan makkelijker en goedkoper maken om binnen de EU in andere landen te investeren. Dat moet dan zorgen voor meer innovatie en economische groei. In de buurt van de Spaanse stad Valencia zijn 1000 mensen geëvacueerd voor een bosbrand. Die ontstond door blikseminslag. Het vuur bedreigt een dorpje en de bewoners moeten daar weg. Iets ten noorden van Valencia zijn 3 mensen gewond geraakt door overstromingen als gevolg van zware regenval. En op de allerhoogste berg van Japan heeft een vader zijn zoon van 7 achtergelaten tijdens een wandeling omdat de jongen moe was. De vader liep verder met zijn andere zoon om de top van de berg Fuji te bereiken op ruim 3700 meter hoogte. Hij had gezegd dat de jongen van 7 moest wachten. Agenten die de jongen vonden hebben de man een flinke uitbrander gegeven en hij heeft excuses gemaakt. Massatoerisme op de berg Fuji zorgt de afgelopen jaren vaker voor problemen in Japan.
10: Ik heb het, op TikTok heb ik dit ook langs zien komen. Dat een soort trend is om mensen waarvan je vanaf wil, om die achter te laten op een berg. Dus je vrouw, je kind. Nou, deze heeft daar dus duidelijk gehoor.
11: Ja, wat zielig zijn voor dat jochie.
10: Ach, zit sta je dan op die berg?
9: Ja, als dat 200.000 mensen per jaar die berg beklimmen, dan wordt die wel gevonden natuurlijk.
10: Ja, maar dat is waar.
11: Ja, maar daar gaat het niet om. Een arme kind.
10: Ja.
9: Het lijkt me een slecht idee. Goed, ik heb nog wat weer van Weerplaza. Want vanuit het noordwesten trekken buien over. Maar tussendoor is er ook ruimte voor de zon. En het is een graad of 19.
7: Pitmeister dan met de langste files van dit moment op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Door een defect voertuig 8 kilometer en 3 kwartier. A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Hoevelaken 5 kilometer en 1 kwartier. En op de A27 Gorkum naar Utrecht bij Lexmond. Daar staat een vrachtwagen. 4 kilometer, 20 minuten.
12: Flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.2. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Dan op de A27 richting Almere bij 114.8. Sorry hoor,
10: even een watertje.
12: En dan tot slot op de A30 richting Ede bij 16.3.
13: Music. Tom en Bram.
12: Ik neem as we speak een slokje.
10: Doe dat maar even, jongen, dan kun je er weer tegenaan, hè? Want we moeten nog 2 uur.
12: Zo.
10: Nou, met nu Getta en Sia.

0: Phil Collins. And You'll Be In My Heart. Mooi. Ik ga me op glad ijs begeven.
1: Oké.
0: Dit komt uit een film, toch?
1: Ja, dit komt zeker uit een film, ja.
0: Is dit Tarzan?
1: Ja, natuurlijk is dit Tarzan. Ja, en fun fact, wist je dat Phil Collins dit nummer... en ook nog andere nummers voor die Tarzan-film... ook nog in allerlei verschillende talen heeft gezongen?
0: Oh, echt?
1: Dus Spaans, Portugees, Frans. Nederlands dan weer niet, dat is jammer. Maar echt in, ook nog in allemaal andere talen. Nou, dat is toch
0: die
1: knap?
0: Veel, ja.
1: Echt wel heel erg knap, hoor. En wat een goede film, wat geweldig.
0: En wat een goed liedje.
1: Heb jij dat ook niet vroeger gekeken?
0: Nee.
1: Wat deed jij vroeger dan, als je dat soort dingen niet keek? Het heeft toch ieder kind toen gekeken?
0: Tarzan heb ik volgens mij nooit gezien, hoor.
2: Nee.
1: Maar wat deed je dan?
0: Ja, weet je, spelen, buitenspelen, Playmobil, Duplo,
1: barbecuen.
0: Barbecuen deed ik al toen ik 4 was.
1: Biertje, Formule 1. Ja, je weet, ik wel.
0: Hey, het is zaterdagmiddag, 11:11. Je hoort het al, Tom en Bram hier. En ik zag net wat leuks. Tussen al het geweld op Instagram rondom Lowlands... alles en iedereen is natuurlijk Lowlands aan het posten. Ja. Zag ik toch ook een andere post voorbij komen. Namelijk op het account van Q-Music NL. Jouw verjaardagscadeau.
1: Oh ja.
0: Dat staat erop, de video.
1: Ja, wat goed zeg. Ja, jij had mij het cadeau gegeven namens het team... dat we naar een museumdepot gingen.
0: Ja, in Amersfoort. Meer dan 30.000 vierkante meter depot. Daar slaan ze kunstcollecties op van onder andere het Rijksmuseum.
1: Ja, echt een 500.000 objecten hebben die daar gestald. Ja, allemaal
0: echt
1: dus
0: iets voor jou.
1: Kunstschatten die niet in musea hangt, die is daar dan allemaal opgeslagen. Ja, Tom, ik vond het ongelooflijk tof.
0: Je was een kind in de snoepwinkel.
1: Het was wel zo tof om allemaal te zien. En al die schilderijen van dichtbij en bustes van Napoleon. En het was geweldig. De eerste stoommachine staat er. Echt heel erg leuk. Dus ja, duizendmaal dank.
0: Nou, je kan nog even nagenieten, want de video is dus net erop gezet. Op Q-Music NL.
1: Oh, dat ga ik dan eens even kijken. Dan ga ik weer even terug.
0: Even terug naar die prachtige schilderijen.
1: Geweldig.
0: Nou, als jij dat doet, geniet ik gewoon even lekker van de muziek. Ik geloof het wel, die schilderijtjes.
1: Oh, vond jij het eigenlijk leuk?
0: Ja, nou, ik vond het wel leuk om een keer te zien, maar...
1: Joh.

0: Imagine Dragons op je music, Believer. Soms zie je van die berichten voorbij komen in de Q-Music app. Daar wil je meer van weten. Dat gebeurt eigenlijk de hele dag door. En in dit geval bij Martijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, heb je de blouse al aan?
1: Ja, zoiets.
2: Een rood geruite blouse.
1: Ja, dat zou wel echt typisch zijn. Nee, dat heb ik niet.
2: Okay.
1: Maar wel een sportshirt, dat wel.
2: Okay, een sportshirt. Ja, want wat staat er op het programma vandaag?
1: Ja, ik ben vandaag op het houthakkersfeest in Lagevuurse. En ik doe vandaag mee met de timbersportswedstrijd. Dat zijn wedstrijden houthakken en zagen.
2: Oh, dus dat, gaat het om zo snel mogelijk een boom om te hakken?
1: Ja, eigenlijk wel. Wij hebben dus allemaal stammen die gedraaid zijn. En die moeten we dan zo snel mogelijk doorhakken met een bijl. Of met een zaag zo snel mogelijk doorzagen. Staat puur op tijd.
2: Kijk.
0: En hoe lang doe je dit al?
1: Bijna 25 jaar. Dus wel behoorlijk lang.
2: Oh. Zo. En draait het vooral om kracht of is het toch meer techniek?
1: Het is, ja, kracht en techniek.
2: Okay.
1: En ook materiaal. Dat is ook erg belangrijk. De bijlen die wij kopen, die kun je niet hier in Nederland bij een welkoop halen. Maar moet je echt in Australië of Nieuw-Zeeland halen.
0: Oh. Ja, wat maakt het dan dat die dingen zo speciaal zijn als ze daar vandaan komen?
1: Nou, daar is het wedstrijd houthakken is daar veel groter. En daar worden echt bijlen gemaakt voor het wedstrijd houthakken.
2: Oké. Okay. En waar ligt jouw specialiteit? Is dat meer het zagen of echt het lekker aan het bot hakken?
1: Nou ja, een beetje beide. Maar ik vind hotsaw toch wel heel gaaf.
2: Hoe?
1: Hotsaw. Dat is gewoon een onderdeel, mag je eigen zaag bouwen. En ik heb een zaag gebruikt van een ultralight vliegtuigmotortje. En daar heb ik een zaagblad aangezet, een handvat. Ja.
2: Ja,
1: en dat ding heeft gewoon 80 pk waar je mee gaat zagen.
2: Ja, wat dus, gek zeg. Wel. Ja, wat goed zeg. Ja, dat is wel heel. Dit is inderdaad niet alledaags, Martijn. Hoe vaak heb je dit per jaar?
1: Ik denk dat ik per jaar ongeveer een 8 wedstrijden heb.
2: Oh, toch nog wel veel.
1: Maar in Nederland is er maar eentje eigenlijk. En ja, dat is dus nu dit weekend in Lagevuurse bij de houthakkers.
0: En dan doe je er 7 in het buitenland?
1: Ja.
2: Kijk,
1: ja.
2: Wat te gek zeg. En kunnen mensen nog kijken vandaag? Stel mensen die denken van nou, ik rijd toevallig langs Lagevuurse. Ik wil even kijken. Kan dat?
1: Ja, zeker. De toegang is gewoon gratis. En morgen is het ook nog. Dus mensen zijn welkom om even langs te komen.
2: Kijk.
1: En morgen daag ik ook de mensen uit om eens een trekzaag te proberen. Dus kom zeker even naar Lagevuurse.
0: Ook met 80 pk? Of,
1: Nee. Je kent misschien wel zo'n grote zaag waar ze vroeger de bomen mee omzaagden. Met 2 meter zaagblad. Die moeten wij dus alleen bedienen. En dat kunnen bezoekers morgen ook even proberen.
0: Te gek zeg.
2: Ah,
0: hoe laat moet jij vandaag als we je willen spotten?
1: Over 10 minuten dan gaan wij weer verder. Dus,
2: Nou wat fijn dat we je dan toch nog even konden bellen. Ja, en voor alle mensen, neem natuurlijk ook lekker een pannenkoekje. Hè? Ik bedoel, Lagevuurse is het mekka van de pannenkoek. Dus dat is het ook al.
0: Een beetje zagen, een beetje pannenkoeken eten.
2: Ja, lekker man.
1: En het is dus in de recreatiekuil Drakenstein. Dus eigenlijk naast
2: Beatrix.
1: Dus,
2: Ja, wat goed zeg. Nou Martijn, heel veel succes. Hak ze, zaag ze. En we gaan het allemaal volgen. Dankjewel.
1: Helemaal goed.
2: Later Martijn.
1: Yo.
0: Nou, ik denk dat Beatrix dan wel even de huis uitgaat. Om die te nemen.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Q-Music The Party vind je zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
4: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
5: Q-Music. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Profiteer nu met Clubcarwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp.

0: altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je...

Vagabond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen. Prijzen.

0: gratis.
1: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
5: Het is 1 over half 2. Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. Met de langste files van dit moment op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Kootwijk. 3 kilometer en een kwartier vertraging. En op de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. Het komt door een defecte vrachtwagen. 3 kilometer, kwartiertje.
6: Ja, flitsers op de A1 richting Eemnes bij 34,9. Op de A12 richting Utrecht bij 75,0. Dan op de A28 richting Amersfoort bij 59,9. En op de A30 richting Ede bij 16,3.
7: Tom en Bram.
5: Zometeen mag je weer een schade bij ons indienen. En nu Taylor Swift.

0: alle Swifties weer blij. I knew it. Inclusief wij. Taylor Swift bij Q-Music. I knew it, I knew you. Ja, Tom of Bram?
1: Ja, Bram of Tom? Ja, we gaan weer een schade vergoeden. Dus heb jij een schade opgelopen afgelopen week? Stuur die dan eventjes in via de Q-Music app. Zet er even bij wat het is en hoe het is gebeurd. En natuurlijk welk prijskaartje eraan hangt. En tot de 100 euro zijn we bereid om te vergoeden. Tenminste, één van die schades.
0: Ja, nou, ik zit er van na te denken. Ik ben er deze week redelijk goed vanaf gekomen, volgens mij. Geen schades.
1: Oh,
0: nee.
1: Nou,
0: jij?
1: Ik had gisteren dus een bruiloft.
0: Ja.
1: Dus ik was natuurlijk helemaal netjes aangekleed. Ik had een heel mooi maatpak. Dus dat heb ik eigenlijk nooit aan. Nee. Een maatpak. Helemaal geregeld. Mooie donkere jasje. En dan een wat lichtere broek. En vlak voordat we de auto instappen richting die bruiloft, denk ik, ik heb zin in een broodje pindakaas. Ik heb zin in een broodje pindakaas.
0: Oh,
1: maar... ik durf niet met een mes in die pindakaaspot, want dat gaat er misschien afvallen. Maar ik zag gelukkig in het kastje staan een knijpfles pindakaas.
0: Ja, dat is beter.
1: Ja, dat is beter, want dan kan je heel gericht, doe je dat op het broodje, dan morst het niet.
0: Robin was hierbij?
1: Robin die was boven nog even aan het klaarmaken. Ik denk, nou,
0: die had je moeten waarschuwen.
1: Ik pak die knijpfles. ik knijp in die fles. En die fles die doet... dat.
0: Ja, net zoals een mayo-fles, dat kan, bedoel je.
1: Ja,
0: ja dan,
1: alleen het verschil is met pindakaas, dat is natuurlijk allemaal olie onderop. En ik zie al op het aanrecht, zie ik al oliespatters. Ik denk, het zal toch niet... En ik kijk naar mijn witte broek.
0: Nee.
1: En ik zie daar gewoon, nou, ik denk wel 100... olievlekjes op die op maat gemaakte broek.
0: En jullie zouden echt 5 minuten later gaan vertrekken?
1: Ja.
0: Yo.
1: En het was ook helemaal niet een heel lekker broodje pindakaas. Het was echt te voorkomen.
0: En toen?
1: Ja, met water geprobeerd, maar dat gaat er natuurlijk niet uit.
0: Maak je het alleen maar erger.
1: Je loopt de hele dag op een bruiloft waarvan de helft van de mensen die naar je broek kijken denkt, ah, die is net naar de wc geweest en die heeft zitten spetteren. Maar dat was dus...
0: Maar je hebt hem aangehouden?
1: Ja, ik heb hem wel aangehouden, ja. Maar het is wel echt suf, zeg.
0: Oh, jongen.
1: Wat stom.
0: Nou, ga even naar de stomerij.
1: Ja, kan dat er dan uit?
0: Ja, er zullen ze vast wel iets van hebben, toch?
1: Ja. Nou goed. In ieder geval, dat was een behoorlijke schade, kan ik je vertellen. Heb jij nou ook een schade opgelopen? Laat het weten via de Q-app. En tot 100 euro vergoeden wij. En wij gaan er eentje uitpikken. Oh, wat was dat balen.
0: Wat zul jij je klote gevoeld hebben toen dat gebeurde, zeg. Ja. Oh,
1: echt. Echt woedend.
0: Wat had ik er graag bij willen zijn? Wat heb je eigenlijk geroepen? Wat voor woorden?

0: Q-Music met The Bowsa en Magnetic. Zo direct muziek van Robbie Williams. Ja, Tom of Bram?
1: Ja, Bram of Tom. Ja, we gaan weer een schade vergoeden. We kunnen wel zeggen, het was een rampweek, Tom.
0: Het was een rampweek onder Q-luisterend Nederland.
1: Oei, wat veel schades. Ja.
0: Frank, die roept hier in de Q-app. Helaas, vergoeden jullie maar tot 100 euro. Mijn airfryer heeft het helaas begeven. Die kostte 166. Ik heb er wel weer zin in, een heerlijke bruine fruitschaal.
1: Koen zegt, gisteren dronken mijn broek met AirPods in de was gedaan. Helaas zijn ze kapot.
0: Finn, die roept hier, er zit een gat onder in mijn uitlaat van mijn scooter. En die wil ik graag laten repareren. Het kost me 90 euro.
1: Chantal zegt, mijn grill is kapot gegaan. Doordat er opeens een fazant overstak. Kostte 145 euro.
0: Dit is Iris, die zegt, mijn vader heeft per ongeluk een fles water over mijn laptop heen gegooid. 100 euro schade.
1: Patricia zegt, mijn dochter is haar horloge verloren.
0: Joshua zegt, hier rijden we net terug, net naar de garage om onze auto in te ruilen. Komt er een mega grote steen op de ruit, moet de hele ruit vervangen worden. Kost het ons eerst nog 150 euro.
1: Ja, hier ook Geert-Jan, ruim kapot, schade 93 euro.
0: En bij Lisa, de elektrische voederbak voor de katten, 85 euro. Kapot.
1: Dat is wel heel zuur. Anouk, hallo.
2: Hi.
1: Ja, ook jij hebt niet een schadevrije week gehad, zullen we maar zeggen.
2: Nee, helaas. En het is ook niet.
1: Wat is er allemaal gebeurd?
2: Nou, wij gingen de vissenkom verschonen. En daarmee verplaatsten wij mand even naar de wasbak. Ja. Om het water eruit te laten lopen en nieuw water erin.
0: Wie wonen er in de vissenkom?
2: Eén vis, Blub.
1: Blub, een goudvis of niet?
2: Een goudvis, ja.
1: Ach, Blub de goudvis. En toen, dus jij zet die bak dus lekker bij die wasbak.
2: Ja, al het water eruit en ik doe even nog een doekje doorheen. En toen gleed die zo uit mijn handen helemaal kapot op de grond.
1: Oh, Blub heeft geen huis meer?
2: Nee, toen had hij geen huis meer.
1: En waar was Blub?
2: Nou, in een klein plastic bakje, super zielig. dus er moest heel snel een nieuwe vissenkom komen, want ja, het was echt zielig in zo'n klein bakje.
1: Oh, en is dat wel gelukt?
2: Ja, snel met de auto naar de stad, nieuwe kom gekocht. Ach. En Blub verplaatst. Ja, die moest met spoed verhuizen.
1: Oh, maar wel een klap moet dat zijn geweest, zeg, zo'n vissenkom.
0: En wat een glas en wat een, ja.
1: Ja, oei.
2: Ja, dat is van dat dikkere glas, dus dat schiet alle kanten op. Ach. Ja, verschrikkelijk was het.
0: En je hebt een bende in huis en Blub heeft geen eigen huis meer. En het was één grote bakkelet.
1: Maar heeft Blub wel een upgrade gehad qua huis? Is hij nu groter gaan wonen of kleiner gaan wonen?
2: Hij is groter gaan wonen, want we wilden eigenlijk precies dezelfde kom. Want we wonen in een appartementje, dus het moest ook allemaal weer net passen. Maar die hadden ze niet meer. En we moesten toch een nieuw huis. Ja. Dus nu is het een grotere.
0: Dus heeft hij een bovenverdieping. Ja. En wat heeft dat allemaal gekost, het nieuwe huis voor Blub?
2: Ja, was het 53 euro voor de nieuwe kom.
1: Toch wel prijzen. We kunnen sowieso zeggen, Anouk, die gaan we vergoeden.
0: Laat hem ophogen. Doen even dat Blub ook nog wat nieuwe vlokken.
1: Wat nieuw voer erbij. Ja. Dus misschien ook nog een plantje herken.
0: Een vers stukje plant, ja.
1: Weet je wat, we maken er 100 euro van.
2: Wat super, dankjewel.
0: Dan kun je de komende 30 jaar een goudvis mee voeren, man. Ja.
1: Maar toch, een mooie upgrade. De vraag is alleen, Anouk, kan jij een tikkie naar Tom sturen of naar Bram? Onze pinpassen zitten in een grabbelton. Of zoals ze in Brabant zeggen, meneer Tijn.
3: Een grabbelton?
1: Inderdaad. Dan gaan we grabbelen, of zoals ze in Brabant zeggen.
3: En dan gaan we grabbelen.
1: Nou, ik zou zeggen, ga je gang. Of zoals ze in Brabant zeggen.
3: En ga je gang. Ga je gang. Ik heb jullie pinpas in die grote grabbelton zitten. En dan ga ik er nou blind in uitpakken. En degene die schade gaat betalen, dat is... Nou ja, het is Bram.
1: Ja. Ja. Nou, dat heeft toevallig niks te maken met die opmerkingen.
0: Dat is
1: zeker toeval.
0: Anouk, stuur lekker een tikkie van 100 euro deze kant op. Dan is het nieuwe huis voor Blub bij deze vergoed. En een plantje en een vlokje. En koop er zelf ook nog wat voor, hè.
2: Super, heel erg bedankt.
1: Hey, top, fijne dag.
2: Fijne uitzending.
1: Doei.
0: Zometeen Back Your Music, Sommieu met Feels Part 2. En dit is Feel van Robbie Williams.

0: Ja, te gek hoor. Nieuwe muziek van Sommelier op Q-Music. Fields Part 2. Het nieuws van 2 uur komt eraan. Fieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Met AI wordt fraude plegen ook makkelijker. En dat kan ons allemaal geld gaan kosten.
0: En muziek zometeen van Damiano David.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Hands van voordeel.
7: Aldi.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress... Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor... en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
14: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
16: Twee uur geweest, goedemiddag.
17: Een hele goede middag.
16: Muzieknieuws van nu.nl. Krijg je van Fieke.
18: Goedemiddag. Het dodelijke slachtoffer van een aanval gisteren op een school in Zweden... is een meisje van 17, dat melden Zweedse media. De dader is een 18-jarige oud-leerling. Hij was met een zwaard de school binnengegaan en stak mensen neer. Er raakten ook 3 jongeren gewond. Waarom de oud-leerling dat deed, is niet bekend. Verzekeringsmaatschappijen hebben steeds vaker last van AI-fraude. Bij ingediende claims sturen mensen dan met AI-vervalste facturen... of schadefoto's mee, om zo meer geld uitgekeerd te krijgen. Verzekeraars zeggen dat als het zo doorgaat... iedereen uiteindelijk meer premie gaat betalen. En na een avondje drinken eerst je roes uitslapen voordat je gaat autorijden... is op zich een goed idee, maar niet als je dat op de vluchtstrook doet. Op de A58 bij de afslag Oorschot had iemand gezien... dat een man op de vluchtstrook met zijn hoofd op het stuur lag. De politie vreesde het ergste, maar het bleek te gaan om iemand... die onder invloed van cocaïne en alcohol was. Hij reed ook zonder rijbewijs en ID en kon zich niks meer herinneren. De man is aangehouden. En in verband met de grote drukte bij de Formule 1 in Zandvoort... is een van de toegangspoorten gesloten. Bezoekers moeten via een andere gate naar binnen. Dat betekende dat niet iedereen de hele sprintrace heeft kunnen zien. Die race is gewonnen door George Russell en Max Verstappen werd 6e. Om 4 uur is de kwalificatie voor de race van morgen. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanuit het noordwesten trekken wat buien over. Dus erdoor is er ruimte voor de zon en het wordt een graad of 19.
3: Het mooiste dan met één file op de A50 Arnhem richting Apeldoorn bij Schaarsbergen. Het komt door een defect voertuig, 4 kilometer, 20 minuten.
16: Ja, dan wel nog wat flitsers om te beginnen op de A1 richting Eemnes. Die staat er eigenlijk al de hele dag bij 35.2. Op de A12 richting Utrecht bij 75.0. Dan op de A27 richting Hilversum bij 112.4. En tot slot op de A30 richting Ede staat een flitser bij 16.3.
3: Weekendshow op zaterdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. We hebben zometeen muziek van Damian en David. Eerst Mr. Know It All. Hier is Teddy Swims.

0: Damiano David, Back in Music, Born with a Broken Heart. Het is 2:10, de weekendshow op zaterdag. Daar Bram.
1: En daar Tom.
0: Nog een kleine 3 kwartier, daarna natuurlijk onze vriend Stefan met de top 40.
1: Ja, toch weer heel erg lekker.
0: Ja.
1: Tom,
0: Bram.
1: Ik zit de laatste tijd wat vaker op YouTube te scrollen. Dat is altijd lekkerder dan, dan doomscrollen op TikTok of Instagram.
0: Ja.
1: En nou ja, ik kijk een beetje bij aanbevolen video's, weet je wel. Dus dat, dat zijn dan de video's die je worden... Ja, aanbevolen, het zegt zich eigenlijk
0: die
1: al.
0: Die het algoritme bij jou naar binnen wil drukken.
1: Ja, dus dat zijn vaak geschiedenisdingetjes. Maar ook bijvoorbeeld mensen die ik leuk vind. Of vaak opzoek. Of abonnementen. Bijvoorbeeld dingen van Q worden ook wel naar voren gedrukt.
0: Oh ja.
1: En ineens zie ik een Pokémon livestream langskomen. En dat
0: mijn hoofd.
1: Ja, dat vind ik al gek, want een Pokémon-livestream... Ik heb helemaal niks met Pokémon, dus ik denk... waarom staat dit bij me aanbevolen? Zie ik inderdaad ineens jouw hoofd in die livestream langskomen. Een Pokémon unboxing met Tom van der Weert live om... Wat was het? 10:00 s'avonds.
0: Ja, dat was leuk, hè?
1: Ja, ik wist niet wat ik meemaakte.
0: Heb je even zitten kijken?
1: Ik heb natuurlijk wel even zitten kijken. Ja, wat deed je daar in godesnaam?
0: Ja, god, het is weer een nieuwe hobby. Tenminste, de Pokémon, dat heb ik natuurlijk al wat langer dan vandaag.
1: Ik wou net zeggen, maar het wordt steeds erger, toch?
0: Ja, dus dan ben ik nu met vrienden zo'n stream begonnen. En dan komen mensen gezellig kijken, komen lekker lullen over Pokémon. Iedereen een gezamenlijke hobby.
1: Maar hoe lang zit je dan in die stream?
0: Afgelopen dinsdag was het 1 uur of 3. Zoiets.
1: 3 uur livestreamen?
0: Ja, gewoon van 8 tot 11 of zo.
1: En dan
0: kunnen mensen op zo'n shop de Pokémon-pakjes kopen. En dan gaan wij die op de stream openen. En als er dan een dikke Charizard van €300 uitkomt... Nou, dan is het feest, hè. Dan gaan de confetti-poppers open en dan poeh.
1: En dan krijgen die mensen hem wel thuis gestuurd.
0: Die wordt helemaal netjes verpakt en dan krijgen ze hem thuis gestuurd, die Charizard.
1: En als er niks in zit?
0: Ja, dan is het even een kleine domper. Maar dan kun je ze eventueel nog wat leuks meegeven. Ik heb bijvoorbeeld ook allemaal een stapel kaarten van mezelf daar liggen. Dat als er... inderdaad wat mindere pakjes tussen zitten. En dan doe ik gewoon een cadeautje van mezelf erbij.
1: Oh, okay.
0: Leuk toch? En iedereen zit er gewoon lekker kneuterig over die stukjes karton te lullen met elkaar.
1: Maar wist Helene, jouw vriendin, wist die ervan?
2: Oh, snijd dit maar niet aan.
1: Wist die ervan dat jij dit ging doen?
0: Ja, die weet hiervan.
1: En wat vindt ze van het nieuwe hoofdstuk?
0: Heeft een mening over...
1: Het nieuwe hoofdstuk in Pokémonland?
0: Niet aansnijden dit.
1: Ja, die vindt dat niet zo.
0: Nee, die vindt natuurlijk sowieso iets van de hele Pokémon. En nu ik dan ook nog in de livestream zit, heeft ze wel een mening over. Ja.
1: Die is haar man kwijt. Die is haar mannetje kwijt.
0: Ja, en die zit Charizard de pakjes te trekken.
1: Ja, en eerst bleef het bij zelf pakjes openen. Hè. Nu zit hij al
0: doet iets voor anderen.
1: Pakjes van anderen te openen. Dan live op YouTube 3 uur lang.
0: Ja.
1: En zij zit dan met de kleine baby Isa thuis.
0: Nee, die lag netjes op bed.
1: Oké. Het was in je vrije...
0: Ik had thuis eerst alle klusjes gedaan en toen ging Pokémon. Nee, ja, god, het is gewoon een hobby, man.
1: En nu, ga je dit verder uitbouwen? Moet ik me zorgen maken om dit radioprogramma? Zit je niet liever nu in een livestream?
0: Ik denk dat ik over een jaar rijd in een Ferrari dankzij Pokémon livestreams.
1: Ja, hè?
0: Ja, dan zit ik hier niet meer, hoor.
1: Nee. En wat moet ik dan?
0: Ja. Wil je ook niet komen streamen?
1: Weet je wat? Ik ga ook pakjes openen.
0: Ja.
1: Nee, ja, ik vond het toch wel weer erg grappig en opmerkelijk. Het was echt het. Ik was echt van plan om naar bed te gaan. En ik zie gewoon dat jij nog steeds pakjes aan het openen bent.
0: Dat is echt leuk, hoor.
1: Nee, nou, goed,
0: allemaal van dezelfde gekkies als ik in zo'n stream.
1: Iedere gek zijn gebrek en ook iedere man zijn hobby. En ook iedere vrouw zijn hobby.
0: Dinsdag zitten we er weer. Kom je dan ook openen?
1: Nee, natuurlijk.
0: Krijg je een kortingscode van mij?
1: Nee,
0: Tom10.
1: Ik geef niks om die kaart.
0: Oh.
1: Maar ik vind het wel sympathiek. Maar die arme Helene. Helene, ik richt me even tot jou. Ik heb diep respect voor jou. En dat moet

0: Nieuwe muziek van Kygo op je music. Take me back. Hey.
1: Wat?
0: Mag ik jou van harte feliciteren?
1: Met wat nou weer?
0: Met... je weet het ook echt niet.
1: Met wat?
0: Ons aller Dua Lipa.
1: Oh.
0: Ja.
1: Die is jarig.
0: Die is vandaag jarig.
1: Ja, want ja, we zijn groot fan van Dua Lipa.
0: 22 augustus 1995.
1: Oh, ook een leeuw.
0: Ook een leeuw.
1: Ja, ja, sterrenbeeld. Ja, ja.
0: 31 is geworden vandaag, dus van harte.
1: Nou, dankjewel. Jij ook, hè, van harte.
0: Toch ons aller.
1: Laten we lekker de hele nacht dansen.
0: Heerlijk. Dance the night, bij Q.

0: jarige Dua Lipa Dance the Night op Q. Zometeen de top 40 classic, terug naar het jaar.
1: Oh, dat is een hele goeie.
2: We gaan terug naar het jaar 1987.
0: Je moet toch de administratie een keertje na de show gaan doen, hoor.
2: Ja, je hebt gelijk.
0: Ook zometeen met Q Music, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It komt eraan.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: It's playtime.
11: It's playtime.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Alle cabine lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
14: Oei.
15: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
14: Lekker hoor.
15: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
14: Zoé.
15: De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Yes. Hamster.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl/zakelijk.
18: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
21: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden...

0: oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van voordeel.
8: Aldi. Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
9: Maar hey, met de nieuwe...

0: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
5: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: 3 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Hoenderloo, 6 kilometer en een half uur. A27 Gorkum Utrecht bij Lexmond door een defecte vrachtwagen, 3 kilometer en 20 minuten. En op de A50 Os naar Arnhem bij de Maasbrug door een defect voertuig, 5 kilometer, 20 minuten.
8: En flitsers op de A1 richting Eemnes bij 35.1, op de A27 richting Hilversum bij 112.4 en op de A30 richting Ede bij 16.3.

0: Garrix and Ed Sheeran. Ja, zometeen vanaf 3 uur onze vriend Stefan Bouwman met de top 40. Wij hebben dus nog even de top 40 classic. We gaan terug naar 22 augustus 1987.
1: Ja, wat een jaar was dat, zeg. Ja, en in het weekend van 22 augustus 1987 kwam er een nieuwe film in de bioscoop. Ja, en Tom, deze kent zelfs jij.
2: I'm scared of everything. I'm scared of what I saw. I'm scared of what I did, of who I am. And most of all, I'm scared of walking out of this room and never feeling the rest of my whole life the way I feel when I'm with you.
1: Zeg je dit iets?
0: Nee.
1: Dirty Dancing, man.
0: Oké.
1: Dirty Dancing, dat ken je toch wel?
0: Nooit, ja, van naam. Nooit
1: goed
0: gekeken. Het
1: verhaal is, Francis, dus die je net hoorde, die ging op vakantie. Daar komt ze een dansleraar tegen. Nou, hè, je hebt een klik, je kent het wel. Moet ze gaan invallen voor een danspartner van hem. Nou, er bloeit natuurlijk van alles op.
0: Oh, ja.
1: Een geweldige film, ja, iconisch. Maar ik denk dat je dit dan wel kent.
0: Oh ja,
1: natuurlijk.
0: Bill Medley.
1: The Time of My Life.
0: Ach, dat komt uit de film.
1: Ja, dat komt uit de film. Dat is de soundtrack. En dan zou je denken, nou, dan zal die ook wel in de top 40 staan van 22 augustus 1987. Ja, dat is dus niet. Want die film kwam natuurlijk rond die tijd uit. Dus
0: oh,
1: dat duurt dan natuurlijk nog even
0: later, ja,
1: voordat hij in de top 40 terecht komt. Maar toen hij eenmaal erin kwam, toen ging het hard en eindigde hij zelfs op de nummer 1 positie.
0: Uiteraard.
1: En dat voor een tijd waarin Michael Jackson, Queen, wie nog meer, Prince, Phil Collins, ja, iedere keer muziek uitbrachten. Dus dat is nogal wat.
0: Wat stond er dan wel in de top 40 op de dag dat de film Dirty Dancing voor het eerst in de bioscoop draaide? We hebben 3 opties voor je. Je mag stemmen in de Q-Music app op jouw favoriet. Wil je de nummer 1 van die dag van Madonna? That girl. Of ga je voor Desireless?
1: Lekker.
0: Zo. Ja, of ga je voor George Michael?
1: Ja, maar stop even. Stop even. Dit is toch niet normaal? Dit is zeg maar in 1 top 40.
0: Dit is smullen.
1: Dat is dit.
0: Ja.
1: En dit is het topje van de ijsberg. Hè? Want in die top 40 van die dag zaten nog veel meer legendarische platen die we nu nog steeds dagelijks draaien.
0: Ja, dit waren de nummer 1, dat was dan Madonna. En op 18 stond dan Voyage Voyage. En op 20 stond George Michael.
1: Ja, het is echt geweldig.
0: En nou, we moeten eigenlijk die hele lijst integraal uitzenden vandaag.
1: En dan skip je geen 1 nummer, hoor.
0: Nee.
1: Het is allemaal raak. En dan kijk je nu naar die top 40. Nou, je zal het zo wel horen met Stefan. En dan denk je toch, ja, wat, waar zijn die tijden gebleven?
0: Er zitten ook hits in, maar op een andere manier.
1: Op een andere manier. Goed, in ieder geval, meeste stemmen gelden. Open de Q-app en stem op jouw favoriet. Ik ga dat denk ik ook even doen.

0: Alright, Taylor Swift op Kim Music. Ja, lekker. De 80's hebben we erbij gepakt. Terug naar 22 augustus 1987. Je mocht in de Q-app stemmen op Madonna, Who's That Girl... of Desireless met Voyage Voyage... of I Want Your Sex van George Michael.
1: Ja, nou, wat denk jij zelf? Op welke zou jij je geld zetten? Ja,
0: ik zou zeggen Madonna of George Michael.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nou, goed, we gaan het eens even zien. Maar eerst even wat berichten. Hier zegt Tim bijvoorbeeld... het liefste wil ik ze alle drie horen.
0: Ja.
1: Ze zijn knettergoed. Ja, helemaal mee eens.
0: Dit is Kimberly.
2: Hi, mannen. Wij gaan voor George Michael. I want your sex.
1: Nou, Hielke die is op dit moment onderweg naar van Frankrijk naar huis. Dus die zou graag een voyage willen natuurlijk.
0: Anita zegt hier George Michael graag. Toen was dat heel normaal. Al die goede muziek. Nu is alles preuts.
1: Mitchell zegt allemaal goede nummers. Dan ga ik toch maar voor Madonna.
0: Dit is Daphne.
3: Hey heren, ik kies natuurlijk voor Madonna. De enige van de drie die ik op die leeftijd, toen was ik 7, al kon meezingen.
1: Ja, en Matthijs en Rodney gaan allebei weer voor George Michael.
0: Nou, heb jij dan de cijfers?
1: Ik heb de cijfers. Nou, slechts 14% ging voor Madonna.
0: Oh,
1: niet verwacht, hè? 41% ging voor Voyage Voyage. En dat betekent dat 45% ja, toch voor George Michael ging met I Want Your Sex.
0: 4 minuutjes genieten, Q-Music met de Top 40 Classic, George Michael.

0: I want your sex, Stefan Bouwman.
1: Ah, meid, mag je hebben.
2: Ja, nou, wij houden het weer voor gezien.
3: Ja hoor, morgenmiddag 12 uur zijn we terug. En zometeen inderdaad Stefan Bouwman.
2: Ja, Stefan Bouwman.
1: Tommy Brammy, hoe is het nou?
2: Lekker, ja, goed.
1: Lekker,
2: fijn. We hadden net even de top 40 classic, hè? Nou, op 22 augustus 1987 stond daar bijvoorbeeld in Madonna.
1: Ja.
2: Who's That Girl? Desireless, Voyage Voyage. En George Michael, I Want Your Sex.
3: Mm-hmm. Wat heb jij?
2: Wat heb jij in die top 40 zitten?
1: Nou, hallo, de nieuwe George Michael, Teddy Swims. De nieuwe Madonna, Roxy Dekker. Okay, ze zijn er allemaal, hè? Ja, ja. Ze zijn er allemaal.
2: Ja. Oké. Okay. Ja, dat is... Ja. Oké, okay, ja. Maar dat zijn dan ook wel echt twee hele leuke. Maar ik hoopte eigenlijk dat je even wat minder leuke dan had genoemd.
1: Another staat erin.
3: Ook vet.
1: Ook vet.
3: Nederlandse gasten.
1: De Bauza, ook leuk, uit Noorwegen.
3: Ja, het is allemaal nog niet zo slecht door deze dagen.
1: Zie je, ja, ik heb je vriend. Ik heb je. Ja.
2: Wat stom.
1: Rutger van Barneveld, je grote vriend.
3: Oh, ja, ze komen allemaal voorbij zo meteen in de top 40 met Stefan. Veel plezier, tot morgen.
2: Ik sta schaakmat.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

0: heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
18: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
20: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
22: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
23: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
22: Wat dan?
23: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
22: Oh, mag ik mee?
23: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet.

0: over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelheid wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
6: 3 uur geweest. Goedemiddag. Q-Music nieuws van nu.nl. Fieke Amers.
7: Goedemiddag. Er zijn steeds minder pleegouders, omdat ze te weinig steun krijgen van instanties als jeugdzorg en pleegzorgorganisaties. Die kampen met personeelstekorten, waardoor ze pleegouders niet genoeg bij kunnen staan, meldt RTL. Door het tekort aan pleegouders krijgen kinderen niet de hulp die ze nodig hebben en wonen sommigen te lang in een onveilige omgeving. Maarten van der Weijden gaat vandaag niet naar het Prinses Maxima Centrum om een cheque te overhandigen. Hij moest zijn zwemtocht langs 22 steden om geld op te halen voor kankeronderzoek staken vanwege buikgriep en koorts. Hij wilde eerst helemaal herstellen en er later deze week een feestelijk moment van maken, zegt Maarten op sociale media. Hij heeft tot nu toe €630.000 opgehaald. Een zwaar verkeersongeluk vannacht in Noord-Engeland heeft aan 7 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 politieagenten, meldt Sky News. Het ongeluk gebeurde bij een politieachtervolging op een snelweg bij Middlesbrough. Dus het chaos is zo groot dat de weg beide kanten op nog altijd dicht is. En Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Zandvoort. Hij begon en eindigde als 6e. Verstappen was positief over de snelheid van zijn auto, maar zei dat inhalen vrijwel onmogelijk was op dit circuit. George Russell won de sprintrace en over 1 uur start de kwalificatie voor de Formule 1 race van morgen. En dan nog het weer van Weerplaza. Regen en af en toe zon bij een graad of 19. Vanavond blijft er kans op een bui. En morgenmiddag droog en meer zon.
6: Dankjewel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Nou, ik was tijdens het jaar aan het lezen was echt alles een beetje aan het opschonen. Het is niet normaal. Het is partij druk weer. 17 files, heel veel lange. Dit zijn de allerlangste. De A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 6 kilometer, ruim 1,5 uur. A50 Os Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. 6 kilometer, ook ruim 1,5 uur. Ja, en dan controles. Nou, op schrijf uit. A1 naar Eemnes, 35,0. A6 naar Muidenberg, 62,3. Langs de A12 naar Utrecht, 75,0. Je mag ook op de foto langs de A17 naar Moerdijk, 6,7. A27 naar Almere, 114,8. A27 naar Hilversumdam, 112,4. En de A30 naar Ede bij 16,2. Ja, en nog veel meer. Maar deze zijn in ieder geval het meest gemeld.
8: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: Dankjewel. Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3188. Let's go!

0: iemand die zeker op moet letten voor die flitsers. Michael, die is terug aan het rijden naar huis. Vakantie zit er weer op. Ja, regio Midden, die lacht in zijn vuistje. Die hebben nog een week. Maar welkom terug, Michael. Rij voorzichtig. Charlotte, die is aan het opruimen thuis. Het regent bij haar. Vera, lekker aan het wandelen in de zon. En dat gaat alle kanten op, net als de lijst van deze week. Editie van zaterdag 21 augustus 2006. 22 augustus inmiddels. Met 11 stijgers, 19 zakkers, 8 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Die komen op de plek van deze twee. Na 8 weken Stupid Song van Olivia Rodrigo uit de lijst. En na 10 weken Toy Story 5 uit de lijst. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. We beginnen met Miles Smith en Now Horn. Deze week de snelste zakker, maar daarmee niet minder in de top 40.
1: Nummer 40.

In de middag breekt de zon op steeds meer plekjes door. Buien trekken weg naar Duitsland, ze mogen ze hebben. Chris in de Q-app, ja, die heeft een tennistoernooi, dus dat komt goed uit. En Annemiek die stuurt een fotootje met een poncho. Die is lekker aan het uitwaaien op het strand. Dat is dedication. Met nu dus in je oortjes, Ariana Grande, Paddle. Blijf staan op 38. Nee, ik zeg blijf staan. Zakt 4 plekken. Sorry, Ariana. Foutje.

En Donnie, Moët, dat nou in de enige echte zometeen de eerste nieuw binnenkomer. Hint, het is een ex-alarmschijf. Maar eerst Lost Frequencies. Vanavond staat hij in Eindhoven te draaien. Veel plezier als je die kant op gaat. Nu dus in de top 40 op Q. Live it all op 36.

0: Karol G en Bruno Mars dus. Iemand hier op werk die vergeleek dit liedje met een cocktail. Komt ie, een Lulada Mai Tai. Ik had er nog nooit van gehoord. We meer een bier drinken. Maar het is blijkbaar rum, amandelsiroop en lulosap. Wat dan weer een soort citroenachtig ding is. En volgens hem is dat de perfecte mix tussen Colombia en Hawaii. Oftewel de geboortelanden van Karol G en Bruno Mars. Nou, ik zou zeggen proost. Want ze zijn de eerste nieuwe in de top 40 deze week op...
1: nummer 35.
0: Nu mogen jullie wel.

0: Kijken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: as business.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kopstee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sion's haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
7: Hit it.
9: Voor die 2

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED-laptop... met Intel Core i5-processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
3: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de mensen?

0: magic. Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Sophie, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. In totaal 14 files. De langste vind je onder andere op de A20, Hoek van Holland Gouda. Tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. Ongeluk gebeurt, 4 kilometer, ruim een half uur. A50, Os Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. 3 kilometer, een kwartier. A58, Breda Tilburg, tussen Tilburg Reeshof en Tilburg Centrum Oost. Door een defecte vrachtwagen, 4 kilometer, 20 minuten. Die A20 richting Gouda. Er is ook een omleiding, zie ik hier. Ter hoogte van Rotterdam moet je richting Gouda en Utrecht. Volgt dan Den Haag over de A13 en de A12. Controles, A6 naar Muidenberg, 62,3. A12 naar Utrecht, 75,0. A17 naar Moerdijk, 6,7. A27 naar Almere, 114,8. Andere kant op richting Hilversum, 112,4. Maar ik zou vooral die app even installeren. Dan weet je zeker dat je niet geflipt wordt of gewoon niet hard rijden kan ook. Hè. Nu op 34, Bruno Mars, Risk It All in de top 40 op Q.
3: De top 40. 34.

0: Superstar Roxy Rowe. Ja, één grote knipoog die titel.
1: Ja, het was eigenlijk wel een beetje een prankje toen we de studio in gingen. Dat het was van ja, kan dit? Gaan mensen dit niet heel serieus nemen? Toen dacht ik ja, ik heb ook Anne Fleur vakantie uitgebracht. Dat was ook een geintje. Ik vind het wel heel leuk om te zeggen, ik ben een superstar. Maar dat is niet omdat ik mezelf een superstar vind. Ik maak muziek en ik doe leuke shows en ik heb een fantastisch leven. Maar ik zou niet zeggen, ik ben een mega superstar. Ik vind het gewoon heel grappig.
0: Ja, neem gelijk. Je verkoopt 4 keer de Ziggo Dome uit. Dat is een record trouwens. Nog nooit eerder een Nederlandse vrouwelijke artiest die dat gelukt is. Maar je hebt gelijk, je bent geen superster. Dit was van de week, Qmusic.nl en de Q-app. Daar check je het hele gesprek met haar over de nieuwe album. Oprechte superster. Roxy Dekker net op 33 met nu Free Your Mind. 32.

somber in de top 40 op Q. Terwijl Marlies en Vincent met geknepen billetjes op de bank zitten. Zometeen de kwalificatierace. Morgen de echte race. Laatste Grand Prix in Zandvoort. Zou toch leuk zijn als Max hem dan pakt. Maar ja, we gaan het zien. In de top 40 is de titel snelste stijger wel al gewonnen door Alex Warren. Je hoort hem zometeen op 29. Eerst Silva Bampa on tonight. 30.

Alex Warren en Passenger. De top 40, ken je Peter Jan Rens nog? Ja, dat is het devies Alex Warren. Hij lag bijna uit de lijst. Maar deze week is hij weer de snelste stijger. De bal is rond, hè? Cruijff zei het. Je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. En nu in de top 40, Robert van Hemert. Dit is Zandloopster. 28.

0: koploopster Robert van Hemert in de top 40. De hoogste nieuwe komt eraan. Evenals het nieuws van 4 uur met Fieke.
1: Goedemiddag.
0: Hi.
1: De namen van basisscholen zijn weinig origineel. 85 scholen hebben dezelfde naam. En wat die is, vertel ik je zo.
0: Welke school heb jij gezeten?
1: De Vronestein.
0: De Vronestein. Nou, dat zal hem niet zijn. Nee.
1: Dat is niet de winnaar, nee.
0: Nee. Ik heb eerst op Montessori school Houtwijk gezeten. Dat is ook niet heel erg bijzonder. En later op De Zevensprong. Noord. Ja, mag niet van mijn advocaat vertellen waarom ik er afgetrapt ben in die eerste, maar dat... Ook de mannen uit Den Haag gooi je zometeen flair. Door het oog van de nacht in de enige echte.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is hij mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woelite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
18: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Nieuw!
1: De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
21: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
24: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
25: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
24: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
23: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat is geen geld.
26: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we ook alweer?
26: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
28: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
29: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
28: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Of eigenlijk van Fieke Hamers.
30: Goedemiddag. Pleegouders krijgen te weinig steun van instanties bij het opvangen van kinderen. En daarom stoppen veel pleegouders. Het komt onder meer door te weinig personeel bij pleegzorgorganisaties en jeugdzorg. Dat meldt RTL. Door het tekort aan pleegouders krijgen kinderen niet de hulp die ze nodig hebben. En wonen sommigen te lang in een onveilige omgeving. Rond deze tijd begint de kwalificatierace voor de Grand Prix morgen in Zandvoort. De NS heeft tijdens een Formule 1 weekend nog nooit zoveel mensen naar Zandvoort vervoerd als vandaag. Aan het begin van de middag waren het er 55.000, een paar duizend meer dan gisteren. Waarom zoveel mensen besloten juist vandaag de trein te pakken, weet de NS niet. De jongen die gisteren op een school in Zweden een meisje doodstak met een zwaard had een fascinatie voor aanslagen op scholen in binnen- en buitenland. Hij schreef erover op sociale media, dat meldde Zweedse media. De politie onderzoekt of die ook in chatgroepen zat waarbinnen geweld op scholen wordt gepromoot. En de schoolvakantie is weer voorbij, behalve voor regio Midden, die heeft nog een week. Grote kans dat kinderen naar een basisschool gaan met de naam De Regenboog. Daar zijn er maar liefst 85 van in ons land, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Slechts 40% van de basisscholen heeft een unieke naam. Top 3 meest voorkomende namen, op 1 De Regenboog dus. Verder gaan duizenden kinderen naar De Wegwijzer. En op 3 de Jozefschool.
0: Wauw.
30: Dan nog het weer van Weerplaza. Regen en af en toe zon bij een graad of 19. Vanavond blijft er kans op een bui. En morgenmiddag droog en meer zon.
0: Fieke, dankjewel. Ja, wij horen dus niet bij de stoere mensen die de meest voorkomende naam hebben.
30: Nee, jammer.
0: Ja, wij staan op saaie basisscholen.
30: De Regenboog, leuk.
0: Ja, de Regenboog. Ik vind het wel een leuke naam. Ik snap het wel.
30: Ja, kan je niet echt mis mee gaan, toch? Zou je denken.
0: Zou je denken. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langste vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer, ruim een half uur. Ongeluk gebeurt, moet je richting Gouda en Utrecht. Volgt dan Den Haag over de A13 en de A12. En de A58 Breda-Tilburg tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Centrum Oost. 3 kilometer, nou ik moet een nieuwe bril hebben. Kwartier vertraging, ook controles. De A6 naar Muidenberg, 62,3. A12 A12 naar Utrecht, 75,0. A17 naar Moerdijk, 6,7. A27 naar Almere, 114,8. Andere kant op naar Hilversum, 112,4. A30 naar Ede, 16,2. En A50 naar Zwolle met 213,2. Ik heb een beetje koppijn achter mijn ogen, weet je wel. Nou, dan gaan cijfertjes op een scherm die gaan dansen alsof ze in Dancing with the Stars zitten.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Check, double check. Ja, het is nummer 27. En ja, het is ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Nog geen jaar geleden brak ze door met Die on This Hill. En sindsdien heeft ze bewezen, Shanna Spyro is allesbehalve een one-hit wonder. Sterker nog, dit is alweer de vierde top 40 hit. Afgelopen week de Q Music Alarm schijf. En deze week dus de hoogste nieuwe in de enige echte op Q. Great Expectations.
2: Nummer 27.

0: Nog niet de Alfa, maar ze staan wel in de Stels Blikstage op Lowlands. Flair. Net in de ene recht om Q door het oog van de nacht. Berend, die is niet op Lowlands, die is op Huntenpop. Vanmiddag Suzanne en Freek gezien. Vanavond gaat hij helemaal los bij Direct. En er is zowaar nog meer festival. Meert in de Q hebben ze op Pukkelpop. Dag 3 inmiddels. Ja, heel veel plezier. En ook als je gewoon thuis bent of onderweg.
1: 25.
0: Maakt eigenlijk geen reet uit wat je aan het doen bent. Je kan alle tijd maken.

0: C'est ça la vie, baby.
1: My oh my, in de top 40 op Q. Ja, dit geluid kon je 5000 piek opleveren. Nee, het geluid van Q Music is nog niet terug. Het is een ouderwetse handbel die je hoorde, dat kan ik alvast verklappen. Dat ding lag verstopt in Manchester. En mensen werden helemaal gek. Verkeer stond vast, mensen renden over straat. Dat snap ik ook, want de eerste die hem vond kreeg dus 5000 pond. Dat rijmt. En degene die chaos heeft veroorzaakt, dat is H. Het was promotie voor zijn track Ring My Bell. Nu in de top 40 op Q Music op
2: 23.

gisteravond. Ik wist helemaal niet dat zij Nepo-baby is, joh. Haar papa heeft Groupon bedacht. Maar vindt oprecht een goede zangeres, songwriter en artiest. Stella Lefty net in de enige echte op Q Music. Met nu op 21 Alex Warren, Fever Dream, net niet meer in

0: steeds een van mijn favorieten. Ze trappen het linker rijtje af. Turn the lights off, zo meteen op Q.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch.
3: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.

0: weer eens wat anders.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
3: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
4: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
3: Wat dan?
4: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
3: Oh, mag ik mee?
4: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu bij Coolblue. Flinke korting op Edna koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie.

0: Toestel inruil. Mis niks en sla je slag.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Hallo.

0: gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Goedemiddag, flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de file op de A76 Geleen-Keulen tussen Zippenveld en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Verder sta je nergens langer dan 5 minuten stil. Er vliegt hier een vliegje, ik word helemaal gek van het... controles. Nou, heel erg veel. Ik zou gewoon de flitsmeister-app even installeren of niet te hard rijden. Het is één van de twee, maar ja, doei. Nee, het zijn er echt ruim 20. Daar zijn we over 10 minuten nog bezig. En we moeten door met muziek, want op 20 deze week Turn the Lights Off. Ze trappen het linker rijtje af.
4: De top 40. 20.

Bas in de Q-Music app. Wat een vet nummer is dat Move Into The Sun, toch? Ja, deze man gaat knijterhard. Ugel bedoel ik dan. En sterker nog, misschien wordt hij wel de nieuwe nummer 1 met zijn andere top 40 hit. Je weet wel, deze. Jamaican samen met Solto. Hoe hoog die staat, dat hoor je later vanmiddag. Ik verklap nog niks. Temper City kan ik wel verklappen, want die hoor je al. Dus je kan redelijk concluderen dat ze deze week op 18 staan. 4 plekjes winst voor Self-Aware, de enige echte op Q.

Bruno gisteravond samen met de vrienden van New Wave op het grootste podium van Lowlands. Nee, niet Bruno Mars, maar Idalie, Ronnie Flex en Frenna. Het klonk zo. Dit is energie. Een van de grootste hits. Echt een zee van mensen. Zelfs op de drone shots. Je kon geen millimetertje gras meer zien. Nu in de top 40 op Q. Populair, Idalie, Ronnie Flex en Frenna. 15.

0: is een ready in de top 40 op Q, deze week op nummertje 14. Zometeen het nieuws van 5 uur met Fieke Hamers. En er is goed nieuws voor fans van Oranje, want de technische staf rond de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is bekend. Sorry, papi, ook Topic en Becky G, hoor je zo. Sorry papi.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Fluoril wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu ook bij Aldi, verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen, 500 gram, maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo, maar 1,95.
4: Hands van voordeel.
2: Aldi.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Hebbes.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor 85 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
16: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
17: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
20: Jongens, eten!
21: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
22: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
23: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
24: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
26: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
27: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
26: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
28: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
29: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
30: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
31: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
0: uur. Goedemiddag, Q-musicnieuws van nu.nl. Fieke Amers.
1: Goedemiddag. Er stromen nog altijd schademeldingen binnen na de aardbeving in Groningen van gisterochtend. Het aantal meldingen staat nu op ruim 220. Het instituut Mijnbouwschade Groningen heeft ook 6 meldingen gekregen van acuut onveilige situaties. Hoewel grootschalige gaswinning zelf is gestopt, is het effect ervan nog steeds voelbaar. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8. Bij het Brabantse Oorschot is een motorrijder om het leven gekomen. Hij reed een toertocht met een groep motorrijders. Toen de groep afremde, botste hij op de motor voor hem, waarna die viel. De man werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Oekraïne krijgt meer luchtafweer van Frankrijk. President Zelensky had erom gevraagd, omdat Rusland voortdurend aanvallen uitvoert met raketten en Oekraïne daar weinig tegen kan doen. Aan het front lijken de Oekraïners Rusland nog aardig te kunnen stoppen, maar door de lucht hebben Russen vrij spel met hun raketten en drones. En de technische staf rond Oranjebondscoach Xavi Hernandez is compleet. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Spanjaarden Sergio Alegre en Oscar Hernandez en Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi gaan aan de slag als assistenttrainers. Patrick Lodewijks blijft aan als keeperstrainer en Ivan Torres is aangesteld als performance coach. En dan nog het weer van Weerplaza. Regen en af en toe zon bij een graad of 19. Vanavond blijft er kans op een bui en morgenmiddag droog met meer zon.
0: Fieke, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie. Oh, ik moet op een knop klikken. Er staat deze informatie is oud. Nou, dat is goed nieuws. Want 12 minuten geleden was de langste vertraging nog een kwartier. En nu is hij 5 minuten. De A1 Amersfoort-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 3 kilometer. 5 minuten. Verder sta je nergens langer dan stil. Wel heel veel controles. De A6 naar Muidenberg 62,3. A12 naar Utrecht 65,0. A17 naar Moerdijk 6,7. Weet je, installeer vooral de Flitsmeister-app. Dan weet je echt waar ze staan. Want anders zijn we over 10 minuten nog bezig.
2: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaal. Glas.
3: Stefan Bouwman.
0: Zometeen Choose in Texas van Ella Langley op nummertje 12. En langzaam gaan we richting de ontknoping. Maar eerst Topic en Becky G.
4: De top 40. Q Music.
5: 13.

0: volgens mij is ze single, Ella Langley. Net op nummertje 12. Dus als je ooit na een avondje in de kroeg met hem mee naar huis mag, dan denk ik dat je eerst even langs het tankstation moet om wat snacks te halen.
1: I like to snack in my bed a lot. I snack in my bed. That's a bad habit. It's like I feel like I can't go to bed if I don't have a little snack. I need a little snack.
0: Need a little snack. Dus ik kan dus niet slapen zonder in bed te hebben gesnackt. Echt, ik voel de kruimels nu al in mijn naad zitten. Nu in de enige echt op Q Music, Justin de Wild. Dit is Cheerio. 11.

0: We zijn los. De top 10 van ons land is afgetrapt in de top 40. Deze week door Bibi Rexha, Faithless, New Religion. En Sander is erbij. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Wat ben jij een goede vriend?
1: Nou, wat leuk dat je het belt, dat je dat vertelt tegen me.
0: Ja, want jij bent eigenlijk jouw expertise aan het inzetten om iemand te helpen.
1: Nou, ik ben een paar vrienden aan het helpen met Elektra. En nu ben ik bij Lisa en Lucien. En daar ben ik de zolder aan het doen.
0: Lisa en Lucien? Ja, eigenlijk ben jij gewoon gratis arbeid aan het verrichten. Daar komt het op
1: neer. Ja, dat is voor een kleine vergoeding. Zo moet je dat zien, hoor. Ja.
0: Voor een kop koffie en een koekje.
1: Ja, daar doe ik het voor. Het eten en drinken. Dat is belangrijk.
0: Kijk uit, jongen. Anders is straks een zee van blauwe enveloppen op de deurmat. Moet je echt niet willen.
1: Ja, nee. Dat komt helemaal goed, joh.
0: Hoe lang moet je nog door?
1: Ik denk nog een uurtje. En dan zit het allemaal wel in. En dan is de zolder klaar.
0: Hoppa. Ja. En is het dan weekend of ga je morgen nog meer vrienden helpen?
1: Morgen gaat een vriend mij weer helpen in de achtertuin. Nou ben ik een groot gebouw aan het bouwen met 2 verdiepingen.
0: Oh.
1: Ja, dat wordt een hondentrimsalon voor mijn vrouwtje. En die gaat daar aan huis werken.
0: Wat leuk.
1: En daar zijn we elke zondag zijn we daar aan het klussen al een jaar lang. Ja.
0: Nou, wat dus, cool. Hoe gaat het heten?
1: Dat is een goeie, dat weet ze nog niet.
0: Suggesties voor de naam zijn welkom.
1: Ja, precies dat. Zeker weten.
0: Sanne, groetjes thuis en groetjes bij de vrienden. En nee, je bent een mooie vent.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Hoi,
1: leuk dat je belde. Hoi.
0: Toepasselijk nu dan Animal in enige rechter.
2: 9.

0: voor de top.
1: Net nog een van haar favorieten. Cat's Eye in de top 40. Net dan Jonas Blue en Malieve. En nu een tip voor de top. En niet zomaar één. Nee. De allereerste alarmschijf ooit voor Roxy Dekker. Wat chillt dit? Bare minimum als tip.

0: Olivia stuurt in de Q-app banger. Ja, ik denk... Ja, vinden wij trouwens ook het alarmschijf. Ik denk dat dit volgende week nieuwe nummer 1 is. Bare Minimum, Roxy Dekker op Q. Tip voor de top. Zometeen. Vage halve Griekse shit met Rutger van Barneveld en zwoele zomernacht in de ene rechter.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Prijzen.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Slobbelikers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Utker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op

0: Die ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we afval weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Fluorio wasmiddel voor maar €7,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Nu
5: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Hands van Voodoo.
5: Aldi.
8: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: We kunnen ook een reclame top 40 maken inmiddels. Het is 17:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Langs de vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer en kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer 11 minuten. Verder nergens langer dan 5. Wel echt heel veel controles, dus ik zou zeggen, de Flitsmeister app gewaarschuwd men stelt voor 2. Het zijn er echt ruim 20. Ze hebben geld nodig in de Haag. Zometeen op nummer 6, Kingdom of Fear van Cameron Wicko. Maar eerst, ja, hoe kan het ook anders? Rutger van Barneveld, daar staat hij nog mooi op nummertje 7.
11: De top 40.
12: 7.

0: Gemma Wickham. De top 40. Kingdom of Fear net op nummertje 6. Christine is erbij, die zegt lekker Q-music aan. Simone, die is vandaag samen met Geert op weg naar Glamour. Friesland Boppen. Stephanie, die het laatste weekend voordat ze weer starten met een nieuw schooljaar. Dus nog gauw als een wervelwind door alle kamers en alle kasten open. En komt die declutteren. Ja. Nou, ze is ontzettend lekker bezig met de top 40 op de achtergrond. Nathan, die gaat vanavond patat met frikandel of kipnuggets eten. Maar hij had net zo goed vis kunnen eten, want hij heeft ook gevist en een enorm grote vis gevangen. En Raymond is er ook gezellig bij.
1: Stefan!
2: Oh. Goedemiddag.
1: Dag,
2: zo, weer lekker de top 40. Dat betekent op weg naar huis. Heerlijk weekend voor de boeg. Lekkere vrijdag morgen.
0: Oh.
2: Hey, succes met de show.
0: Ja, dankjewel.
2: Groetjes, Raymond.
0: Hoi. Hele fijne dag morgen. 5.

is naar beneden, oftewel niet meer op 2. Dat betekent dat er iets is verschoven op het erepodium. Maar wie dan? Wie heb je vandaag nog niet gehoord? Of misschien al wel, staat hij er 2 keer in? En hoe hoog staat hij dan? Is er misschien wel nieuwe nummer 1? Maar dat is in ieder geval geen nieuwe nummer 3. De boys van de Bouza, die blijven netjes staan met het brons in handen. 3.

0: Die Die, de nummer 1 van Nederland. Van de velden. Oh, oh.
1: Koude kermis, hè?
0: Ja, het is leuk.
1: Van de nummer 1 naar Nederland. En dan ben ik opgeheven.
0: Ja,
1: ik een harde overgang.
0: Fout uur. Joey. Ja. Joey from the field.
1: Nou, open de app en stem op de volgende twee liedjes, want het is weer prijsschieten.
0: Ja, ik heb ze even afgestoft hoor. Komt-ie. Mijn oude plaatsspeling. Ja.
1: Leuk.
0: Ja, Enga Boys.
1: Enga Boys hou ik van. Of deze is ook goed. Ja, nou, stemmen kan op de app van Q of gaan naar music.nl. Klik je favoriet aan. Is er?
0: Nee, ik zie hier gewoon die dingen zijn zo lelijk. Dan kun je rennen.
1: Ciao. Yo.
0: Dat kraken ook van die, dit is zo lelijk, sorry.

0: Leverin vuurwerken, .nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
7: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Daar zit Sophie.
9: Hi.
8: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
9: Met Sophie.
8: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Q-Music The Party.
21: Q-Music The Party vind je zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle... met Tom van der Weert en bij het Pettemerpleinfeest.
20: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Hero Cassis. 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
22: Wie was er aan de beurt?
23: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18 plus.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
5: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar 1,19. Dat is wel 48% korting. Lekker voor op tafel en voor je portemonnee.
7: De spanning is terug. Op de baan en daarbuiten. Volg het F1-seizoen op nu.nl. Het laatste F1-nieuws, het eerst op nu.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Exact 6 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Peter van Oudheusen.
10: Goedenavond. Na de aardbeving gisteren in Groningen is het aantal meldingen over schade flink aan het oplopen. Tellen staat nu op dik 220. Bij het schadeinstituut zijn er ook 6 meldingen binnengekomen van een acuut onveilige situatie. En op 1 plek zijn er maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Bij controle van coffeeshops in Leeuwarden zijn tientallen kilo's hash in beslag genomen, net als meerdere kilo's tabak en tabaksmachines. 1 zaak had veel meer hash in huis dan is toegestaan. De controles werden uitgevoerd door een speciaal team van de gemeente Leeuwarden met hulp van de douane en de politie. Een teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van morgen in Zandvoort. Hij staat vanaf de 7e plek. Lando Norris van McLaren pakt de pole, gevolgd door George Russell in zijn Mercedes. Bij de sprintrace eerder vandaag wist Verstappen ook al geen potten te breken. Hij werd toen 6e. De hockeymannen hebben op het WK een mooie stap gezet richting de halve finale. India werd zojuist met 3-1 verslagen. Als Engeland later vandaag van Argentinië wint, dan zijn de hockeyers door. India was een taaie tegenstander dat vooral verdedigde. Het eerste doelpunt viel pas in het 3e kwart. En nu het weer van Weer Online. Het is nu op de meeste plaatsen droog met af en toe zon, al valt vooral in het noorden nog enkele bui. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen wisselen bewolkt, grotendeels droog en dan 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dankjewel, Peter. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Eén vertraging langer dan de 10 minuten op dit moment. Dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland. Daar is iets afgesloten. Vertraging is daar 10 minuten. En er wordt echt heel veel geflitst op deze zaterdagavond. Ik zou gewoon opletten, vooral niet te hard rijden. Je zou kunnen opletten op de A4 tussen Delft en Schiedam. De hoogte van Schiedam, daar staan ze bij 61.2. A6 Lelystad-Muidenberg bij 62.3. Op de A7 tussen Drachten en Groningen, het hoogte van Drachten bij 167.9. Melding voor de A12 Maarn-Utrecht bij Driebergen-Rijsburg. Daar 75.0 staan ze. Op de A27 Almere-Hilversum bij 112.4. Dan de A27 Hilversum-Almere, het hoogte van Almere bij 114.8. En de laatste is de A58. Dat is Vlissingen-Goes, de hoogte van Sinsheer-Arendskerken bij 161.4.
11: Welkom to the one and only, the original.
12: Het foute uur!
13: Joey van der Velden.
9: Ik zeg, grijp je telefoon en maak je keuze. Wil je Wolter Kroes met Ik heb de hele nacht liggen dromen? Of Nick en Simon met Lip op de mijne? Maak me bij de Q-Music.
11: Q-Music is proud.

dromen. Ja, het is een beetje de slager die niet zeker weet of dat hij zijn eigen hamburgers gaat eten. Walter Kroes die krijgt zijn eigen real life soap. Dat is iets, dat zag hij niet helemaal aankomen. Maar hij werd opeens gevraagd van, hey, mogen we jou een tijdje volgen? En ja, nu komt het er. Het is officieel, het is helemaal echt. Het is in het najaar is het te zien. En ik zag zijn reactie, zag ik ergens in een interview. En hij zegt er dus over, ja, ik vind mezelf eigenlijk helemaal niet interessant. En ik denk dan meteen, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou? Mij lijkt het wel wat, een real life soap over Walter Kroes. Walter is natuurlijk goed lachs, hij is grappig. Hij heeft een hele nuchtere kijk op het bestaan. Dus ik denk echt dat het prima wegkijken is. En ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig. Is Walter Kroes wel eens boos? Nou, dat weten we dus vanaf het najaar. Ik zeg welkom bij het Foute Uur. Alles dat je over het Foute Uur kan ontdekken, dat vind je allemaal in de app van Q. Je vindt daar steeds een battle. Ik zou zeggen, klik je favoriet aan en het liedje met de meeste stemmen hoor je dan. Het gaat op dit moment tussen Steppenwolf en Born to be Wild. Of zeg je nou, doe maar Queen. En We Are the Champions. Stemmen kan in de app van Q. En als je dan toch je telefoon vast hebt, dan zou ik je willen vragen even het volgende van mij te doen. Maak heel even een foto van je uitzicht. Dus een foto van dat wat je ziet. Gewoon je telefoon voor je neus houden en afdrukken. En gooi die foto met een grote boog deze kant op. Dan doe ik zo meteen even een rondje langs de velden.

natuurlijk grappig. Je ziet bij dit liedje natuurlijk iemand op een motor voorbij scheuren. Haar in de wind, ruitblouse aan. Toch is de inspiratie een auto. Even nog een autogeluiden. Ja, heel goed. Heel goed. De songwriter van deze track, Bonfire, die had net zijn eerste auto gekocht. Een tweedehands Ford Falcon. Hij genoot zo van de vrijheid van het rondrijden dat hij dacht, nou, daar wil ik een liedje over schrijven. En de kreet Born to be Wild, die heeft hij dan weer geleend uit een etalage toen hij liep op Hollywood Boulevard. Daar zag hij een winkel en toen dacht hij, nou, dit is het. Hier moet ik even een song over maken. Je kan trouwens ook gewoon in de auto kan je haar in de wind gooien en een ruitblouse aantrekken. Als je de Q Music app opent, dan vind je daar een battle tussen Lily Allen

iets carnavalesks. Dit liedje. Het is Lily Allen in het Foute Uur. En leuk als je even een berichtje stuurt deze kant op. Als je even laat weten waar je luistert. Door een foto te sturen van je uitzicht. Kan gewoon met een grote boog in de Q-Music app deze kant op. Filip die heeft een foto gestuurd vanuit Canada. Waar ik mijn fiets aan het schoonmaken ben, schrijft hij. Dan Michelle, die is druk aan de klus. De hele benedenverdieping is gestript. En alles weer opbouwen. Met het Foute Uur aan is dat geen straf. En Aranka die zegt, we komen vast in de stemming.

0: maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
3: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, €1. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram. Ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Nu bij Dirk. Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
17: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Oh, het riool is verstopt.
20: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
18: Ontdek ook de beste restaurant deals op socialdeal.nl.
20: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
21: Met

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl.

0: in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: als je even een foto deelt van je uitzicht, dan weet ik waar je naar het Foute Uur luistert. Esther die heeft dat gedaan. Die zegt, we gaan feesten naar huis met het Foute Uur aan. Tim, we zijn aan het barbecuen. En ook Niels, die zat achter de pot en de pannen. Die heb ik even gebeld. Was de tijd voor... Wacht even. Ja, Niels, welkom bij het Foute Uur!
1: Goedenavond!
0: Dat klinkt goed, Niels.
1: Ja, zeker, ja. Ik heb het ook naar mijn zin hier dus.
0: Ja, want jij bent pannenkoeken aan het bakken?
1: Ik ben pannenkoeken aan het bakken op de camping, ja.
0: Nou, wat goed. Niels, ja. Wat is de strategie? Want een pannenkoek bakken, het lijkt makkelijk, maar daar zit nog veel meer achter dan we allemaal weten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk gewoon de perfecte temperatuur. Hm? En ik ben niet voor niks natuurlijk 6 jaar kok geweest.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik heb daar wel de goede strategie voor, ja.
0: Ja, maar je maakt toch omtrekkende bewegingen. Want ik hoor jou zeggen, perfecte temperatuur. Wil je die ook met ons delen? Of zeg je, nou, dat is toch geheim van de kok?
1: Ja, geheim van de chef, nee. Nee, wat ik zeg, ik zit op de camping. Dus ik altijd een beetje improviseren.
0: Ja.
1: Maar ik heb een hele mooie scottelbrui met een hele grote pijljepan van 50 centimeter doorsnee.
0: Zo!
1: En ja, maar daar maak ik 3 pannenkoeken per keer op. En dus dat... Dan gaan we lekker vastmullen vanavond.
0: Oh, wacht even. Dus je doet 3 kleine pannenkoekjes in 1 pan?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, ik kan wel 1 grote ook proberen, maar dan kan ik daar niet heel goed omgooien, denk ik.
0: Nee, oh ja, daar moet ik ook nog rekening mee houden. Waarom eigenlijk een paella-pan? Je had geen pannenkoekenpan had je bij.
1: Nee, ja, het heet een paella-pan, maar het is een grote pan van 5 centimeter doorsnee. En daar doe ik eigenlijk alles op. Daar bak ik de afgelopen 3 maanden alles op.
0: Ja, want ik zie dus op jouw foto, dat is op de camping heet dat een buta-gasje, toch?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Hoeveel pannenkoeken kan je eigenlijk maken met zo'n tankje?
1: Ja, nou wel heel veel. Heel veel. Het is een 6 liter fles, dus daar kunnen we wel een tijdje mee doen.
0: Oh, oké. Okay. Dus jullie verhongeren niet, Niels, daar.
1: Ja.
0: Nou, heel goed. Heb jij tijd tussen de pannenkoeken bakken door om nog even te stemmen op de volgende battle?
1: Jazeker.
0: Het gaat tussen

0: maandag een nieuw foutuur met de enige echte Menno Barreveld. Eén ding is anders. Om 9:30 is het foutuur. Dat is nieuws sinds deze week. En maandag dus ook om 9:30. Ja, ik heb dus het gevoel dat ik de laatste tijd meer en meer in het theater en concertzalen dan ooit te vinden ben. Ik weet gewoon niet wat het is, maar ik heb de smaak echt helemaal te pakken. En ja, er is ook zoveel leuks. Dat ben je vast met me eens. Enige obstakel is natuurlijk de portemonnee. Portemonnee, ja, mocht je dit nou herkennen, dan heb ik een fijne mededeling voor je. Er ligt hier €100 ticketengoed voor je klaar. Kan je winnen en kan je dan uitgeven aan een artiest of festival naar keuze. Hoe je daar kans op maakt, ga ik je vertellen naar deze. Ook goed live, Olivia Dean. So easy. Over een minuut of 5.
1: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match, ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is extra voordelig jezelf verwennen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
14: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studioline 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bijna 7 uur, goedenavond. Dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
20: Goedenavond. Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen omdat ze bij corrupte zaken waren betrokken. De 2 zouden gift hebben aangenomen van bedrijven die in ruil dan weer opdrachten van de gemeente kregen. Rotterdam had al een vermoeden dat het niet lekker zat en na onderzoek van het OM leek de zaak erger te zijn dan gedacht. Langs de Maas in Venlo is een dode vrouw gevonden. En de politie denkt dat er sprake is van een misdrijf. De vrouw werd vanmiddag gevonden door een wandelaar. Wie het slachtoffer is en hoe lang het lichaam daar al lag, weet de politie niet. En daarom worden mensen die iets gezien hebben opgeroepen zich te melden. Max Verstappen is er letterlijk ziek van dat hij morgen vanaf de 7e plek start bij de Grand Prix in Zandvoort. Ik heb niet veel energie en ik heb ziek in de auto gezeten, zei hij na de kwalificatie. Ook vandaag had Verstappen weer moeite om balans in zijn auto te vinden. Een probleem waar hij al het hele seizoen last van heeft. AZ heeft ook vandaag weer 3 punten gepakt en staat na 3 wedstrijden op 9 punten. Dat is de volle map dus. In Sittard won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard, dat dan na 5 minuten met 10 man verder moest na een rode kaart. Voor Fortuna was het de eerste nederlaag van het seizoen. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Dankjewel Frans. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel op de A7 onder andere tussen Drachten en Groningen ter hoogte van Drachten. Staat ze bij 167,9. Dan een melding voor de A12 Maarn Utrecht bij 75,0 staat. Dat is bij Driebergen Rijnsburg. Dan een flitser op de A17, Roosendaal Moerdijk bij 8,7. Bij Zevenbergen staan ze. A27 Almere Hilversum bij 112,4. A29 Zwolle Amersfoort bij 59,7. En de laatste is de A58 Vlissingen Goes. Daar staan ze bij 161,3.
7: Music. Joey van der Velden.
19: Muzikaal gezien alles een beetje op een rijtje hebt, dan is die 100 euro die ik hier heb.

Alan Walker bij Q Music en Faded. Zometeen Kings of Leon. En Sarah Larsson ga ik ook draaien. En Midnight Sun. Leuk van concerten is natuurlijk, het is altijd live. En je weet nooit hoe zo'n avond loopt. Elke avond is toch een soort van uniek. En soms loop je weg bij zo'n concert en dan denk je... over 10 jaar weet ik gewoon nog dat ik hier was. Hier op dit moment. Ja, dat is zo'n mooi gevoel. Alleen dat gevoel dat kost wel geld. Helaas. En daarom nodig ik je uit om zometeen mee te doen met de Ticket Battle. Niet voor niks. Er ligt hier €100 tickettegoed voor je klaar. Kan je dan uitgeven aan een concert of festival of artiesten naar keuze. Of gevoel naar keuze. En het idee van het spel is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zometeen van mij een liedje te horen. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het liedje dat je daarvoor hoorde? Wil je meespelen met de Ticket Battle? Dat is over even kijken. Nou, een minuut of 5. Dan zou ik zeggen, stuur nu het woord Ticket Battle in de app van Q. Dan ga ik je bellen.

0: Hallo,
1: hallo. Hallo, hallo. Welkom bij de Ticket Battle. Pieter, ik begin even bij jou. Ja. Als je zometeen die 100 euro wint, waar ga je dat dan aan uitgeven?
2: Nou, ik ben best wel van de festivals.
1: Ja, leuk.
2: En wel wat van de wat hardere muziek. Dus hardcore, techno. Dat is wel mijn guilty pleasure.
1: Nou, heel goed. En roep even wat artiesten die je dan graag zou willen zien. Want op zo'n festival vind je natuurlijk alles, hè?
2: Ja, ik vind Phantasm heel vet. En Vitriol. Dr. Peacock. Dat soort...
1: artiesten.
2: Ja, dat soort artiesten,
1: DJ's,
2: ja.
1: Acts, oké. Okay. Check.
2: Ja, DJ's
1: check.
2: Wel.
1: Oké, dan gaan we daarvoor strijden, Pieter. Ik ga ook nog even jou vragen, wat is jouw geboortejaar?
2: 2004.
1: Oké, okay. Carina, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Goedenavond. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik die 100 euro zo naar jou ga overmaken. Waar ga je het dan aan uitgeven? Wat is je favoriete artiest?
3: Nou, mijn favoriete artiest, ik heb er wel meerdere, maar ik heb mijn dochters beloofd dat als ik het win, dat zij gebruik van mogen maken.
1: Oh, wat leuk, Carina.
3: Ja,
1: oké,
3: okay.
1: En wat, waar gaan ze dan uitgeven, weet je dat?
3: Ja, ze willen dan wel naar New Wave.
1: Oh ja, hip-hop collectief.
3: Ja.
1: Ja, staan binnenkort nog even 10 keer in de Ziggo Dome.
3: Ja, daarom.
1: Ja,
3: dus,
1: genoeg kans om
3: kunnen
1: te zien.
3: Ze vast een kaartje voor scoren dan.
1: Absoluut. Wat is jouw geboortejaar?
3: 1980.
1: Oké, 1980, 2004. Dit spel werkt namelijk als volgt. Jullie krijgen van mij zometeen een liedje te horen. Dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan het nummer dat je daarvoor hoorde? Jullie spelen dit spel tegen elkaar, moeten om en om antwoord geven. Voor de eerste die een fout maakt, is het spel over en uit. Gaan de tickets automatisch naar de overkant. En de oudste gaat beginnen. En je geboortejaar is dan je startjaar. Carina, ik zeg het niet graag, maar jij bent de oudste. Toch?
3: Ja, dat klopt. Ja,
1: toch even slikken, 1980. Oké, nou, dat is het startjaar. Ben je klaar voor het allereerste liedje?
3: Ja, zeker.
1: Dat is deze. Drake en One Dance. Is die eerder of later uitgekomen dan 1980?
3: Later.
1: Dat is inderdaad helemaal goed. Dat is namelijk 2016. Pieter, de volgende, die is voor jou. One Direction en History, eerder of later dan 2016?
2: Eerder.
1: Zeg je zeer resoluut, Pieter? Is het een gokje?
2: Ja, nou, mijn vriendin die was best wel fan van One Direction. Dus...
1: Oké. Okay. Eerder of later dan 2016, en dat klopt inderdaad eerder. Het is 2015. Carina, de volgende is voor jou. En Gijken natuurlijk met Zoute Landen, eerder of later dan 2015?
3: Later.
1: Later, en dat is helemaal goed. Pieter, de volgende, die is voor jou. Ja, we horen hier Mabel en Don't Call Me Up, eerder of later dan 2017?
2: Eerder.
1: Eerder. Dat is niet goed. Later had je moeten zeggen. Jee! Het was 2019. Gefeliciteerd, Carina! Zijn de dochters daar?
3: Ja, ik loop gauw naar beneden. Ja. Ik ga ze blij maken.
1: Pieter, ik neem even afscheid van jou. Vind je dat goed?
2: Ja, nee, helemaal goed. Hele fijne dag nog.
1: Tot later. Ja, thanks voor het spelen.
3: Voor jullie. Ik zie allemaal lachjes hier.
1: Yay! Nou, ik ga 100 euro naar je overmaken, Carina. Thanks voor het meespelen.
3: Nou, super fijn. Ja, leuk.
1: En tot later, hè.
3: Nou, tot later. Doei, doei.
1: Nieuwe muziek van Sommieu bij Q Music.

Blessings. Ed Sheeran, ja, die is zo ongelooflijk verliefd op een tv-serie uit het verre verleden, dat hij iets zeer definitiefs heeft gedaan om zijn liefde te laten blijken aan de hele wereld. Ik ga je dit verhaal

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers via ondeugend daten.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu ook bij Aldi. Verse en voordelige groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Pruimen 500 gram maar 1,95. En ook nergens goedkoper. Paprika mix 1 kilo maar 1,95.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Linda Mini is het magazine voor aanstaande ouders en ouders van jonge kinderen. Met Anna Nouchin, Raantje Papi, Iris Enthoven, Nina Waring en Mart Hoogkamer. Van de makers van Linda. Dus boordevol humor en eerlijke verhalen. Koop Linda Mini nu online of in de winkel.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Joey van der Velden. Yo.

0: Clapton en Do I Ever. Als iets je lief is, dan kan je er een liedje over schrijven. Of je zet een tatoeage. Nou, indien er al een liedje was van zijn favoriete tv-serie, is het bij Ed Sheeran een tatoeage geworden. Op zijn linkerarm staat heel grote comedy-serie The Fresh Prince of Bel-Air. Ken je wel, met Will Smith natuurlijk in de hoofdrol. Ja, die heeft hij ooit laten zetten tijdens zijn eerste shows in Philadelphia. De serie speelt zich daar af. En een tijdje geleden kreeg hij dan ook de kans, Ed, om het plaatje aan Will te laten zien. En dit was zijn reactie.
1: That is fantastic. That's great.
0: Ja, hoe cool is dat? Dat iemand zo'n fan is, dat hij het voor altijd op zijn armen laat zetten. Vind ik best wel geinig. In mijn geval zou dat dan het zonnetje in huis zijn. Dit is Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Nieuwe muziek, Repeat It, bij Q Music.

0: een nieuwe alarmschijf. Sinds gisteren is de titel alarmschijf in handen van Roxy Dekker. Bracht deze week een nieuw album uit, Superstar heet het. En dat album is anders dan anders tot stand gekomen dan haar vorige album. Vooral tijdens een aantal schrijverskampen. Dus met heel veel creatieve gasten ergens naartoe. Om daar dan je volledig te concentreren op een aantal liedjes.
1: De hotspots, hè? Ibiza en Friesland.
2: En Friesland, ja. Ja, blijkbaar is dat de place to go. Want vorig jaar met het vorige album gingen we ook naar Friesland. En dat heeft goed gewerkt.
0: Ja, Ibiza en Friesland. Nou, denk je natuurlijk lachen, een beetje keten. Een soort schoolreisje met elkaar. Een beetje gezellig, een beetje... Nee, het is hard werken.
1: Daar hebben we het ook wel eens over gehad trouwens in het verleden. Dat jouw team stiekem eigenlijk een te leuk team is.
2: Klopt, ja. Ja, dat is wel, hoe zeg je dat? Een blessing en een curse tegelijkertijd. Want ja, we vinden het vaak gewoon te gezellig met elkaar.
0: Oké, duidelijk. Toch een beetje keten. Ibiza was iets te gezellig. Iets te gezellig, maar onderaan de streep. Er is een nieuw album en er is een liedje dat we deze week extra vaak draaien.
3: De Q-Music Alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Nee! Q-Music Alarmschijf. Wat je...

0: week per minimum. Ga je extra vaak horen. Zometeen is het weer tijd voor de nationale hulptroepen. In het leven geroepen door Tom en Joe. Een klantenservice voor al je dagelijkse problemen. Een goede klantenservice is natuurlijk altijd open en bereikbaar. Dus ja, pak de app van Q. Kan je namelijk altijd gebruiken om je problemen naartoe te sturen. Is er iets dat helemaal mis zit? Of je wil iets aan de kaak stellen? Of je hebt een klein probleem waarvan je denkt... ja, daar zou ik toch wel wat raad voor kunnen gebruiken. Bij kunnen gebruiken. Stuur het even in de app van Q deze kant op. Spreek het in. Mag ook altijd drukken op het microfoontje. En dan vertel je het gewoon aan me. En dan gaan we het zo meteen met elkaar... met de nationale hulptroepen gaan we dat oplossen. Over een minuut of... wat zal het zijn? 9. Oké, nou, kom maar door met je problemen. Draai ik zo meteen ook deze.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
7: eboekhouden.nl. De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor

0: Business.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 8 uur exact. Goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
2: Goedenavond. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze worden verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. In de praktijk kwam het erop neer dat bedrijven opdrachten kregen van de gemeente in ruil voor geld of cadeaus. Rotterdam had al het idee dat de 2 corrupt waren en had het OM gevraagd de zaak verder te onderzoeken. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om daar te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Die woedt zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Servië had eerder Rusland om hulp gevraagd, omdat daar grotere blusvliegtuigen zijn. Maar dat verzoek viel niet lekker bij de EU. In het noordoosten van Spanje zijn zeker 11 mensen gewond geraakt door enorme regenbuien. Een aantal van hen raakte gewond toen een muur instortte. Vanwege het noodweer werden een camping en een discotheek ontruimd. En ook moest de brandweer mensen uit een auto halen die door overstromingen vastzaten. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez, heeft zijn staf rond en daar zat een verrassende naam bij. Een van zijn assistenten wordt Adil Ramzi, die vroeger bij PSV, AZ, Twente en Willem II speelde. En de afgelopen jaren was hij trainer van Oranje onder de 18. Andere assistenten zijn Ruud van Nistelrooy en Patrick Lodewijks. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. Later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP.
1: Dankjewel Frans. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen op dit moment. En dat zijn er 0. Dat is fijn. Wel flitsers gezien op de A4. Onder andere tussen Delft en Schiedam. De hoogte van Schiedam. Daar staan ze bij 61.1. Op de A7 tussen Den Oever en Bolsward bij 108.0 staan ze. Op de A7 tussen Drachten en Groningen. De hoogte van Drachten bij 167.9. A12 Maarn-Utrecht bij 75.0. Op de A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. A27 Almere-Hilversum bij 112.4. En de laatste is de A30, dat is Ede Barneveld, de hoogte van Lunteren bij 16.2.
3: Q-Music, Joey van der Velden.
1: De hulptroepen rukken zo meteen uit, dus heb je een probleem, stuur het even in de app van Q. Dan gaan we dat oplossen.

0: Ja, het is net even wat anders. Tom en Joe zijn met vakantie. Daarom hou ik de hulptroepen draaiende. En zeg ik, ja, hey, luister, we lopen allemaal eens tegen iets aan waarvan je denkt, hoe los ik dit op? Hoe pak ik het op? Hoe laat ik het verdwijnen? En hoe denkt de rest van Nederland erover? Daarom zijn de nationale hulptroepen in het leven geroepen. Ik gooi een probleem de lucht in en de vraag is, hoe zou je het oplossen? Dus alle hulptroepen, zet de radio iets harder. Laten we samen het probleem van Fleur oplossen. Die heeft dat ingesproken. Even luisteren.
1: Hey Joey.
0: Hi.
1: Ik heb wel een probleem. Ik wil eerder naar bed gaan, maar het is steeds echt veel te laat. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
0: Nou, dat weet ik ook niet. Want ik heb volgens mij gewoon exact hetzelfde probleem. Ik wil elke dag wil ik gewoon betijds op bed liggen. En het lukt me de laatste periode gewoon totaal niet. Gewoon, het lukt me gewoon niet. Dus, Fleur wil eerder naar bed gaan, maar hoe krijgen ze dat voor elkaar? Als je luistert is de vraag, hoe lossen we dit op? Wat denk je hiervan? Je kan een van de hulptroepen zijn. Stuur je oplossing in een bericht in de app voor Q deze kant op. Fijner als je het even inspreekt, dan druk je op het microfoontje en dan stuur je gewoon tekst en uitleg deze kant op.

0: ideaal dit onderdeel. Je krijgt gewoon een oplossing op maat. Als je je meldt bij de hulptroepen, je stuurt een probleem deze kant op. En voor je het weet heb je gewoon een oplossing die je niet zag aankomen. De hulptroepen natuurlijk mede mogelijk gemaakt door alle luisteraars van Q. Want als je luistert, je bent vanzelf hulptroep. Ook als je je niet hebt aangemeld, je bent gewoon hulptroep. Ja, zo werkt het. Vandaag zonder Tom en Joe, die zijn even met vakantie. Daarom neem ik de honneurs waar. En dit probleem van Lotte.
1: Hey Joey, ik heb wel een probleem. Ik wil eerder naar bed gaan, maar het is steeds echt veel te laat. Hoe krijg ik dat voor elkaar?
0: Ik bedoel Fleur natuurlijk. Waarom kom ik nou bij Lot? Maakt niet uit. Fleur wil eerder naar bed gaan. En hoe krijgt ze dat voor elkaar? Thanks als je een berichtje hebt gestuurd. Willem die schrijft, elk uur dat je te laat naar bed gaat, €5 in een pot. Richard schrijft, even kijken, je mag een uur voordat je naar bed gaat alles nog maar één keer doen. Dan is er, even kijken, hier wel een Lotte. Die zegt, maak een puntenlijst. Elke avond dat je op tijd op bed ligt, krijg je een punt. En bij 10 punten mag je jezelf trakteren. Suzanne, wekker zetten om een bepaalde tijd. En je daar dan ook echt gewoon aan houden. En zet je telefoon op de slaapstand. Dan zag ik hier toch ook nog heel goed iets van Nathalie zag ik voorbij komen. Internet op een timer zetten. Hier bij ons thuis gaat het internet iedere avond om 10 uur uit. Nou, ik denk dat daar wel iets in zit, Nathalie. Dat je gewoon de sterkte van het internet eruit trekt. Dan schrijft Anouk nog, iedereen focust altijd op vroeg naar bed gaan. Maar het geheim zit hem in vroeg opstaan. De eerste dag ben je een wandelende zombie als je de wekker vroeg zet. Maar dezelfde avond val je nog maar 22:30 als een blok in slaap. Werkt gegarandeerd. Kijk, komt er nog iets anders? Nee, er komt nog hoop binnen. Maar het ziet er natuurlijk allemaal een beetje hetzelfde uit. Wat is de conclusie dan? Is misschien trek het internet eruit. Zet je wekker vroeg. En als het lukt, beloon jezelf.
2: Niets is te gek, geen probleem is te raar. Tom en Joe staan altijd voor je klaar.
0: En wel trusten natuurlijk.

0: Taylor Swift bij Q Music. I knew it, I knew you. Als Bruno Mars komt optreden, dan wil hij altijd twee dingen in zijn kleedkamer hebben. En nou weet ik gewoon dat alle organisatoren opgelucht zijn als ze het lijstje in handen krijgen. Want dat wat hij wil hebben, dat is gewoon in elke supermarkt te krijgen. Dan geef ik je even een paar minuten bedenktijd. Misschien zou je zelf wel kunnen uit... een beetje even nadenken, wat zou het dan kunnen zijn? Het antwoord krijg je na deze. Miley Cyrus.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op alle bruinzeelvloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfum.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Esso. Omdat elke rit telt. Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Joey van der Velden.
10: Zo!

Future Music en Narcotic. Zometeen hoor je Dua Lipa en ook Harry Styles. Als Bruno Mars komt te optreden, dan wil hij eigenlijk altijd maar twee dingen in zijn kleedkamer. En ik weet gewoon dat heel veel organisatoren opgelucht zijn als ze het lijstje in handen krijgen. Want ja, dat wat hij wil hebben, kan je gewoon bij elke supermarkt kopen. Hij wil een fles wijn. Nou, fles wijn heb je over €3. Krijg je wel een houten kop van. En vochtige doekjes. Ja, ik dacht, laat even stil te vallen. Het is echt waar. Fles wijn.

0: zometeen Harry Styles en American Girls. Beeld je even het volgende in. Je zit op je verjaardag, zit je op het terras, lekker in het zonnetje, rustig een beetje te genieten van een drankje. Helemaal niks aan de hand. En vanuit het niets staat dan opeens je favoriete artiest voor je neus, die Happy Birthday zingt. Klinkt redelijk krankzinnig. Het is toch echt gebeurd. Het overkwam een hele grote fan van Dua Lipa. Dua die was toevallig in New York. En die hoorde dus via dat er een jarige fan in de buurt op het terras zat. Nou, dan is het een kleine moeite om even langs te fietsen.
1: Happy birthday to you.
0: Ja, het zou je maar gebeuren. Ik ben benieuwd door wie Dua vandaag zelf wordt toegezongen. Ze is 31 jaar geworden. Even applaus. Gefeliciteerd met je verjaardag. Be the one, back you music.

Killers bij Q. Ik wens je heel veel plezier met de boys van Crisscross Amsterdam. Die gooien zo meteen na 9 uur alles in de mix. En als ik zeg alles, dan bedoel ik ook alles. Echt alles wat ze voor handen krijgen. Ze mixen het door elkaar. Het gaat sneller dan het geluid. Zo zou je bijvoorbeeld...

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
2: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
3: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
2: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
4: Slorlijkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: En dit weekend ook extra goedkoop? Hero Cassis, 1,25 liter voor maar 1,19. Lidl, je verdient het.
7: Nu bij Coolblue. Korting op de Samsung Galaxy Book 4 met Snapdragon X-processor en een batterij die dagenlang meegaat. Bestel hem in de Coolblue-app.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar €9,99. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
14: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
15: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
14: Wat dan?
15: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
14: Oh, mag ik mee?
15: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: Fluriel wasmiddel voor maar €7,99.
17: Nu houden, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
19: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
16: M&M's of Maltesers voor maar €2,29.
17: Nu halen, hè? Dus niet straks.
18: Hands van voordeel.
16: Aldi.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
22: Christus Amsterdam hier. Zo, een nieuwe show van ons. Maar eerst het nieuws van 9 uur.
23: Goedenavond. In de Golf van Bengale, dat is bij India, is een vrachtschip gezonken. Volgens de kustwacht waren er 24 mensen aan boord, van wie er tot nu toe 2 zijn gered. Het schip vervoerde ijzererts. De meeste opvarenden komen uit China. Waardoor het schip is gezonken, is niet duidelijk. In de buurt van Oorschot, Brabant, is een motorrijder om het leven gekomen. Het is een man van 75. Hij was bezig met een toertocht en toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem en viel. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor hem doen. De Ronde van Spanje is begonnen en toerwinnaar Tadej Pogacar heeft al gelijk de eerste klap uitgedeeld. Hij won de tijdrit door de straten van Monaco. Hij was net een fractie sneller dan de Brit Ethan Hayter. Morgen begint Pogacar in de rode leiderstrui aan de tweede etappe. En die gaat van Monaco naar Monosc, dat is boven Marseille. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Ploeg leek af te steven op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken en later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Amsterdam.
1: Ja hoor, daar zijn we weer. Welkom bij een verse Kriskors Amsterdam hier op Q-Music.
2: Zet je speakers lekker op maximaal, want tot 10 uur pompen we de lekkerste hits hier.
1: Ja, straks Beyoncé en Rihanna, maar eerst de opposites. Let's go.
2: Let's go.

0: Jo, det er Sander hier.
1: Ja, wist je dat de single ladies, alweer 18 jaar oud is? Hey? 18 jaar oud.
0: Jezus, 18 jaar oud, ja.
1: Hallo.
0: Dit was wel echt, als je die draaide, dan gingen dan ja, de vrouwtjes gingen
1: ook
0: wel los.
1: Ook niet single ladies gingen
0: los. Ja. Zometeen Jennifer Lopez en Michael Jackson.

0: Summer Jam op Q Music.
1: We zijn er heel even tussenuit, maar blijf vooral even hangen.
0: Ja, met straks Pitbull en de Bingo Players. Tot zo.
2: Hallo.
3: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe

0: Q-music.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Q-music The Party. Q-music The Party vind je zaterdag bij Las Rosas Live Straatfestival Zwolle met Tom van der Weert en bij het Pettemer Pleinfeest.
2: Q-music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-music.nl.
3: Q-music.

0: business.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Beleef een feestavond tussen de dieren tijdens het zomerfestival in Dierenpark Amersfoort.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning.

0: Perfect Strangers. Lekker hoor, hier op de zaterdagavond Q-Music.
1: Ja, luister naar Kerstmis Amsterdam.
0: We krijgen een berichtje van Emma en die stuurt... Ik zit in de auto onderweg naar een festival... en jullie mix is de perfecte warming-up.
1: Zal dat Lowlands zijn?
0: Ja, dat moet wel, hè, Lowlands.
1: Veel plezier, Emma, daar. Wij gaan niet, jij wel.

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris make-up 1 plus 1 gratis. Dat is een deal om van te stralen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Oh, het riool is verstopt.
6: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
6: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
9: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar

0: lopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Goedenavond, dit is het Q Music Nieuws. Krijg je van Frans van der Beek.
1: Goedenavond. Twee ambtenaren die bij de gemeente Rotterdam werkten zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft verder onderzoek naar ze gedaan en de zaken waarvan ze werden verdacht blijken erger. De twee gunden bedrijven opdrachten in ruil voor geld of cadeaus. Canada slaat terug in de handelsoorlog met Amerika. Omdat onderhandelingen tussen beide landen waren stuk gelopen, kwam Amerika vandaag met een belasting op Canadese producten, zoals wijn en meubels. En als antwoord gaat Canada heffingen invoeren op staal en zuivel uit Amerika. En dat gaat allemaal over 2 weken gebeuren. Toen Ronald Koeman opstapte als bondscoach, was Pep Guardiola de ideale opvolger in de ogen van de KNVB. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Maar Guardiola haakte af omdat hij na Manchester City een jaar niks wil doen. En kandidaat nummer 2, Arne Slot, gaat liever een club trainen. Toen werd het Xavi Hernandez. Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. De ploeg leek af te stevenen op een 3-2 overwinning tegen Sparta. Maar ver in blessuretijd werd het toch nog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen onder de nieuwe trainer Anthony Correa. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. En nu het weer van Weer Online. Vanavond brede opklaringen in het zuiden, meer bewolking en kans op een bui in het noorden. Morgen start droog met zon en wolken. En later zijn er buien in het noorden. Elders tot 20 graden en meer zon. En na zondag wordt het warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. 1 vertraging popt erop. Dat is tussen Den Bosch en Eindhoven. Tussen Vught en Boksel Noord. Vertraging is daar 22 minuten. En heel veel flitsers op deze zaterdagavond. Gewoon even opletten en vooral niet hard rijden. Op de A7 staan ze tussen Den Oever en Bolsward. De hoogte van Witmarsum. Daar staan ze bij 108.0. Op de A28 Zwolle Amersfoort. Daar staan ze bij 59.7. Dat is bij Hulshorst. Op de A30 Ede Barneveld bij Lunteren. Bij 16.2. En op de A50 Apeldoorn-Zwolle, de hoogte van Beemte-Broekland. Daar staan ze bij 213.2. Zo, hallo! Goedenavond, goedenavond. Ik wil even het volgende met je doen. Als je luistert, dan is er een grote kans dat je dit hoort. Als je niet luistert, ja, dan hoor je het niet natuurlijk. Zou je misschien even een foto van je uitzicht deze kant op willen sturen? Dus een foto maken van dat wat je ziet. Dus gewoon een foto. Gewoon, je hoeft alleen maar de telefoon voor je neus te houden. En een foto te maken van dat wat je ziet. En als je die dan nou maar stuurt, dan weet ik waar je uithangt.
2: Q-music. 90s en zeros hits.
3: Joey van der Velden.
0: Een beetje overzichtelijk te maken. Zometeen een liedje dat je kan herkennen van een ander liedje. En dat liedje lijkt weer op een ander liedje. Ik leg het zometeen uit. Eerst Shania Twain, Don't Impress Me Much.

0: Schudden! Q-music, 90s en Zero's hits.
1: Wat een goed liedje is dit eigenlijk. Als je het aanzet, het is ook meteen is het feest. En het grappige van deze track, het is een liedje in een liedje in een liedje. Want Dennis Bouwman, de man achter Def Rhymes, die hoorde ooit Love Comes Again van DJ Jean. En die dacht, dat is een goed loopje, dat ga ik gebruiken. Overbekend natuurlijk, ken je wel. DJ Jean die dacht een paar jaar eerder weer op zijn beurt. Dat is een goed liedje. Misschien kan ik daar een remix van maken. Ik weet dus niet precies waar dit vandaan komt. Ik kon het niet vinden, maar dit is het origineel dus. En zo hoor je dus het ene liedje in een ander liedje, waar je weer een ander liedje in hoort, om het niet nodeloos ingewikkeld te maken. Ik zeg goedenavond, goedenavond, welkom bij Q-Music 90s and Zero's. Dit is eigenlijk gewoon een heel eenvoudig programma. Ik ga zoveel mogelijk hits uit de 90s en de Zero's draaien voor 12 uur vanavond. En ik vraag me af, waar ben je? Wat doe je? Waar hang je uit? Nou, het zijn allemaal vragen die je heel makkelijk kan beantwoorden als je even foto's stuurt van je uitzicht. Ik ga gewoon eens even kijken wat er allemaal binnenkomt. Thanks trouwens als je iets hebt gestuurd. Als je niks hebt gestuurd, ook bedankt. Bedankt, ja. Zoe, die stuurt een futuristische woonkamer. Ja, dit ziet er waanzinnig uit. Philomeen, die stuurt een straat. Sjoukje is onderweg. Robin zit ook op de snelweg. Ik gok A1, A4 of iets bij Amsterdam in de buurt. Robin, reageer nog even of dat ik gelijk heb. Ronald en Regilio, die zijn ook onderweg. Rianne Vastenhouw, die zegt... De oudste is alweer 14 jaar, we zijn uit eten geweest. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Ja. En Marcella Vergeer schrijft... Even kijken, waar ben ik? Groetjes Marcella. Oké, dan mag ik ook de snelweg gaan raden, zeker. Eens even kijken, dat is... Ik denk dat dit de A2 is. Nou, laat nog maar even weten of ik het goed heb beantwoord. Zometeen een heel gezellig liedje. Is geschreven na een iets minder gezellige avond. Leg ik uit naar Kate Ryan, Ella Ella. Eerst Fool's Garden met Q. Dit is Lemon Tree.

Q-Music, 90s and Zeros met Kate Ryan en Ella Ella. Zal ik zo meteen even de Spice Girls doen? Volgens mij is dat wel een goed idee. Het volgende liedje is niet ontstaan in een studio tijdens een gezellige schrijfsessie, maar in het ziekenhuis. Ja, Sherman Kelly van de band Buffalongo, die was net overvallen op straat, had wat klappen gekregen. Terwijl hij lag te herstellen, dacht hij, weet je wat, ik ga een troostliedje voor mezelf maken over een prachtige wereld waar alles klopt. En eenmaal hersteld bracht hij het dan ook echt uit en het deed echt helemaal niks. Tot jaren later de band Toploader het ontdekte. Die katapulteerde het zo de hitlijsten in. En eigenlijk kwam het allemaal goed aan het eind. Dat is toch mooi met een troostliedje.

0: Girls bij Q. En Stay Will Be There. Zometeen meer Q Music Nights and Zeros met onder andere deze. It's too bad, that's me. Anouk. What goes around,
1: comes around. Rewind the 90s.
0: Ik ga alvast zeggen, er zit iets bijzonders vanavond in het Q prijzenpakket dat ik ga weggeven. En als je het wint, je zal ook denken als je hem krijgt, wat is die envelop lelijk dichtgeplakt? Ja, dat klopt. Die envelop is gewoon heel lelijk dichtgeplakt. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar ik zag net wat ik vanmiddag in elkaar heb gezet. Toen dacht ik, ja, kan ik dit eigenlijk wel opsturen? Laten we eerst het prijzenpakket maar eens eventjes in de waagschaal leggen. Je hoort zometeen een fragment van een liedje, maar dan omgedraaid. Ja, dus ik heb het liedje in de computer heb ik omgedraaid. Weet je dan zometeen bij titel en artiest uit te komen. Dan maak je dus kans op dat Q-Music prijzenpakket. En dan doe ik altijd rond dit tijdstip doe ik altijd even een klein fragmentje, even een appetizer. Maar ik begin te merken dat ik te veel begin weg te geven. Dus ik heb echt maar een heel kort fragmentje om een beetje warm te draaien. Zometeen het hele fragment, maar nu alleen even dit. Nou, als je het weet, je mag een appje sturen.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening en doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen.

0: platform. Rewind the 90s.
1: Even een klein spelletje met je spelen. Ik ga je een hele grote hit uit de 90s laten horen, maar wel achterstevoren. Weet je zometeen om welk liedje het gaat? Dan nodig ik je uit om een berichtje te sturen in de app van Q. Ik zoek titel, belangrijk titel en artiest van dit 90s meesterwerk. En op het spel vanavond een Q Music prijspakket. Ik zei het net al, het is een beetje rommelig ingepakt, maar het komt uit een goed hart. Ja, ik heb echt mijn best gedaan met het prijspakket. Nou, typ het of spreek het in. Wie zoek ik hier en wat zingt die persoon? Draait die persoon, hoe je het ook ziet of hoort. Is wel te doen. Ik spreek je zometeen naar deze van Justin Timberlake. Dit is Love Stones bij Q Music. Hey!

0: pas praat als die piano echt klaar is. Hier staat. 3, 2, 1.
1: Rewind the 90s.
0: En dan zeg ik goedenavond tegen Robert.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Goedenavond. Op de taxi, hè?
2: Ja, op de taxi. Lekker bijna thuis.
0: Eigenlijk in de taxi, tenminste.
2: Kom. In de taxi, ja, achter het stuur.
0: In de taxi. Even, want jij bent al heel lang taxichauffeur. Wat heb jij een favoriete snelweg waar je graag rijdt?
2: Alle snelwegen zijn bagger tegenwoordig.
0: Oh.
2: Je kunt gewoon niet meer lekker doorrijden. Dus ja. Overdag is het de puinhoop. Iedereen rijdt 90, haalt elkaar in met 80.
0: Ja.
2: En ja.
0: Oké, okay, Robert, ik had eigenlijk gehoopt dat je zegt, nou, ik vind bijvoorbeeld de A2 heel mooi, weet je. Dan al, konden we het daarover hebben. Maar nee.
2: A2, lang leven de trajectcontrole. Nou.
0: Ja, oké, punt gemaakt. Rij je nog boetes per jaar? Hoeveel boetes?
2: Eén.
0: Oké, okay, ja, duidelijk.
2: Dat valt wel mee. En ik rij op zich overal wel hard, maar één boete en dat is meestal een fout parkeren of zo.
0: Oh ja, precies. Geen snelheid inderdaad. Nee. En dan en nog laatste taxivraag, Robert. Rij je privé dan ook nog heel graag? Of is dat toch, ben je dan toch nog te veel aan het werk?
2: Mijn privéauto, daar ligt volgens mij een halve meter stof op.
0: Oh.
2: Nee, daar doe ik eigenlijk niks mee. Hij staat voor de deur, maar...
0: Auto van de zaak natuurlijk. Nou, Robert, welkom bij Rewind the 90s. Je hoorde net een liedje uit de 90s. Achterstevoren. Gaan we even een klein stukje ervan laten horen. Ja. Nou, jij zat in de taxi te peinzen en je dacht opeens, dit zou wel eens kunnen zijn. Roept u maar, niet door een artiest.
2: L'amour toujours, Gigi D'Agostino.
0: Ja, en jouw appje stond ook 1999.
2: Ja, lang leven Google Translate, of Google en dan copy-paste.
0: Copy-paste, ik dacht eerst nog, nou, hij weet gewoon het jaar toch uit zelf. Laten we even luisteren. En dat is helemaal goed.
2: Dank u.
0: Je krijgt van mij het Q Music prijspakket. En daar zit iets heel bijzonders in. Ik weet eigenlijk niet of ik het weg mag geven. Misschien krijg ik wel een beetje gezeik ermee. Maar het zaterdagavond, select gezelschap. Laten we het een beetje onder ons houden. En je krijgt van mij ook de Mattie en Marieke pins. Die zag ik hier liggen en toen dacht ik, die ga ik ook in de envelop stoppen. Dus nou
2: ja.
0: Veel plezier ermee.
2: Leuk.
0: En fijne avond.
2: Fijne avond.

0: ik wil zo meteen even wat vertellen over mijn verzamelwoede. Mijn hele berging ligt vol met cd's. Want er is hier één band, ja, er is gewoon één band, daar wil ik alles van hebben. En één van de liedjes die zij hebben uitgebracht, daar werd ik echt helemaal kregel van. Want ik wilde alle versies hebben van dat liedje. En dat was nog best lastig. Nou, ik ga even een lijstje maken van alle versies. Kom ik dan zo meteen op terug. En ik ga deze draaien. Zijn ze op de Party Animals. Over een minuut of vier.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hey, dat is Tom die net parkeert.
4: Hey, oh, sorry.
3: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Nu bij Dirk, hak groente of appelmoes, 99 cent. Dat

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Zet snel iets lekkers op tafel met de Philips 2000 serie XL Airfryer voor €85. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
5: Een minuut over 11, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws.
6: Goedenavond. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren ontslagen... omdat zij zich zouden hebben laten omkopen. Ze waren al geschorst, maar het OM heeft onderzoek naar ze gedaan... en concludeert dat het allemaal nog ernstiger is dan eerder gedacht. De twee ambtenaren kregen cadeaus en geld van bedrijven... in ruil voor bouwprojecten. Het aantal meldingen van de aardbeving gisteren in Groningen... lopen nog steeds flink op. De teller staat nu op ruim 220. Ook kwamen er 6 meldingen binnen van een acuut onveilige situatie... en was er 1 zo ernstig dat daar al maatregelen zijn genomen. De aardbeving was bij Zandeweer, in het noorden van Groningen. Volgens de Russische president Poetin heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend. Oekraïne voerde deze zomer veel droneaanvallen uit... en richt zich daarmee vooral op economische bedrijven. Zo was een online winkel, een soort Russische bol.com of Amazon, doelwit. Poetin waarschuwt nu voor nog meer Russische aanvallen. En Utrecht heeft weer niet gewonnen. Ze leken met 3-2 op een winst af te gaan... maar Sparta maakte ver in blessuretijd alsnog gelijk. Utrecht heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen. AZ won eerder vandaag met 2-0 van Fortuna Sittard. In Heerenveen is PEC Zwolle er met de winst vandoor gegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is ongeveer 17 graden, bewolkt en in het noorden af en toe een bui. Vannacht koelt het af en wordt het landinwaarts onder de 10 graden. Morgen begint droog met soms een beetje zon en ongeveer 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Dankjewel. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Op de A2 nog een vertraging tussen Den Bosch en Eindhoven... tussen Vught en Bokstel-Noord. Daar een vertraging van 12 minuten. En er wordt geflitst op de A28 Zwolle-Amersfoort... de hoogte van Hulshorst staan ze bij 59,7. A28 Zwolle-Meppel, de hoogte van Rauwveen bij 105,2. En op de A30, dat is Ede-Barneveld, de hoogte van Lunteren... daar staan ze bij 16,2.
7: Q-Music. 90s en zeros hits.
8: Joey van der Velden.
5: En zometeen een liedje waar mijn verzamelwoede echt flink van werd aangezet. Ik moet alle versies hebben. Na Q&S vertel ik het. Eerste Party Animals.

Ik ga zo meteen Captain Hollywood Project draaien. En eerst even een liedje waar ik echt heel lang over heb gedaan voordat ik alle versies had. Dat komt omdat de band het heel leuk vond om verschillende versies te maken. En dat vind ik dan heel leuk, maar ik vind het ook een soort irritant. Want ik heb echt heel goed moeten zoeken naar welke versie waar stond. En of ik dan echt wel alles had. Ik ben een heel groot fan van deze band. Dus ik heb ooit eens bedacht om alles dat ze hebben uitgebracht op cd te verzamelen. Oké, het begon met versie 1. Dat is de titel met een uitroepteken erachter. Toen kwam er nog een versie met een vraagteken. Ook nog een plus, daar hoor je dan weer Jay-Z op rappen. Er is ook nog een versie met een min achter de titel. Dat is het instrumentaal. Een apenstaartje en eentje met een hele lange titel. Dat is namelijk de titel gecombineerd met een andere titel. Dus in totaal zijn er 6 versies. En ik ga nu de meest bekende versie draaien. Ik heb het over Coldplay.

0: Q-Music. Dit is Q-Music 90s en Zero's. En ik wil je heel even iets laten horen. De vraag is, wat klopt hier niet?
1: Oké. Okay. Als nu marketing ligt, ik heb een beetje Deutsche geladen.
0: Ja, dit is Robbie Williams die bij een autodealer werkt. Reclame voor een groot automerk. Dan is de vraag, wat is hier opvallend aan? Robbie Williams heeft helemaal geen rijbewijs. Serieus niet. Hij kan gewoon de weg niet op. Hij heeft geen roze papiertje. Dan zou je natuurlijk zeggen, nou, een kniesoor die erop let. Want ja, bij elke vacature of sollicitatie wordt er toch gevraagd om je rijbewijs. Of kan je de weg op? Nee hoor, bij de kast.

ga het gewoon weer doen. Ik ga weer een battle organiseren tussen twee liedjes. Zometeen komt één liedje als het goed is uit de 90's en eentje komt uit de Zero's. En ik ga er ook deze week ga ik er een categorie aan hangen. Dus ik ga een liedje uit de 90's en een liedje uit de Zero's zoeken in een bepaalde categorie. En dat doe ik altijd door een slinger te geven aan de computer die hier staat. Iedereen die kijkt live aan heeft, die zal zien dat er een hele grote computer achter mij staat. Die staat te ronken en te draaien en te knetteren. En er komt categorie... auto's. Auto's? Categorie auto's? Oké. Okay. Auto's is er uitgekomen. Hebben die het recent ook al gehad? Zitten de mensen niet op te letten? Hebben we nu weer categorie auto? Nou goed. Ik ben dus op zoek naar een liedje uit de 90's, een liedje uit de Zero's, categorie auto's. Als je een suggestie hebt voor zometeen, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje deze kant op. Kan in de Q-Music app. En dit liedje...

0: Doodaloo.
1: Leverie vuurwerken, punt nl.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: De hete zomer, Crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast.
9: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon rolluiken.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Joey van der Velden.
16: Yo. Zometeen de Rembrandt en I'll Be There For You. Eerst hier Pink. Just

0: music, 90s en zero's hits.
1: Zometeen de Rembrandt en I'll Be There For You. Eerst ga ik een battle organiseren. Ik geef je twee liedjes. En de vraag is, welke van de twee wil je het allerliefste horen? Eén liedje komt uit de 90s en eentje komt uit de zero's. En categorie vanavond is auto's. Ja, ik dacht dat we recente auto's hebben gehad. Maar hij is toch hier uit de computer gerold. Dus een liedje uit de 90s. Ik vroeg, welk liedje zou dat kunnen zijn? Nou, kwam Marloes met Cartoons en Witch Doctor. Dan moest ik heel even denken. Het zijn natuurlijk de Cartoons.

wil je de cartoons met Witch Doctor of Snow Patrol met Chasing Cars? Mag je laten weten via een berichtje in de Q-Music app. Je mag het typen of inspreken. En ja, het liedje met de meeste stemmen, dat hoor je dan zo meteen.

plot twist. Ging even helemaal op het laatste moment anders. Ik heb hier twee liedjes. Eentje uit de 90's en eentje uit de Zero's categorie is auto's. Marloes die kwam net met de cartoons Witch Doctor. En Edward zei Snow Patrol, Chasing Cars. Was mijn vraag aan jou, wat wil je nou het allerliefste horen? Welke wil je volledig horen? Het was heel lang een liedje, die is het niet geworden. Echt op de valreep werd het nog stuifje gewisseld. De winnaar kreeg stemmen van Sterren, Fleur, Ties, Merel, Jasper, Maud, Sven, Fenna, Lars, Alexander, Gijs, Lin, Koen. Tenminste, alles wat ik zover kan zien. Er zullen veel meer mensen gestemd hebben, maar ik kan niet alles zien. Maar ik wil toch even een paar credits weggeven. De winnaar met echt nip de meerderheid. En ik ben er heel blij mee, want ik ben fan van deze band. Nou, Joey, start nou gewoon in. Kap maar even met praten. Oké, daar komt hij. 3, 2, 1. Ik wil nog even de groeten doen. Snow Patrol heeft gewonnen.

Q Music 90s en Zero's. Ik wens je een waanzinnig weekend. Wat je ook gaat doen, waar je ook bent. Misschien ja, ga je nu wel te bed en denk je, Joey, klaar geweest. Ik ga douchen, ik ga naar bed, ik ga slapen. Maar het zou ook kunnen zijn dat je misschien nog wel de hond aan het uitlaten bent. Of je gaat nog naar een feestje, of je gaat de kroeg in. Of je komt net terug van, nou, maakt niet uit wat. Wat je ook gaat doen, veel plezier. En de muziek van Q is altijd bij je. Als je de knop maar weet te vinden. Zometeen onder andere Miley Cyrus.

0: Veel plezier.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
6: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Hardlopen, high rocks, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op

0: Is in de Odido shop. Mis niks. En sla je slag.
1: Chris?
0: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
0: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
0: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het Q-Music Nieuws.
13: Goedenacht. De teller van het aantal schademeldingen na de aardbeving gisteren in Groningen blijft oplopen. Ruim 220 mensen melden zich tot nu toe bij het Schadeinstituut. 6 van die meldingen gingen om dringende onveilige situaties. En op 1 plek zijn al maatregelen genomen. De aardbeving was bij Zandeweer in het noorden van Groningen. Pep Guardiola was volgens de KNVB de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. Guardiola haakte af omdat hij een jaar pauze wil. De andere kandidaat, Arne Slot, werd het ook niet omdat hij liever een club wil trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. Volgens Iran willen meer landen over de hele wereld nu kernwapens hebben. Als reden wijst hij naar de Amerikaanse president Donald Trump, die voor nucleaire onveiligheid zou zorgen. Ook waarschuwt Iran dat zij landen die meedoen aan de volgens hun Amerikaanse economische oorlog ook als vijand beschouwen. En de voetbalavond zit er weer op. PEC Zwolle heeft zijn eerste punten van dit seizoen gepakt. Het werd 0-2 in Heerenveen. FC Utrecht heeft in de laatste minuut een overwinning uit handen gegeven. Het werd 3-3 gelijk tegen Sparta. En eerder vanavond won AZ met 2-0 van Fortuna Sittard. Morgen komen onder andere PSV en Feyenoord in actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 17 graden en kan in het noorden nog even regenen. Vannacht wordt het een stuk kouder, 15 aan de kust en landinwaarts onder de 10 graden. Morgen vooral droog met af en toe zon en tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Middernacht. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen wegens corruptie. Ze zouden cadeaus en geld van bedrijven hebben gekregen in ruil voor opdrachten van de gemeente. Ze werden al geschorst, maar na onderzoek van het OM bleek dat de zaak nog ernstiger was dan gedacht en werden ze dus ontslagen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een dode vrouw langs de Maas in Venlo. Wie het slachtoffer is, hoe lang het lichaam er al lag en hoe ze precies om het leven kwam, weet de politie niet. Wel gaan ze ervan uit dat het om een misdrijf gaat. Mensen die iets gezien hebben, worden opgeroepen om zich te melden. Er is een reddingsactie opgestart in de Golf van Bengalen bij India. Daar zonk een vrachtschip met meer dan 20 bemanningsleden aan boord. De meeste komen uit China. Er zijn er tot nu toe 2 gered en er wordt nog gezocht naar overlevenden. Waardoor het schip is gezonken is nog niet duidelijk. En Madonna zorgt voor een politieke rel op een Grieks eiland. De popster vierde daar haar 68e verjaardag en een lokale politicus is boos. Omdat ze zou hebben gevraagd of bewoners hun ramen willen sluiten om nieuwsgierige blikken te voorkomen. Een Griekse minister benadrukte dat de komst van de artiest juist miljoenen euro's aan publiciteit oplevert. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht flink af, vooral landinwaarts. Daar wordt het maximaal 10 graden. Morgen wisselen de zon en wolken elkaar af, met in het noorden soms een bui. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedenacht. Volgens de KNVB was Pep Guardiola de ideale opvolger van de opgestapte bondscoach Ronald Koeman. Maar hij werd het niet, omdat Guardiola een jaar even niks wilde doen. Dat zegt directeur topsport Nigel de Jong bij de NOS. De tweede optie was Arne Slot, maar die ging liever een club trainen. Uiteindelijk werd het Xavi Hernandez. In Oorschot-Brabant is een motorrijder overleden. De man van 75 kwam uit Waalwijk en was bezig met een toertocht. Toen de groep waarin hij reed moest afremmen, botste hij tegen de motorrijder voor hem. Er werd nog een traumahelikopter opgeroepen, maar die kon niks meer voor hem doen. Volgens Iran heeft de Amerikaanse president Donald Trump ervoor gezorgd dat nu de hele wereld kernwapens wil hebben. In de oorlog met Amerika werden Iraanse nucleaire locaties gebombardeerd en dat wordt als roekeloos beschreven. Ook dreigt Iran met aanvallen als er door Amerika nieuwe economische sancties worden opgelegd. En op het vliegveld van het Duitse Düsseldorf is paniek uitgebroken nadat een 52-jarige vrouw werd gestoken door een schorpioen. Ze kwam terug van vakantie en het dier had zich in haar jaszak verstopt. Uiteindelijk bleek het om een van de giftigste soorten te gaan. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En dan nu het weer van Weer Online. Het is flink afgekoeld, landinwaarts maximaal 10 graden. Vandaag is het wisselvallig, alleen in het noorden bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt rond de 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.